0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Oostende is er een politieke impasse na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft gevoerd zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen. Burgemeester Krombé van Vooruit wil voorlopig niet reageren. De zeer droge zomer heeft ook de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuze zwaar ontregeld. Dat zegt North Sea Port, die de havens van Gent, Terneuze en Vlissingen beheert. De economische schade loopt in de miljoenen, zegt de topman van North Sea Port aan het persagentschap Belga. Door het lage waterpeil konden zeeschepen minder vracht laden en op het ergste moment was een van de twee zeesluizen in Terneuze helemaal dicht en kon de andere sluis maar 4 uur per hoogtij gebruikt worden. Schepen konden daardoor maar moeilijk de havens van Gent en Terneuze in of uit. North Sea Port wil zich nu sneller aanpassen aan de klimaatverandering en samen met waterbeheerders en bedrijven maatregelen nemen tegen de droogte, maar ook tegen extreme regenval. Deskundigen van de mensenrechten van de VN zeggen dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Ze hebben het dan over 2 Amerikaanse aanvallen in het begin van de oorlog tegen Iran in februari. Bij een aanval op een school vielen toen ruim 150 doden, het merendeel kinderen. De tweede aanval trof een sportcentrum en ook huizen, daarbij vielen 22 doden. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking tijdens protestbewegingen tegen de regering. Volgende week zullen de oorlog met Iran en die in Oekraïne en Gaza ook op de agenda staan van de jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties. Dat zal de laatste zijn met Antonio Guterres als topman. Hij maakt zich zorgen over de vele schendingen van het internationaal recht. Guterres verwees naar Rusland en de VS zonder hen expliciet bij naam te noemen. Als landen van de VN-veiligheidsraad zich nergens iets van aantrekken, waarom zouden andere landen dat dan wel doen, vraagt hij zich af.
2: Many countries say if superpowers can violate the law, why can't we? And so what we are seeing around the world is countries simply do not care. They do whatever they want, knowing that there will be total impunity, knowing that the Security Council will not be able to condemn them.
1: Landen doen wat ze willen, omdat de VN-veiligheidsraad hen toch niet zal veroordelen, zegt Guterres. Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. Union won met 0-3 bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Een perfecte start dus, al had Union nog meer kunnen scoren, zag ook trainer David Hubert.
3: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen en ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen ja, die doelpunten.
1: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0. En doordat Finland gisteravond nog onderuit ging tegen Estland, eindigen de Belgen ook als groepswinnaar. Het weer wisselend bewolkt met voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog en tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen, zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker. Goedemorgen, het is vrijdag. Dat betekent maar één ding, bijna weekend. Nu alleen nog wakker worden, maar daarvoor hebben we gelukkig 3 uur de tijd. Dus welkom.

De Banksy's. Ik dacht even dat het een verwijzing was naar de Britse kunstenaar Banksy, maar het is een nieuw barok ensemble uit Frankrijk met alleen maar vrouwen. En dit kwam uit hun debuut-cd, een sonate van Biagio Marini. En het favoriete sprookje van mijn zoontje is momenteel Door een Roosje of De Schone Slaapster. Alleen is hij nu wel heel bang geworden van spinnenwielen, maar misschien moet ik hem eens naar dit lied laten luisteren uit Frankrijk met alleen maar vrouwen. En dit kwam uit hun debuut-cd, een sonate van Biagio Marini. En het favoriete sprookje van mijn zoontje is momenteel Door een Roosje of De Schone Slaapster. Alleen is hij nu wel heel bang.

0: En daar zat ze achter haar spinnenwiel, sopraan Giulia Cemenzota met Gretchen am Spinnraden van Franz Schubert. En auteur David van Rijbroek, die zat hier gisteren in onze studio, want hij was de gast in Pompidou om te praten over Zink. Een klein boekje dat hij 10 jaar geleden schreef als boekenweek-essai, maar dat nu een nieuw leven krijgt als toneelvoorstelling. Zink gaat over een heel bijzondere plek, het vergeten landje Neutraal Moresnet. Een piepklein stukje grond tussen België en Duitsland, nog geen 4 vierkante meter groot. Maar hoe schrijf je over een land dat al bijna een eeuw niet meer bestaat?
1: Ik wou dat boekje schrijven over dat gebied. En net zoals ik in Congo en een revolutie in Indonesië op zoek ging naar getuigen die het konden vertellen, dacht ik van, het zou mooi zijn om het verhaal van dat rare plekje op te hangen. En ik vond niemand. Ik heb weken in dat piepkleine gebiedje rondgelopen. Ik had een kamertje gehuurd, allerlei mensen gaan spreken. Het lukte niet. En nou, het zal nooit anders gebeuren, maar de voorlaatste dag hoor ik van iemand wiens grootvader ja, toch ook wel verhalen had meegemaakt. Die man is dus nooit het dorp, het is één dorp.

0: met nog wat bos erbij. Je is nooit uit dat dorp weggegaan, behalve af en toe voor militaire verplichtingen. Maar die is dus 5 keer, heeft 5 verschillende nationaliteiten gehad door in hetzelfde dorp in 2 straten te wonen, heel zijn leven lang.
1: Verhaal,
0: en de belangrijkste zin was van, hij heeft de grenzen niet overgestoken, de grenzen hebben hem overgestoken. En dat is natuurlijk een gegeven dat vandaag nog zo relevant is.
2: David van Rijbroek, gisteren in Pompidou over zijn boek Zink. En het hele gesprek kan u herbeluisteren via VRT Max.

En plots zaten we even in Hawkins, het stadje van de reeks Stranger Things. Zonder Demogorgons, de monsters, maar wel met de 80s synthesizers van Kyle Dixon en Michael Stein. En deze pianist zou zo ook kunnen meespelen in Stranger Things, want hij is piepjong, hij is nog maar 16 en heeft net zijn eerste cd uitgebracht, Justus Eichhorn. En dit is een stukje daaruit, de derde Consolation van Franz Liszt.

Heerlijke muziek uit Puerto Rico, 2 de febrero van saxofonist Miguel Zenon door het Prism Quartet. En het is bijna 6:30 en als het wakker worden vandaag niet zo vlot gaat, dan zijn er twee opties. Nog een straffere koffie of we gaan gewoon even naar Mexico.

0: Ja, daar kunnen zelfs geen 20 espresso's tegen op het Los Angeles Philharmonic Orchestra met Kayumari van Gabriela Ortiz. Ja, Gert, het is 6:30 en ik vermoed dat jij na deze muziek ook wel wakker bent.
1: Helemaal.
0: Ja, in Oostende is er een politieke crisis bezig op dit moment.
1: Ja, en die impasse is het gevolg van een onderzoek naar het functioneren van een van de schepen van N-VA-schepen Verkijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft gedaan, zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit voorlopig in lopende zaken en neemt geen beleidsbeslissingen meer. Mensenrechtenexperts van de VN zeggen dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Ze hebben het dan over 2 Amerikaanse aanvallen in het begin van de oorlog in februari. In een school vielen toen ruim 150 doden, in een sportcentrum en huizen in de buurt 22. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking. En in de Europa League voetbal heeft Union met 0-3 gewonnen bij Viktoria Pilsen in Tsjechië. Het was de eerste wedstrijd in de competitiefase. Het weer wisselend bewolkt. Voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog en tot 21 graden. Morgen is het ook zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag krijgen we eerst regen en daarna opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd.

De vrolijkste planeet van ons hele zonnestelsel, Jupiter, the bringer of jollity. Het vierde deel uit de Planets van Gustav Holst door de Berliner Philharmoniker. En als er één ding is waar ik ook altijd heel gelukkig van word, dan is het goede filmmuziek. En die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst nog Georges Bizet. Adieu de l'hôtesse arabe.

Adieu de l'hôtesse arabe, een lied van Georges Bizet met de zingende mandoline hier van Raffaella Ragione. En die filmmuziek, ik had ze u beloofd, en het is muziek van Nicholas Britell. Hij schreef de muziek voor onder andere de film Moonlight en dat geweldige thema uit de reeks Succession. Ik vond de muziek zelfs beter dan de reeks, eerlijk gezegd. Maar mijn favoriete soundtrack van hem is toch wel deze, uit If Beale Street Could Talk, over een jong koppel in Harlem dat uit elkaar wordt gerukt wanneer hij onterecht in de gevangenis belandt.

De Mexicaanse zangeres Natalia Lafourcade met Luna Creciente. En hoort u dat ook? Ik hoor precies een kip kakelen.

Lekker toch, zo'n vers gekookt eitje bij het ontbijt. La Poule van Jean-Philippe Rameau door Vikingur Olafsen. En weet u wat ook altijd goed smaakt, zo 's morgens vroeg? Vrijkaarten. En ik mag er straks een paar weggeven voor Filmfest Gent, want dat komt er binnenkort ook weer aan, maar dat is voor na 7 uur.

0: De VRT Nieuws podcast De Verrekijkers.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
0: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
1: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Het is 7 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet de landbouw in ons land ingrijpend veranderen, zegt de nieuwe studie. Volgens de Poolse president Tusk heeft Rusland plannen om bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. En in de Europa League voetbal wint Union overtuigend zijn eerste wedstrijd. Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, dus geen extra CO2 wil uitstoten, dan zullen er ingrijpende veranderingen moeten gebeuren in de landbouw. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. Sanne Baak, wat staat in die studie?
5: De veestapel zou een heel stuk kleiner moeten zijn. 70% minder varkens en runderen tegenover 2022 en 45% minder melkkoeien. Daardoor kan een vijfde van alle landbouwgrond vrijkomen, want dan heb je minder grond nodig voor veevoeder en die grond kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld bossen of watergebieden. Ook veel meer grond zou naar biologische landbouw moeten gaan. En mensen zouden in dat scenario minder vlees eten en meer plantaardige eiwitten. Nu, het is niet het enige scenario dat werd onderzocht. Er werd ook bijvoorbeeld gekeken naar een scenario dat rekening houdt met de verschillende plannen in ons land. Zoals een plan in Wallonië om de stedelijke wildgroei te stoppen of de Vlaamse bouwshift waarbij er meer open ruimte moet zijn en minder versnippering. Maar dat blijkt volgens de onderzoekers niet voldoende om CO2-neutraal te kunnen zijn.
4: Dankjewel, Sanne. In Oostende is er een politieke crisis na een onderzoek naar het functioneren van een N-VA-schip, Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft gevoerd zou de stad aanraden om de samenwerking met de schip te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt geen nieuwe beleidsbeslissingen voorlopig. Burgemeester Krombé wil voorlopig niet reageren. De zeer droge zomer heeft ook de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen zwaar ontregeld. Dat zegt Noordzeeport, de beheerder van de havens van Gent, Vlissingen en Terneuzen. De economische schade loopt in de miljoenen, zegt de topman van Noordzeeport aan het persagentschap Belga. Door het lage waterpeil konden zeeschepen minder vracht laden en op het ergste moment was een van de twee zeesluizen in Terneuzen helemaal dicht en kon de andere sluis maar 4 uur per hoogtij gebruikt worden. Schepen konden daardoor maar moeilijk de havens van Gent en Terneuzen in of uit. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. De Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo mogen jongeren onder de 13 geen account meer aanmaken op sociale media, vanaf hun 13e tot hun 15e wel, maar enkel onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
6: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
4: In Rusland zijn er vanaf vandaag verkiezingen voor een nieuwe Duma. Dat is het lagerhuis van het Russische parlement. 111 miljoen Russen krijgen 3 dagen de tijd om hun stem uit te brengen. De uitslag zal niet verrassen. Analisten verwachten dat de partij van president Poetin opnieuw een ruime meerderheid zal halen. Er is dan ook geen oppositie. De enige kritische partij is in augustus door het Russische Hoge Rechtshof van de kieslijsten geschrapt. En de Poolse president Tusk waarschuwt intussen dat Rusland plannen heeft voor aanvallen op bondgenoten van Oekraïne. De Poolse inlichtingendiensten hebben informatie gekregen dat Rusland met onder meer drones een NAVO-lidstaat zou aanvallen en dan zeggen dat het een vergissing was. Op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, zegt Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Mensenrechten-experts van de Verenigde Naties zeggen dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Ze hebben het dan over twee Amerikaanse aanvallen in het begin van de oorlog in februari. Bij een aanval op een school vielen toen ruim 150 doden, vooral kinderen. En de tweede aanval trof een sportcentrum en huizen in de buurt. Daarbij vielen 22 doden. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking. En de oorlog met Iran en die in Oekraïne en Gaza zullen volgende week ook op de agenda staan van de algemene vergadering van de VN. Dat zal de laatste zijn met Antonio Guterres als topman. Hij maakt zich zorgen over de vele schendingen van het internationaal recht. Guterres verwees naar Rusland en de VS zonder hen expliciet bij naam te noemen. Als landen van de VN-veiligheidsraad zich nergens iets van aantrekken, waarom zouden andere landen dat dan doen, vraagt hij zich af.
7: Many countries say if superpowers can violate the law, why can't we? And so what we are seeing around the world is countries simply do not care. They do whatever they want, knowing that there will be total impunity. Knowing that the Security Council will not be able to condemn them.
4: Landen doen wat ze willen omdat de VN-veiligheidsraad hen toch niet zal veroordelen, zegt Guterres. Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. Union versloeg Victoria Pilsen in Tsjechië overtuigend met 0-3. Bert Sterks.
8: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegele van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na één grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
4: En de aanvoerder van Union, Rob Schoofs, is tevreden dat het zo vlot liep.
9: Druk naar voren gezet, veel kansen gecreëerd en zo moeten we spelen, denk ik. In de competitie hebben we dat al heel goed gedaan en als we dat nu zo Europees kunnen verder trekken, spelen om te winnen en dan gaan we nog mooie momenten beleven in Europa, ook met iedereen, want we hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
4: Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0 en uiteindelijk zijn ze ook nog groepswinnaar geworden doordat Finland gisteravond verrassend verloor van Estland. Het weer wisselend bewolkt met voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog en tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. We begonnen met de ingrijpende veranderingen die volgens een nieuwe studie nodig zijn in de landbouw om in 2050 ons land CO2-neutraal te maken. Onder meer een drastische inkrimping van de veestapel is nodig. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Van Knokke Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara. Espresso. Met Clara de Dekker.
5: Het zijn de laatste dagen van de zomer, dus ook het allerlaatste zomerweekend komt eraan. En of het nu regent of niet, ik ga nog één keer barbecuen voor die weer een jaar op stal moet. Maar goed, eerst gaan we er nog een mooie vrijdag van maken. En met Mozart gaat dat toch net altijd iets gemakkelijker.

Julien Libert, Pierre Colombet en Eckhard Runge met een pianotrio van Mozart. En de Amerikaanse componist Philip Glass wordt binnenkort 90 en hij is van plan om dat zeer uitgebreid te vieren met concerten over de hele wereld. Maar zo lang wilde de Franse celliste Camille Thomas niet wachten, dus zij brengt haar verjaardagscadeautje vandaag al uit. Een nieuw album, Philip Glass for Cello, zijn twee celloconcerto's staan erop. Philip Glass stuurde de partituren trouwens zelf naar Camille Thomas, omdat hij zo'n fan van haar is. Dus zo is het idee voor deze cd ontstaan. Maar er staan ook een paar bewerkingen op, zoals van deze piano-etude, bewerkt voor cello en orkest.

0: Brussels Philharmonic en celliste Camille Thomas. Straks komt ze naar hier, want in Music Matters komt ze haar nieuwe cd voorstellen. Een vroeg verjaardagscadeautje voor Philip Glass. En ik heb hier misschien ook nog een cadeautje voor u liggen.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: En u verwacht misschien nu een nieuwe film, maar ik heb dit keer ander goed nieuws. Want ik heb hier een hele stapel tickets liggen voor Filmfest Gent. Dat start op 7 oktober met meer dan 100 films, kortfilms, documentaires. Dus zelfs als u de hele stapel zou winnen, heeft u nog te weinig tickets om alles te zien. Want de lijst is gigantisch. De nieuwe film van Lucas Dont, Coward, daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Maar ook Michael Roskam, Werner Herzog, Jim Jarmusch. Hun nieuwe films zijn binnenkort allemaal te zien in Gent. En u kan daar op onze kosten een avondje naartoe. Dus als ik u daar een plezier mee kan doen, ik neem aan van wel, stuur mij dan nu een berichtje via VRT Max.

Het deed me soms een beetje denken aan het thema uit The White Lotus, maar het was muziek uit Project Hail Mary, muziek van Daniel Pemberton. Hij is dit jaar opnieuw genomineerd voor een World Soundtrack Award. Die worden binnenkort ook weer uitgereikt tijdens Filmfest Gent. Pemberton is genomineerd in de categorie Film Composer of the Year. Die prijs won hij 5 jaar geleden al, maar wie weet doet hij dat binnenkort gewoon nog eens voor een tweede keer.

De herfst moet nog beginnen, maar sopraan Gwendoline Blondeel droomde al van de lente met Fuggi da questo cello, een vrolijk lentelied van Giuseppino del Biabo.

0: Andreas Steyer met een pianosonate van Beethoven. Het is 7:30 en Gert van Boksel, de landbouw in ons land moet blijkbaar ingrijpend veranderen.
1: Ja, toch als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn en dus geen extra CO2 of broeikasgassen wil uitstoten. Dan zijn er dus inderdaad ingrijpende veranderingen nodig, zegt de nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid. Er zouden bijvoorbeeld 70% minder varkens en runderen moeten zijn dan in 2022. Grond die nu gebruikt wordt voor veevoer kan dan vrijkomen voor bos of watergebied. De Poolse president Tusk waarschuwt dat Rusland plannen heeft voor aanvallen op bondgenoten van Oekraïne. De Poolse inlichtingendiensten hebben informatie gekregen dat Rusland met onder meer drones een NAVO-lidstaat zou aanvallen en dan zeggen dat het een vergissing was. Op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, zegt Tusk. Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. Ondanks een reeks geschorste en geblesseerde basisspelers was Union met 0-3 te sterk voor Victoria Pilsen uit Tsjechië. Het weer wisselend bewolkt. Voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog en tot 21 graden. Morgen ook zacht en vaak bewolkt. Vooral aan zee wat lichte regen dan. Zondag eerst een regenzone en daarna opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De Europese Unie en Canada willen nauwer gaan samenwerken. Dat plan kan beide spelers grote voordelen opleveren, schrijft Maarten Rabai in De Morgen. Europa's gedeelde uitdaging met Canada is existentieel. Alleen door sterke allianties met gelijkdenkende partners die met ons het respect delen voor democratie, internationaal recht en evenwichtig gereguleerde vrijhandel, zullen we kunnen opboksen tegen de expansiedriften van Poetin, Xi en Trump. Met name in de noordelijke hemisfeer zal Europa de Canadezen hard nodig hebben om zich in de Arctische race naar nieuwe ertsen en polaire vaarroutes recht te houden. Isolde van den Einde neemt er in het laatste nieuws een slogan van de Universiteit Gent bij. Durf denken. En dat naar aanleiding van het incident tijdens een proclamatie met filosofieprofessor Freddy Mortier. Hij nam het op voor het onderzoek naar soms kwalijke ideeën, zoals die van de gecontesteerde Nathan Kofnas. Niet om ze te onderschrijven, maar om ze eventueel te kunnen weerleggen. Een aantal studenten joelde hem uit en verliet de zaal. Rechts en links jaagden elkaar op. In een wapenwedloop om elkaar de mond te snoeren, verschraalt het debat binnen de universiteit. Het is tijd dat de universiteit haar rug recht. Durf denken betekent vooral durf debatteren. In de Standaard gaat het over een mogelijke staatshervorming. Al 25 jaar een belofte van de N-VA, maar tot dusver kreeg die partij en Bart De Wever op dat vlak niets voor mekaar, schrijft Bart Brinkman. Het blijft fascinerend om te zien hoe de Vlaams nationalist steeds wegkomt met het negeren van zijn politieke essentie. De Wever wint natuurlijk altijd. Ofwel slaagt hij erin om een begroting te maken, ofwel kan hij naar de kiezer met de boodschap dat er met het federale België geen land te bezeilen valt. Maar wie gelooft hem nog? En naarmate de denkoefeningen over die begrotingssanering van 10 miljard euro gedetailleerder worden, tekent zich de vraag af of de Belgische begroting wel recht te trekken is zonder schoktherapie. De strategie om te bouwen op doordachte hervormingen is te laat ingezet en levert te traag resultaat op, merkt Bart Haakop in De Tijd. En dus dringt zich een ongemakkelijke vraag op. Kunnen we 10 miljard euro vinden zonder een schoktherapie die iedereen wakker schudt en tegelijk de economie een stroomstoot geeft? Een positief economisch verhaal in Gazet van Antwerpen. In Heist op den Berg hebben 25 voormalige Van Hol-medewerkers de Belgische tak van het Zwitserse bedrijf Hess gevormd. Het toont opnieuw de sterkte die eigen is aan de medewerkers van Van Hol en van een regio die zwaar getroffen werd door een sluiting, vindt Greg van Roosbroek. 200 van de 2400 ontslagen profielen konden na ruim een maand alweer aan de slag. Na 3 maanden had al meer dan de helft opnieuw werk en na een half jaar was dat 66%. In Nederland is er amper nog ruimte voor datacenters. En dus komen de bouwers van serverparken richting ons land, lezen we in het nieuwsblad. In Vlaanderen lopen 30 aanvragen om zo'n datacenter te bouwen. Bouwstenen voor de toekomst zijn het, maar ook energie- en waterverslindende barakken. Het zal zaak zijn daar een evenwicht in te vinden, schrijft Arnoud Gijsels. Dat de politiek al eens goed kan bekijken wat in Nederland is misgelopen, is lang niet verkeerd. Het loont niet altijd om de eerste te zijn. Elk nadeel heeft zijn voordeel, wist een groot Nederlands filosoof al. In het Belang van Limburg gaat het nog eens over de Einstein-telescoop en de kandidatuur van de Euregio Maas-Rijn om die telescoop te bouwen, onder andere in de Voerense ondergrond. Er zijn nog regio's in Europa kandidaat en ook het type telescoop dat gebouwd zal worden bepaalt mee of Voeren een kans maakt. De Belgische topwetenschapper Thomas Hertog hoopt op een Europees gedragen project en dus een telescoop die deels bij ons en deels in Sardinië gebouwd wordt. Maar dan is de vraag die Thomas Janssen stelt of onze overheid nog steeds 1,5 miljard wil vrijmaken voor het project. Het is vrijdag 18 september, ik ben Matthijs Bijnens. En dit waren de krantencommentaren.

0: Les musiciens de Saint-Julien en traversospeler François Lazarevitch in een concerto van Georg-Philippe Telemann.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is vandaag nog één keer het nieuwe album van La Chiron, een barokensemble uit Frankrijk. Maar op hun nieuwe album nemen ze ons mee naar Duitsland, naar Stuttgart. Want daar werkte in de 17e eeuw een zekere Johann Michael Nicolai. En ik zeg een zekere, want we weten eigenlijk bitter weinig over hem. Zelfs bij zijn muziek is het soms gissen of hij ze geschreven heeft of niet. Zoals deze trio-sonate. Geen idee of die echt van Nicolai is, want er staat anoniem bij. Maar bij La Chiron vonden ze te mooi om te laten liggen. Dus dit zijn ze op hun plaat. Vandaag voor de laatste keer onze keuze van Clara.

La Chéron op hun nieuwe plaat, gewijd aan Johan Michael Nicolai. Vandaag voor de laatste keer onze keuze van Clara, maar Carlos Gio heeft er morgen alweer een nieuwe klaar.

Geduld is een schone zaak. Emily D'Angelo met Quietly Waiting. En Keith Jarrett die heeft ook even moeten wachten, want in 1994 nam hij een volledig album op met pianosonates van Carl Philipp Emanuel Bach. Alleen bleef die opname daarna bijna 30 jaar in de kast liggen. Geen idee waarom, maar gelukkig een paar jaar geleden kwam die plaat dan toch eindelijk uit.

Jackie Jarrett met een sonate van Karel Philipp Emanuel Bach. Het is eens iets anders. En de Italiaanse filmcomponist Nino Rota, die hield er ook van om af en toe eens iets anders te doen. Kamermuziek bijvoorbeeld. En dit is nog een deel uit zijn Nonetto. Tot aan het nieuws van 8.

0: Open uw oren, open uw geest voor Gyorg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, een goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet de landbouw in ons land ingrijpend veranderen, zegt de nieuwe studie. Volgens de Poolse president Tusk heeft Rusland plannen om bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. En in de Europa League voetbal wint Union overtuigend zijn eerste wedstrijd. Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, dus niet meer CO2 wil uitstoten dan de natuur kan opnemen, dan zullen er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de landbouw, blijkt uit een nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. Sanne Baak, wat staat er in die studie?
2: Er wordt gekeken naar de veestapel. Die zou een heel stuk kleiner moeten zijn. 70% minder varkens en runderen tegenover 2022. En 45% minder melkkoeien. Daardoor kan een vijfde van alle landbouwgrond vrijkomen. Want dan heb je minder grond nodig voor veevoeder. En die grond kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld bossen of watergebieden. Ook veel meer grond zou naar biologische landbouw moeten gaan. En mensen zouden in dat scenario minder vlees eten en meer plantaardige eiwitten. Nu, het is niet het enige scenario dat werd onderzocht. Er werd ook bijvoorbeeld gekeken naar een scenario dat rekening houdt met de verschillende plannen in ons land. Zoals een plan in Wallonië om de stedelijke wildgroei te stoppen. Of de Vlaamse bouwshift, waarbij er meer open ruimte moet zijn en minder versnippering. Maar dat blijkt volgens de onderzoekers niet voldoende om CO2-neutraal te kunnen zijn.
1: Dankjewel, Sanne. De zeer droge zomer heeft ook de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuze zwaar ontregeld. Dat zegt Noordseaport, de beheerder van de havens van Gent, Vlissingen en Terneuze. De economische schade loopt in de miljoenen, zegt de topman van Noordseaport aan het persagentschap Belga. Door het lage waterpeil konden zeeschepen minder vracht laden en op het ergste moment was één van de twee zeesluizen in Terneuze helemaal dicht en kon de andere sluis maar 4 uur per hoogtij gebruikt worden. Schepen konden daardoor maar moeilijk de havens van Gent en Terneuze in- of uitvaren. Datacentra hebben tegen 2034 8 keer meer stroom nodig dan nu in ons land. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia, waar de Standaard over schrijft. Een datacentrum is een beveiligde plek waar gegevens opgeslagen en doorgestuurd worden, bijvoorbeeld voor bedrijven en voor AI-vragen. En Maite, er willen meer en meer datacentra naar ons land komen. Waarom eigenlijk?
3: Wel, de laatste jaren zijn er in Europa heel wat datacentra bijgekomen en onze buurlanden zijn stilaan oververzadigd. Dus kijken datacentra naar ons land om nieuwe gebouwen neer te zetten. Er zijn er al een 40-tal in ons land, bijvoorbeeld van Google in Henegouwen. En om een idee te geven, die verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. Er lopen heel wat aanvragen van datacentra om bij te bouwen in ons land en die zouden dus over 8 jaar 8 keer meer stroom nodig hebben dan nu. Dat is ook meer dan wat netbeheerder Elia voorzien had. En de vraag is dus of ons elektriciteitsnet dat wel zal aankunnen.
1: Dankjewel, Maite. In Oostende is er een politieke crisis na een onderzoek naar het functioneren van een N-VA-schepen, Charlotte Verkijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft gedaan zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of de bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt dus voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen. Burgemeester Krombé wil voorlopig niet reageren. Rusland is van plan om drone- en raketaanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor heeft de Poolse premier Donald Tusk zijn parlement gewaarschuwd. Poolse inlichtingendiensten zouden de plannen opgemerkt hebben. Sophie van der Donkt.
4: Planje Europese landen en NAVO-lidstaten kunnen niet gerust zijn, zegt de Poolse premier. Er is een reëel risico dat de Russische drones of raketten neerkomen, zeker in de oostelijke landen, Polen en de Baltische Staten onder andere. De Russen zullen dan zeggen dat het per ongeluk was, volgens Tusk, omdat de NAVO alleen mag ingrijpen als een bondgenoot met opzet geraakt wordt. Vanmorgen moesten voor de derde dag op rij twee Poolse luchthavens stilgelegd worden na onrust over Russische drones. En vandaag gaat de Poolse premier op bezoek bij de Oekraïnse president Zelensky in een week vol Russische provocaties met onder meer de droneaanval op een trein dicht bij de Poolse grens.
1: In Rusland zijn er vanaf vandaag verkiezingen voor een nieuwe Duma. Dat is het lagerhuis van het Russische parlement. 111 miljoen Russen krijgen 3 dagen de tijd om hun stem uit te brengen. Maar de uitslag zal niet verrassen. Analisten verwachten dat de partij van president Poetin opnieuw een ruime meerderheid behaalt. Er is dan ook geen oppositie. De enige kritische partij is door het Russische Hoge Rechtshof van de kieslijsten geschrapt. En de oorlog met Oekraïne en de oorlog in Iran en die in Gaza zullen volgende week ook op de agenda staan van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste met Antonio Guterres als topman. Hij maakt zich zorgen over de vele schendingen van het internationaal recht. Guterres verwees naar Rusland en naar de VS zonder hen expliciet bij naam te noemen. Als landen van de VN-veiligheidsraad zich nergens iets van aantrekken, waarom zouden andere landen dat dan wel doen, vraagt hij zich af.
5: Many countries say if superpowers can violate the law, why can't we? And so what we are seeing around the world is countries simply do not care. They do whatever they want, knowing that there will be total impunity. Knowing that the Security Council will not be able to condemn them.
1: Landen doen wat ze willen omdat de VN-veiligheidsraad hen toch niet zal veroordelen, zei Guterres. Leerlingen van bijna 1400 Vlaamse basisscholen gaan vandaag bewust te voet, met de fiets of met de step naar school. Ze doen mee aan de Strapdag, die al voor de 20e keer georganiseerd wordt. De organisatie wil dat kinderen veilig en zelfstandig naar school kunnen en willen ook het autogebruik rond scholen verminderen. Ook in de GO-school De Wijze Eik in Mariakerke bij Gent doen ze mee. Leerkracht Eva Lefjef.
6: We willen dat de kinderen vanaf de start van hun dag actief zijn, hen laten bewegen. We willen er ook voor zorgen dat de schoolomgeving veiliger is. Wij zitten hier aan de rand van de stad Gent, wat ervoor zorgt dat we heel veel passage hebben, heel veel verkeer. En we willen er natuurlijk ook voor zorgen dat we in de schoolomgeving mindere uitstoot hebben van CO2. We gaan een keer maximaal profiteren van onze straat.
1: In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen met 0-3 van Victoria Pilsen in Tsjechië. Bert Sterk zag een overtuigende prestatie van Union.
7: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union, dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
1: En de aanvoerder van Union, Rob Schoofs, is tevreden dat het zo vlot liep.
8: Druk naar voren gezet, veel kansen gecreëerd en zo moeten we spelen, denk ik. In de competitie hebben we dat al heel goed gedaan en als we dat nu zo Europees kunnen verder trekken, spelen om te winnen en dan gaan we nog mooie momenten beleven in Europa, ook met iedereen, want we hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
1: En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië en ze zijn uiteindelijk ook nog groepswinnaar geworden doordat Finland gisteravond verrassend verloor van Estland. Het weer wisselend bewolkt, voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog tot 21 graden. Morgen ook zacht, vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag krijgen we eerst regen en daarna opklaringen. We begonnen met ingrijpende veranderingen die volgens een nieuwe studie nodig zijn in de landbouw. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn, moet ons land onder meer de veestapel drastisch inkrimpen. Meer op vrtnieuws.be.
9: verwonderd. Espresso. Met Clara de Dekker.

Een rustig andantino na een lange week is dat soms exact wat je nodig hebt uit het vierde strijkkwartet van Marc Melitis door Quatuor Debussy. En de Amerikaanse componiste Carla Bley, als je een foto van haar ziet, dan lijkt ze precies weggelopen uit een tekening van Fiep Westendorp met dat typische kaarsrechte kapsel van haar. Ze was een van de eerste vrouwelijke componisten in de jazz. Nochtans heeft ze nooit muziek gestudeerd. Ze is ook nooit naar een conservatorium geweest. Ze werkte als sigarettenmeisje in een jazzclub in New York. En eigenlijk heeft ze daar gewoon alles geleerd door te luisteren. En dit is een van haar bekendste nummers, Lance, met saxofonist Andy Shepherd.

Land van Carla Bley, een nieuwe opname met saxofonist Andy Sheppard. En Carla Bley ging dus nooit naar het conservatorium en het had niet veel gescheeld of bariton Constantin Krimmel was daar ook nooit beland, want na zijn schooltijd besloot hij om het leger in te gaan. Maar daar merkte hij dan toch al snel dat hij niet zonder muziek kan.

bariton Constantin Krimmel op zijn nieuwe plaat Melancholie met een lied van de Roemeense componist Eusebius Mandicevski. En dit is muziek uit Finland, Country Scenery van Jean Sibelius.

Een lentebriesje in september. Spring Breeze, Prelude liever uit het nieuwe album van Stephen Huff. En het nieuws van 8:30 komt er zo meteen ook aan gewaaid na deze muziek van de vrouw die ooit nog pianoles gaf aan Igor Stravinsky, Leocadia Kasperova.

0: Het tweede deel uit de symfonie van Leocadia Kasperova. En het is 8:30. Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dag Clara.
0: Ja Gert, de datacentra beginnen stilaan een probleem te worden voor ons stroomnet.
1: Wel, een datacentrum, dat is een beveiligde plek waar digitale gegevens opgeslagen en doorgestuurd worden, bijvoorbeeld voor AI. En op dit moment verbruiken die datacentra die nu al in ons land staan evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt de volgende jaren een veelvoud, omdat meer en meer bedrijven hun datacentrum bij ons willen vestigen. Uit cijfers van netbeheerder Elia zullen zulke datacentra tegen 2034 8 keer meer stroom nodig hebben dan nu. En dat zou ons stroomnet wel eens kunnen overbelasten. Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn en dus niet meer CO2 wil uitstoten dan de natuur kan opnemen, dan zijn er ingrijpende veranderingen nodig in de landbouw. Dat zegt de nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid. Er zouden bijvoorbeeld 70% minder varkens en runderen moeten zijn dan in 2020. En grond die nu gebruikt wordt voor veevoer kan dan vrijkomen voor bos- of watergebied. Volgens de Poolse president Tusk is Rusland van plan om drone- en raketaanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Poolse inlichtingendiensten zouden die plannen opgemerkt hebben. Volgens Tusk zullen de Russen zeggen dat het per ongeluk was om de NAVO te testen. In principe mag de NAVO alleen ingrijpen als een bondgenoot met opzet wordt aangevallen. Het weer wisselend bewolkt, voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog tot 21 graden. Morgen is het ook zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Die vrouw kan toch alles zingen, viool spelen en componeren. Justine Bourgeus of Tsar B. Vorig jaar schreef ze samen de soundtrack met Hannes de Maaier voor de reeks This Is Not a Murder Mystery. En dit was een stukje daaruit. Charlie L. En van spannende reeksen gesproken, ik heb gisteren naar de voorlaatste aflevering van de 12 gekeken. Ik weet het, ik zit een beetje voor, maar alle afleveringen staan op VRT Max en ik kon mij echt niet inhouden, want het is zo goed, zo spannend. Maar de laatste aflevering heb ik dus speciaal opgespaard voor het weekend, de Botox-moorden. Ik heb een vermoeden wie het gedaan heeft, maar ik zeg niks.

De bezwerende stem van Ghana Villa. Ze werkte al samen met Quincy Jones en Esperanza Spalding, maar dit kwam uit haar eigen soloplaat, Not a Burden. En ja, ateliers van kunstenaars, ik vind dat altijd heel fascinerende plekjes. Ze zijn een beetje een wereld op zich. En vanaf vandaag kunnen we in Bozar binnenstappen in de wereld van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. Want voor zijn nieuwe expo verhuisde hij zijn atelier gewoon mee van Johannesburg naar Brussel. En Chantal Patin ging gisteren al eens kijken, dus zij komt zo meteen langs.

0: Twee klavensymbols voor de prijs van één. William Christie en Justin Taylor met twee musettes van François Couperin. Espresso. I'm not me and the horse is not mine. Ja, met zo'n titel heb je meteen mijn aandacht. Het is de titel van de nieuwe expo in Bozar van William Kentridge. Hij is kunstenaar, theatermaker en operaregisseur. Chantal Patin, die man doet bijna nog meer dan jij. Dat kan dus nog.
1: Wat zeg jij nu? Ja, Kentridge is een beetje or categorie.
0: Toch,
1: dat is inderdaad zo. Hè. Hij is eigenlijk begonnen als een tekenaar, want dat is wel heel belangrijk om te weten, dat het tekenen, en mensen zullen hem wellicht kennen van die prachtige tekeningen in houtskool, dat is eigenlijk de basis van alles. En vandaar zijn de theatervoorstellingen ontstaan. En nu en dan doet hij ook een opera, zoals onlangs ook Orfeo in Glyndebourne. Ik ben daar niet geraakt, beste Clara. Mocht je mij daar ook al van verdenken.
0: Herinner jij je nog het eerste werk dat je van hem hebt gezien?
1: Ja, lang geleden, ik denk 1995. Dat zijn een paar voordelen. Als je wat ouder wordt, dan was je daarbij. Dat was eigenlijk het begin van het Kunstfestival des Arts hier in Brussel. In de tijd opgericht door Weilen ondertussen, Free Leysen. En zij is de eerste die William Kentridge naar Vlaanderen heeft gehaald, naar Brussel heeft gehaald. Dus wij zijn de voorbije jaren verwend, maar eigenlijk al van in die tijd. Ze toonden heel veel werk van hem. Dus ik denk dat heel veel mensen Kentridge ook al van in die tijd kennen. Mm. En is het niet vandaar dan bijvoorbeeld ook, dat was ook geweldig, een paar jaar later dan, heeft hij de Toverfluit in de Munt geregisseerd. 2005 was dat. Mm. Dat is voor mij nog altijd de mooiste Toverfluit die ik ooit heb gezien.
0: Oh, ja.
1: Zo'n slimme regie. Ja, dat was nog eens echt een statement over de verlichting. Dus ja, en veel tentoonstellingen. Hè. En we zijn ook heel blij om, dat zei gisteren ook in Bozar, dat zijn eerste institutionele tentoonstelling in Europa was in Bozar. En dat was al in 1998. Dus
0: heeft
1: hij natuurlijk
0: wel
1: een hele grote
0: band met
1: ons land. Ja, heeft een band met Brussel. En door hier zoveel te werken, heeft hij ook een aantal mensen leren kennen die nog altijd zijn naast de medewerkers zijn.
0: Mm, ja.
1: Dus bijvoorbeeld Sabine Teunissen, dat is de vrouw die nog altijd zijn tentoonstellingen vormgeeft. En ze heeft dat ook nu weer fantastisch gedaan.
0: Ja, hij komt uit Johannesburg, uit Zuid-Afrika. Daar is hij ook opgegroeid. Dus hij heeft die apartheid ook nog meegemaakt. Komt dat ook aan bod in zijn werk?
1: Dat is een heel groot topic in zijn werk. En zeker in die eerste grote installaties en voorstellingen die hij heeft gemaakt. Ja, hij heeft nooit anders geweten. Hij is van 1955, dus is opgegroeid tijdens apartheid. Maar het is wel zo dat hij uit een wat speciaal gezin kwam, Clara. Dus zijn papa, dat is Sidney Kentridge. Ik moet zeggen Sir Sidney Kentridge. En hij leeft nog altijd, boven de 100 nu.
0: Wow.
1: Dat was een advocaat. Ook de mama was heel politiek actief, ook als advocaat. Maar zeker die vader heeft toch een aantal mensen verdedigd die zeer belangrijk zijn geweest. Ik denk maar aan Nelson Mandela bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus die kwam uit dat uiteraard een heel geprivilegeerd blank gezin, heel welgesteld, upper middle class, maar dan toch, ik denk dat de discussies aan tafel die gingen wel over het onrecht dat daar aan de hand was. En wie dat allemaal langskwam, als je zo gesprekken leest met Kentridge over zijn jeugd. Ja, Nadine Gordimer kwam langs, de schrijfster.
0: Hmm.
1: David Goldblatt, de fotograaf. Dus dat moet ook heel bizar voor hem zijn geweest, wetende van, ik ben eigenlijk geprivilegeerd. Maar tegelijkertijd, wetende van, we moeten hier iets aan doen.
0: Ja, en dat heeft hij ook gedaan op alle mogelijke manieren.
1: Ja.
0: Je zegt, je hebt operas van hem gezien. Ik kan mij niet voorstellen, maar die decors, krijgen we die dan ook te zien op de expo? Of hoe doe je dat dan?
1: Er is heel veel te zien. Bijvoorbeeld hele mooie maquettes ook van een aantal opera's die hij heeft gemaakt. Botzek is er te zien, Lulu is er te zien. Dus er zijn allerlei verwijzingen naar die opera's. Maar het is niet alleen een soort van chronologische verkenning van wat heeft die man nu eigenlijk allemaal gedaan. Je hebt een aantal kamers. En bijvoorbeeld een kamer rond de neus van Gogol. Dat is dat fantastische kort verhaal over een man die opstaat 's ochtends. Die zal het maar meemaken, Clara. Zijn neus is er vandoor. En dan Shostakovich heeft dat later verwerkt tot een opera. Maar dat is dan bij Kentridge ook terechtgekomen. Dus je ziet hoe hij eigenlijk met literatuur aan de haal gaat, heel veel tekeningen maakt, die tekeningen worden geanimeerde films, die geanimeerde films worden voorstellingen. Dus dat is zo eigenlijk een soort van oeuvre dat constant in het teken staat van zichzelf te transformeren.
0: Ja.
1: Heel belangrijk ook om te weten is dat Kentridge is heel vroeg met theater bezig geweest, ook in Johannesburg. En ook tijdens apartheid was dat voor hem een plek waar eigenlijk een soort vrijheid kon bestaan, waar een ongelooflijke poëzie kon bestaan. Ontzettend belangrijk dat die plek, die plek van het theater, een soort van humus is voor niet alleen voor het artistieke werk, maar voor gerechtigheid ook. Dus dat zit daar allemaal in. En zo gaat dat door in Bozar. Je belandt zo van de ene kamer in de andere.
0: Je krijgt echt alle facetten van zijn werk.
1: Ja, het is niet alles natuurlijk. Dat kan ook niet. Want je zou 10 Bozars nodig hebben om dat hele oeuvre eigenlijk bij in te brengen. Maar het is een heel prettige verkenning. Ik zei het al, prachtig vormgegeven. Je moet er ook wel een beetje tijd voor nemen. Sommige films die duren wat lang. Er is bijvoorbeeld de Sibyl. Dat is ongelooflijk. Het gaat natuurlijk over die Sibylle die op eikenbladeren voorspellingen deed over de toekomst. Hè. Dat komt allemaal uit de oudheid. En er is een film te zien. Ik kan er naar blijven kijken. Dat is zo ontzettend mooi. Dus je moet even gaan zitten.
0: Je moet er tijd voor nemen.
1: Ja, er zijn ongelooflijk mooie dingen te zien.
0: Kan je dan nog wel even zeggen, kort Chantal, die titel? I'm not me and the horse is not mine. Ja, komt die?
1: Ja, dat komt uit Gogol. Je moet het zelf maar eens dit weekend, het is een kort verhaal, opnieuw gaan lezen. Maar het is natuurlijk heel absurd. En dat is wel iets wat Kentridge tekent. Heeft een voorkeur voor dat soort van absurde verhalen. Ik denk aan de neus van Gogol, maar hij heeft bijvoorbeeld ook een hele grote liefde voor Uberois. Heeft hij nog eens getekend op de banden van Bozar. Dus dat soort van personages zit er heel vaak in bij hem. Maar ik wil nog gewoon iets zeggen over die transformatie. Is eigenlijk, ik zei het al, hij is een tekenaar. Mm. En die hij maakt dan ook die animatiefilms, maar het is eigenlijk in de tekening zelf, in het tekenen met houtskool. Houtskool kan je heel makkelijk ook wegvegen. Je kan opnieuw iets erbij tekenen, iets anders gaan maken. En het is die transformatie die eigenlijk bijna in zijn techniek zelf zit. Iets wat nooit vaststaat, iets wat altijd kan veranderen. En dat is zo prettig.
0: Bewegende houtskool tekening.
1: Ja, er zit zoiets in dat werk dat ontzettend beweeglijk is. En die man is nu in de 70 en hij doet nog altijd zoveel dingen. Hij heeft nu een paar tentoonstellingen tegelijkertijd.
0: Ja, en jij hebt hem ontmoet. Dat zullen we ook horen volgende week
1: ja.
0: in Pompidou.
1: Ja, was prettig gisteren.
0: Ja, je hebt mij zeer benieuwd gemaakt om te gaan kijken. William Kentridge, nu in Bozar. Chantal, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.

Vanessa Wagner en Willem La Ciumia met Linda Racha, muziek van Claude Debussy. En het is bijna 9 uur. Als u nog geen plannen heeft voor het weekend, Chantal Patin heeft net nog een goede tip gegeven. De expo van William Kentridge in Bozar. Maar eerst loodst Carlos Sio u door deze vrijdagvoormiddag met Iedereen Klassiek na het nieuws.

0: 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Bozar met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Tegen 2034 zouden datacentra in ons land 8 keer meer stroom nodig kunnen hebben dan nu. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia, waarover de Standaard schrijft. Een datacentrum is een beveiligde plek waar digitale gegevens opgeslagen en doorgestuurd worden. En we gebruiken steeds meer data, bijvoorbeeld voor streaming en voor AI. Dus zijn er ook meer centra nodig. België is daarvoor een interessante plek, zegt Carol Santens van de Associatie voor Digitale Infrastructuur.
2: Wij hebben een centrale locatie, wij hebben goede connectiviteit. Wij zitten natuurlijk ook dicht bij die Europese instituties. Wij hebben een matuur digitale infrastructuur. Dus zeker en vast een interessant land om te gaan kijken om inderdaad die datacentersector verder te gaan uitbreiden.
1: De datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus de komende jaren een veelvoud. En dat zou ons stroomnet wel eens kunnen overbelasten. In Oostende is er een politieke crisis na een onderzoek naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Het stadsbestuur zit voorlopig in lopende zaken, maar dat komt op een slecht moment, zegt Tom Lamont van oppositiepartij Vlaams Belang.
3: In lopende zaken, dat wil eigenlijk zeggen dat het schepencollege geen rechtstreekse opdrachten mag geven aan het personeel van de stad. En dat bemoeilijkt toch wel de werking. Het is ook zo dat er een kerntakendebat gepland stond dit najaar. Momenteel is dat ook uitgesteld, terwijl dat Oostende meer dan 250 miljoen euro aan schuld heeft. Dus puur op vlak van timing kon er geen slechter moment geweest zijn.
1: De burgemeester van Oostende, Jean Crombé van Vooruit, reageert voorlopig niet. Rusland is van plan om drone- en raketaanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor heeft de Poolse premier Tusk zijn parlement gewaarschuwd. Poolse inlichtingendiensten zouden de plannen opgemerkt hebben. Sophie van der Donkt.
4: Europese landen en NAVO-lidstaten kunnen niet gerust zijn, zegt de Poolse premier. Er is een reëel risico dat de Russische drones of raketten neerkomen, zeker in de oostelijke landen, Polen en de Baltische Staten onder andere. De Russen zullen dan zeggen dat het per ongeluk was, volgens Tusk, omdat de NAVO alleen mag ingrijpen als een bondgenoot met opzet geraakt wordt. Vanmorgen moesten voor de derde dag op rij 2 Poolse luchthavens stilgelegd worden na onrust over Russische drones. En vandaag gaat de Poolse premier op bezoek bij de Oekraïnse president Zelensky in een week vol Russische provocaties met onder meer de droneaanval op een trein dicht bij de Poolse grens.
1: En in Rusland zijn er vanaf vandaag verkiezingen voor een nieuwe Duma, het lagerhuis van het Russische parlement. De Russen krijgen 3 dagen de tijd om hun stem uit te brengen en de uitslag zal niet verrassen. Analisten verwachten dat de partij van president Poetin een ruime meerderheid behaalt. De enige partij die kritisch was voor het Kremlin is door het Russische Hoge Rechtshof van de kieslijsten geschrapt. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de afgelopen nacht, net voor de verkiezingen begonnen dus, 350 Oekraïense drones onderschept die onderweg waren naar Moskou. Wisselend bewolkt voor de middag, mogelijk nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt. Zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
5: De Europese Unie en Canada willen nauwer gaan samenwerken. Dat plan kan beide spelers grote voordelen opleveren, schrijft Maarten Rabai in De Morgen. Europa's gedeelde uitdaging met Canada is existentieel. Alleen door sterke allianties met gelijkdenkende partners die met ons het respect delen voor democratie, internationaal recht en evenwichtig gereguleerde vrijhandel, zullen we kunnen opboksen tegen de expansiedriften van Poetin, Xi en Trump. Met name in de noordelijke hemisfeer zal Europa de Canadezen hard nodig hebben om zich in de Arktische race naar nieuwe ertsen en polaire vaarroutes recht te houden. Isolde van den Einde neemt er in het laatste nieuws een slogan van de Universiteit Gent bij. Durf denken. En dat naar aanleiding van het incident tijdens een proclamatie met filosofieprofessor Freddy Mortier. Hij nam het op voor het onderzoek naar soms kwalijke ideeën, zoals die van de gecontesteerde Nathan Kofnas. Niet om ze te onderschrijven, maar om ze eventueel te kunnen weerleggen. Een aantal studenten joelde hem uit en verliet de zaal. Rechts en links jaagden elkaar op. In een wapenwedloop om elkaar de mond te snoeren, verschaalt het debat binnen de universiteit. Het is tijd dat de universiteit haar rug recht. Durf denken betekent vooral durf debatteren. In de Standaard gaat het over een mogelijke staatshervorming. Al 25 jaar een belofte van de N-VA, maar tot dusver kreeg die partij en Bart De Wever op dat vlak niets voor elkaar, schrijft Bart Brinkman. Het blijft fascinerend om te zien hoe de Vlaams nationalist steeds wegkomt met het negeren van zijn politieke essentie. De Wever wint natuurlijk altijd. Ofwel slaagt hij erin om een begroting te maken, ofwel kan hij naar de kiezer met de boodschap dat er met het federale België geen land te bezeilen valt. Maar wie gelooft hem nog? En naarmate de denkoefeningen over die begrotingssanering van 10 miljard euro gedetailleerder worden, tekent zich de vraag af of de Belgische begroting wel recht te trekken is zonder schoktherapie. De strategie om te bouwen op doordachte hervormingen is te laat ingezet en levert te traag resultaat op, merkt Bart Haakop in De Tijd. En dus dringt zich een ongemakkelijke vraag op. Kunnen we 10 miljard euro vinden zonder een schoktherapie die iedereen wakker schudt en tegelijk de economie een stroomstoot geeft? Een positief economisch verhaal in Gazet van Antwerpen. In Heist op den Berg hebben 25 voormalige Van Hol-medewerkers de Belgische tak van het Zwitserse bedrijf HES gevormd. Het toont opnieuw de sterkte die eigen is aan de medewerkers van Van Hol en van een regio die zwaar getroffen werd door een sluiting, vindt Greg van Roosbroek. 200 van de 2400 ontslagen profielen konden na ruim een maand alweer aan de slag. Na 3 maanden had al meer dan de helft opnieuw werk en na een half jaar was dat 66%. In Nederland is er amper nog ruimte voor datacenters. En dus komen de bouwers van serverparken richting ons land, lezen we in het nieuwsblad. In Vlaanderen lopen 30 aanvragen om zo'n datacenter te bouwen. Bouwstenen voor de toekomst zijn het, maar ook energie- en waterverslindende barakken. Het zal zaak zijn daar een evenwicht in te vinden, schrijft Arnoud Gijsels. Dat de politiek al eens goed kan bekijken wat in Nederland is misgelopen, is lang niet verkeerd. Het loont niet altijd om de eerste te zijn. Elk nadeel heeft zijn voordeel, wist een groot Nederlands filosoof al. In het Belang van Limburg gaat het nog eens over de Einstein-telescoop en de kandidatuur van de Euregio Maas-Rijn om die telescoop te bouwen, onder andere in de Voerense ondergrond. Er zijn nog regio's in Europa kandidaat en ook het type telescoop dat gebouwd zal worden bepaalt mee of Voeren een kans maakt. De Belgische topwetenschapper Thomas Hertog hoopte op een Europees gedragen project en dus een telescoop die deels bij ons en deels in Sardinië gebouwd wordt. Maar dan is de vraag die Thomas Janssen stelt of onze overheid nog steeds 1,5 miljard wil vrijmaken voor het project. Het is vrijdag 18 september, ik ben Matthijs Bijnens. En dit waren de krantencommentaren.
0: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
6: Dankjewel Matthijs Bijnens voor die krantencommentaren. Hij maakt ze nu al een paar dagen op een rij voor ons. Ook op deze vrijdag 18 september. Het weekend komt dichterbij. Bent u op weg naar het werk? Bent u een van die gelukszakken die net wakker is? Of wordt het een laat ontbijtje vandaag? Alles kan, alles mag. Ik ben bij u tot de middag. En ik wens u een hele goede morgen. Of mag ik deze keer zeggen, buenos dias.

Alsof het orkest één grote gitaar is en met de solist vooraan natuurlijk in Fantasia Paro in Gente Lombre van Joaquin Rodrigo een deel daaruit met Pepe Romero, solist en Academy of St. Martin in the Fields, dirigent Neville Mariner. 82 jaar is hij ondertussen, Pepe Romero, en hij is nog steeds actief als muzikant. Momenteel is hij te spotten op zijn gitaarfestival in Malaga, dat is al begin september van start gegaan daar. En Pepe Romero mag ook het festival afsluiten. Hij speelt het slotconcert op 30 september. En daar speelt hij dan onder andere muziek van Joaquin Rodrigo. Iets helemaal anders dan wat we net kregen. Dan speelt hij het Concierto Aranjuez, dat gitaarconcerto. En er staat ook filmmuziek van John Williams op het programma daar in Malaga. Maar wij blijven inderdaad toch ook een beetje in Canarische sferen.

Een opzwepende dans van op de Canarische eilanden, dat is de Canarios. Hier in een versie van Gaspar Sanz met José Miguel de Moreno op gitaar en Juan Carlos de Mulder op theorbe. We zeggen vaak dat dieren soms net mensen kunnen zijn. Het gaat soms ook wel op voor goden, toch zeker in de Griekse en Romeinse mythologie. Jupiter, de oppergod, haalt nu zijn beste verleidingstrucken naar boven in Semele van George Friedrich Handel, want hij heeft zijn zinnen gezet. Namelijk op dat titelpersonage, op Semele, die beeldschone sterveling.

Een charme-offensief waarvoor je moet zwichten. Wherever You Walk, uit Semele van George Frideric Handel met tenor Mark Padmore in de rol van Jupiter en The English Concert onder leiding van Andrew Manzi.

Jonathan Biss met Les Adieux van Ludwig van Beethoven, zijn pianosonate nummer 26, het openingsdeel daaruit. Jonathan Biss is de zoon van Miriam Fried, die in 1971 de koningin Elisabeth-wedstrijd won. En zij is vorige week 80 geworden. We houden de familiebanden wat aan hier in Iedereen Klassiek met een duet tussen vader en dochter. Mischa Majski en Lili Majski met drie romances van Clara Schumann, onze componist van de week.

0: Misha en Lili Majski met drie romances van Clara Schumann in een arrangement van de cellist Misha Majski. Uit dat relatief beperkte oeuvre van Clara Schumann. We hebben niet zo gek veel muziek van haar. Helaas. Maar het had ook wel zijn redenen. Kort na het overlijden van haar man Robert Schumann besloot ze voor zichzelf om zich vooral te storten op haar andere carrière, die carrière van concertpianist. En daarnaast wou ze ook voorvechter zijn en vooral worden van het nalatenschap, het muzikale oeuvre van haar pas overleden man Robert Schumann. En de muziek die we net hoorden, die drie romances, waren dan ook een van de laatste stukken die Clara Schumann officieel zou componeren en uitgeven.
1: Clara, blijf verwonderd.

Het requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, een paar fragmenten daaruit uit die opname met ensemble Pygmalion en Raphaël Pichon. Volgend jaar staan ze twee keer in ons land. In maart moeten we in de Singel zijn voor de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Dat wordt ongetwijfeld een spektakel. En een maand voordien, in februari, komen ze naar Bozar met polyfone muziek. Van onder meer Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz en ook deze Giovanni Gabrieli.

Jeroen Berwaerts op trompet met Salapuja Brass in een fragment uit de Sacre Symphonie van Giovanni Gabrieli. Het Van Baarle trio speelt nog de finale uit het tweede pianotrio van Felix Mendelssohn. En dan zal het 10:00 zijn.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er is al maar meer stroom nodig voor datacentra in ons land. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia. Datacentra zijn bedrijven vol computers en servers die digitale gegevens opslaan en doorsturen. En meer van die centra willen zich in ons land vestigen door onze centrale ligging in Europa. En we hebben ze ook nodig, zegt Carol Santens van de Associatie voor Digitale Infrastructuur.
2: Heel veel van wat we in ons dagelijks leven doen of gebruiken. We staan op, we nemen de gsm ter hand, we lezen de krant. We zeggen oké, ik ga naar kantoor vertrekken, we zetten Waze op. Ondertussen luister je naar een podcast op Spotify. Je gaat met de collega's gaan eten 's middags en we doen een Payconic. Wel, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die ergens fysiek in een datacenter gebeuren.
1: De datacentra die nu al in ons land staan verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus de komende jaren een veelvoud. Duizenden leerlingen van Vlaamse basisscholen zijn vanmorgen niet met de auto naar school gebracht, maar zijn zelf met de fiets, te voet of met de step gekomen. Ze doen mee aan de Strapdag, Stappen en Trappen, die bedoeld is om ouders af te raden om altijd de auto te gebruiken en om kinderen te motiveren om meer te bewegen. Ook in de Wijze Eik in Mariakerke bij Gent doen ze mee.
3: Ik vind dat heel leuk, zodat je een beetje je beweging kan hebben en veel kan sporten.
4: Ik had nog een fiets bij mijn oma en opa en dan heb ik die genomen voor toch met iets naar Strapdag te komen.
5: Met de rolkar, alsof dat ik een ambulance ben.
6: Ik vind dat wel belangrijk dat we niet altijd met de auto gaan komen, want anders gaat de wereld een beetje meer kapot en is het milieu niet meer zo goed.
1: In de Spaanse enclave Ceuta is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. Dat verloopt in een gespannen sfeer. Er zijn waarschuwingsschoten gelost. Ceuta is de Spaanse stad aan de Noord-Afrikaanse kust waar eind juli tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. In het nieuwe opvangcentrum zijn er 1700 plaatsen om te slapen, maar er zouden nog altijd 3000 migranten in Ceuta verblijven. Tot nu toe sliepen de meesten op het strand. En de Russen kiezen vanaf vandaag tot en met zondag een nieuw parlement. Op verschillende plaatsen zeggen burgemeesters en gouverneurs vanmorgen dat er Oekraïnse drones uit de lucht geschoten zijn. De uitslag van de parlementsverkiezingen zal geen verrassing zijn, omdat de enige partij die kritisch is voor het Kremlin niet mag deelnemen, verwachten analisten dat de partij van president Poetin opnieuw een ruime meerderheid zal behalen. Het weer wisselend bewolkt, voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt, met vooral aan zee wat lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orkester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
7: Goedemorgen, ik mag schaamteloos zeggen dat dit uur van Iedereen Klassiek pure verwenderij is, want straks komt het celloconcerto van Edward Elgar eraan met Jacqueline Dupré. Maar eerst Johannes Brahms, zijn vioolconcerto.

Alles, maar werkelijk alles wat je verlangt van de finale van een vioolconcerto. Dat van Johannes Brahms met Itzhak Perlman en Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Carlo Maria Giulini. Over een dik kwartiertje rond 10:30 is vandaag Sabine Hagedoren, onze quizmaster. Zij heeft een vraag voor u vandaag over lucht en wind. Meer kan ik daarover niet zeggen. Ik hou het nog een beetje geheim, wat mysterieus. En alleszins zitten er heel wat mooie blaasinstrumenten in dit Magnificat van Johann Sebastian Bach.

Beatrice Roche met een Allegretto Grazioso van Fanny Mendelssohn. 190 jaar oud is deze pianomuziek. Men vond dat pianostukje terug in het Mendelssohn-archief in de Staatsbibliotheek van Berlijn wordt die bewaard. Dat is een gigantische verzameling, de grootste verzameling met alles wat maar met de familie Mendelssohn te maken heeft. En dus ook partituren die niet per se uitgegeven zijn in het leven van Fanny of Felix Mendelssohn of veel later. En in één van die bundels met 118 pagina's aan partituren zat ook dat korte pianostukje van zo net, dat Allegretto Grazioso. Voor Sabine Hagedoren haar quizvraag aan u stelt, wil ik u toch nog graag even meenemen in die carrière van Jacqueline Dupré. Die korte carrière helaas, die heeft uiteindelijk maar 12 jaar geduurd. En dan reken ik er ook meteen echt alles bij. Van haar eerste concert op 16-jarige leeftijd tot haar allerlaatste publieke concert. En tussendoor nog eens alle opnames die ze heeft gemaakt. Dat was zo, want de gevolgen van MS hadden een te grote impact op haar lichaam. Ze moest heel vroeg stoppen met optreden. Ze werd heel snel ziek, jammer genoeg. En in die 12 jaar tijd heeft ze in totaal 10 celloconcerto's opgenomen. Een mooie verzameling toch wel, gezien die korte periode. Celloconcerto's van onder meer Luigi Boccherini, dat van Frederick Delius, interessante keuze ook wel. Dat van Robert Schumann, de twee van Joseph Haydn. Maar, ze blijft toch naadloos verbonden met dat celloconcerto van Edward Elgar, deze Jacqueline Dupré.

0: In de zomer van 1965 nam Jacqueline Dupré dat celloconcerto van Edward Elgar op. Ze was pas 20 jaar toen ze de Kingsway Hall in Londen binnenwandelde met haar cello, samen met de muzikanten van London Symphony Orchestra en dirigent John Barbirolli.
1: Iedereen klassiek.
0: En het is hier ook een beetje iedereen quizmaster, want we trommelen dit seizoen heel wat bekende gezichten en stemmen op om een muzikale vraag aan u voor te schotelen. Vandaag is Sabine Hagedoren aan de beurt en ze maakt een leuke associatie met haar eigen vak om tot de vraag van de dag te komen. Straks geeft Sabine twee antwoordmogelijkheden mee, twee instrumenten. En het is de bedoeling dat u eens de muziek speelt als de bliksem natuurlijk een van die antwoordmogelijkheden doorstuurt in de VRT Max-app. Twee keuzes, twee instrumenten om uit te kiezen. Het is vrijdag, het zijn de laatste uren van de werkweek. Die riem mag altijd wat losser. Dus speel gewoon lekker mee in de VRT Max-app voor het plezier. Dat kan toch op een vrijdagochtend. En ik zou misschien toch wel meedoen, want de vraag is wat pittig. Dus spit zeker uw oren. Hier komt de vraag van de dag.
2: Goedemiddag, ik ben Sabine Hagedoren, de weervrouw. En ik wil het even hebben over winden, in de muzikale zin weliswaar. In het Engels worden blaasinstrumenten wind instruments genoemd. En iemand die op een blaasinstrument blaast, heet in het Engels een wind player. En om het nog wat ingewikkelder te maken, houtblazers zijn woodwind players. Maar koperblazers worden dan weer brass players genoemd. Meestal dient een laag blaasinstrument om het orkest wat kracht bij te geven. Maar weet jij welk instrument hier een solo speelt? Een tuba of een euphonium?

0: Eerlijk gezegd, ik heb deze muziek nog nooit in mijn leven gehoord, maar ik heb me laten influisteren dat dit een capriccio was van Krzysztof Penderecki. Een capriccio voor een solo-instrument dat hij in 1980 componeerde. Maar de vraag van Sabine Hagedoren was vooral welk blaasinstrument speelt hier dat solostuk. Was dat een tuba of een euphonium? Ik vond dat zelf bijzonder moeilijk, want ik ben helemaal niet thuis in blaasinstrumenten, zeker niet in koperblaasinstrumenten. En dat merk ik ook wel een beetje aan de reacties in de VRT Max-app. Chantal schrijft, verwarrend, maar ik ga toch voor een tuba. En die verwarring vooral, is duidelijk in de VRT Max-app. Ik zie toch de twee antwoorden opduiken, met toch een lichte voorkeur voor de tuba. We zullen het horen, want Sabine Hagedoren geeft tekst en uitleg bij beide instrumenten, maar ze geeft eerst het juiste antwoord.
1: Hij blies op de tuba. Die klinkt zo. En een euphonium klinkt zo.
0: Een kleine masterclass in het verschil tussen een tuba of een euphonium, maar dat stuk van Krzysztof Penderecki was een capriccio voor tuba. Voor toch wel een heel laag klinkend koperblaasinstrument. Dat was ook duidelijk in dat stuk, zo plots die heel, heel lage noten. En ergens op internet vond ik ook een mooie vergelijking. De tuba speelt ongeveer dezelfde rol bij de koperblazers als de contrabas bij de strijkers, de lage strijkinstrumenten. En een tuba is toch, of een euphonium is een hoger instrument, tenminste qua toonhoogte, wordt ook wel eens een tenortuba genoemd. En dat wordt dan weer vergeleken met een cello in een symfonieorkest. Misschien kan dat ook wel helpen, dat ezelsbruggetje. Dankjewel natuurlijk aan Sabine Hagedoren voor deze quizvraag. U natuurlijk om mee te spelen. En ja, Sabine Hagedoren, ze is al meer dan 30 jaar weervrouw bij VRT en dat verdient ook wel gepaste muziek. Das himmlische Leben uit des Knabe Wunderhorn van Gustav Mahler.

Barbara Bonney met Das himmlische Leben uit Das knabe Wunderhorn van Gustav Mahler. Uit de tijd dat Ricardo Chailly nog chef-dirigent was van het Concertgebouworkest in Amsterdam. En straks mogen we toch nog even dansen met de zwanen van Peter Tchaikovsky na dit.

Het Ragazzi-kwartet met het Quintet van Joseph Haydn. Vier muzikanten bij elkaar, dat is een kwartet. En ze speelden het openingsdeel. En hier zijn nog die zwanen van Peter Tchaikovsky, de tweede wals uit het Zwanenmeer van dat ballet. En straks na het nieuws van 11 uur is er Finlandia van Jean Sibelius.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits van CD&V heeft aan de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Kaluwe, gevraagd om een onderzoek te voeren naar de politieke crisis in Oostende. N-VA-schepen Charlotte Verkeijn ligt daar onder vuur, omdat verschillende ambtenaren niet meer met haar zouden willen samenwerken. Minister Krevits wil daar nu eerst extra informatie over en grijpt voorlopig niet in.
1: Eigenlijk is het zo dat bij ernstige situaties dat je kunt vragen aan de gouverneur om een verkennend onderzoek te doen. Dat is geen onderzoek in zaken tucht of zo. Dat is gewoon een verkennend onderzoek naar feiten die aan de gang zijn in een bepaald lokaal bestuur. Kwestie van goed geïnformeerd te zijn als het later nodig zou zijn om in te grijpen. Maar op dit ogenblik is dit een lokale zaak voor de stad Oostende waarvan ik echt hoop dat ze er zelf uit zullen geraken.
0: De Vlaamse regering zit straks samen over de begroting. N-VA zou willen besparen op de kinderbijslag om het gat in de begroting te verkleinen. Hoe ze dat precies willen doen is niet duidelijk. CD&V en Vooruit stellen voorlopig geen veto. Minister van Welzijn Carolien Genet van Vooruit.
2: We zijn hier voor een heel ernstige oefening. We willen zeker aan die gezonde begroting meewerken. Maar als we opkomen voor jongeren, gezinnen, voor kinderen, dan is het groeipakket wel essentieel. Tegelijkertijd is een gezonde begroting de pendant van investeringen in zorg en welzijn. Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen. Wij gaan geen rode lijnen trekken, maar wij zorgen ervoor dat elke euro die we investeren in zorg en welzijn, in kinderen en jongeren, dat die goed geïnvesteerd is.
0: In de zorg- en gezondheidssector in Europa verdienen vrouwen gemiddeld bijna een vijfde minder per uur dan mannen. Dat blijkt uit een analyse van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de kloof is groter bij de topfuncties. In de zorg werken meer vrouwen in leidinggevende functies dan in andere sectoren, maar ze worden daar minder voor betaald. De conclusie van het rapport is dan ook: hoe meer een functie door vrouwen wordt bezet, hoe lager het loon is. Dat komt niet omdat vrouwen minder werken of jonger zijn, zegt de WHO. Het komt volgens hen gewoon neer op de manier waarop de sector het werk van vrouwen waardeert. Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, zoals afgesproken in Europa, dan zijn er ingrijpende veranderingen nodig in de landbouw. Dat blijkt uit een studie van de overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. CO2-neutraal wil zeggen dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten en dat de uitstoot die er nog is weer wordt opgenomen, onder meer door bossen en natuurgebieden. En daarvoor moet onze landbouw veranderen, zegt Sam van Hoof van de overheidsdienst.
3: Een vermindering van de veestapel die enerzijds de uitstoot van de landbouw vermindert, maar anderzijds ook zorgt dat er ruimte vrijkomt in België die voordien gebruikt werd voor het telen van gewassen voor veevoeder. En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
0: Met de huidige plannen, zoals de bouwshift, komen we er niet, zeggen de onderzoekers. Het weer wisselend bewolkt, voor de middag mogelijk nog een bui in het noorden, na de middag overal droog en tot 21 graden. Ook morgen zacht en vaak bewolkt, zondag eerst regen, daarna opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met De Standaard, De Soir en Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Bijna epische muziek. Jean Sibelius geeft een schouderklopje aan zijn landgenoten toen zij het zwaar te verduren kregen tijdens de Russische overheersing in de 19e eeuw. Een muzikale aanmoediging is het Finlandia van Jean Sibelius met het Symfonisch Orkest van Göteborg en dirigent Neeme Järvi. Goedemorgen, welkom bij Iedereen Klassiek. Heel fijn dat u naar Clara luistert. En ik neem u straks mee voor een dagje aan zee met Claude Debussy en Paul Gilson. Maar eerst twee liederen van Wolfgang Amadeus Mozart.

Werner Gura met twee liederen van Mozart, Das Veilchen en Die Betrokkene Veld met Christoph Berner aan de pianoforte. Officieel is het nog zomer en dat zou ik misschien wel kunnen zeggen nu ik het zonlicht heel hard zie stralen door het studioraam hier. En dat is misschien wel een goede reden om even naar zee af te zakken met La Mer van Claude Debussy, het openingsdeel, met Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez.

De l'aube à midi sur la mer. Daarmee begint La Mer van Claude Debussy, hier gespeeld door Cleveland Orchestra. Dat stond onder leiding van dirigent Pierre Boulez. Claude Debussy schreef dat symfonisch gedicht aan het begin van de 20e eeuw, maar een landgenoot ging hem al 10 jaar voor met zijn eigen vierdelige orkestwerk met dezelfde titel, La Mer. En hier plukken we ook het openingsdeel uit die muziek van landgenoot Paul Gilson.

La Mer van Paul Gilson begint met een zonsopgang. Het Vlaams Radioorkest onder leiding van Martin Brabbens. Dat symfonische werk van Paul Gilson was toch wel best succesvol in zijn tijd. Al heel snel kon je in ons land genieten van die muziek in Brussel, Antwerpen, in Spa, Oostende, Blankenbergen en Luik. Maar het ging zelfs veel verder. Men had echt ook wel interesse vanuit het buitenland om die muziek, die nieuwe muziek van Paul Gilson, uit te voeren. Denk maar aan steden als Amsterdam, later ook nog Keulen, Berlijn, tot in Sint-Petersburg zelf. In Rusland, Londen was ook nog een stad in dat lijstje en zelfs Warschau. Maar toch dichter bij huis dan. Zondag is het autoloze zondag in Brussel en dan is het een mooie gelegenheid ook om nog eens de metro te nemen in Brussel. Dit weekend is het ook 50 jaar geleden dat de Brusselse metro van start ging, openging. En vanaf dag 1 kon je daar echt al muziek bij horen. Als u af en toe eens de metro neemt in Brussel, dan kan je die muziek opsplitsen in twee categorieën. Je hebt twee soorten muziek daar. De ene categorie is de muziek die je door de boksen hoort knallen. Dat is vaak vrolijke muziek. Muziek die de boel wat opvrolijkt, zeker als je vertraging hebt en op de volgende metro staat te wachten. En de andere categorie, die zal u vast en zeker ook al eens tegengekomen zijn in Brussel. Dat zijn het straatmuzikanten in de metrogangen van Brussel. Ze spelen ook werkelijk alles, van opera tot global music, reggae music. En dat ook allemaal nog eens op verschillende instrumenten. Er is voor ieder wat wil soms in de metrogangen van Brussel. Heel intrigerend. Ik heb ongeveer alle genres ondertussen daar ook al gehoord. Maar wat ik zelf helemaal nog niet wist, en ik viel bijna van mijn stoel, is dat een straatmuzikant in de metrogangen van Brussel niet zomaar muziek mag spelen. Integendeel. Je hebt daarvoor een officiële accreditatie nodig van de MIVB zelf. Het gaat zelfs zo ver dat je ook een auditie moet doen. Dus kandidaatstraatmuzikanten moeten zich aanmelden bij een professionele jury. Vaak ook zijn dat medewerkers van de MIVB die zelf een instrument spelen. En daar sta je dan als straatmuzikant met knikkende knieën voor zo'n jury te spelen. En zij bepalen dus of jij die accreditatie krijgt om muziek te spelen die aangenaam genoeg is voor de reizigers natuurlijk, want dat is ook wel heel belangrijk dat je de mensen ook niet wegjaagt van die metrogangen. Op de website van de MIVB staat trouwens zo'n filmpje waar je kan bekijken hoe zo'n auditie eraan toe gaat, mocht u zelf geïnspireerd zijn om uw kandidaat te stellen als straatmuzikant in Brussel. En nog een heel fijn detail van dit project: de hele actie heet misschien wel niet toevallig Operatie Beethoven.

0: Trio Les Esprits met de finale uit het zesde pianotrio van Ludwig van Beethoven.
1: Iedereen klassiek.
0: En iedereen klassiek, dat is ook een beetje overal klassiek, want we gaan op zoek naar plaatsen waar klassieke muziek een belangrijke rol speelt. Dat kan in films zijn, in games, in boeken of in een opvallende boutique of winkel. Maar deze week kreeg ik via de VRT Max-app een berichtje van Julie uit Gent. Zij vertelde me dat je in Gent een bijzonder paleis kan bezoeken waar er altijd klassieke muziek wordt gedraaid. En het is zelfs straffer, dit verhaal, want het is altijd dezelfde klassieke muziek. Namelijk dit.

Muziek van Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes, een fragment daaruit. En deze muziek draait dus non-stop in de balzaal van Hotel Dane Steenhuizen in Gent. Dat is een prachtig stadspaleis. En dat dateert ook uit dezelfde periode ongeveer als die muziek van Jean-Philippe Rameau uit de 18e eeuw. En toen was het echt wel een bijzondere plek, want het trok ook heel wat belangrijke pieven aan uit de wereldpolitiek van toen. Ze bleven er zelfs een nachtje slapen. Soms denk maar aan Alexander de Tsaar van Rusland of koning Willem de I. Tot zelfs Lodewijk de 17e kroop daar gewoon in bed. Nu, vandaag kan u niet meer echt royaal logeren in Hotel Dane Steenhuizen in Gent. U kan er niet blijven slapen, maar u kan het wel nog steeds bezichtigen. En dat is natuurlijk evenzeer de moeite. Op vrijdag, zaterdag en zondag kan u dat doen. Dan is het open. Check zeker eens de website van Historische Huizen in Gent. En mocht u nog ergens op een onverwachte plek klassieke muziek horen, wel, laat dat dan gewoon even weten via de VRT Max-app. Alle tips zijn welkom. Laat dus zeker een berichtje achter en help ons een beetje om klassieke muziek overal te spotten.

denk dat het voor weinig mensen een vloek is, eerder een zegen om deze muziek elke dag te horen. Forêt paisible uit Les Sauvages, een fragment uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau. Sopraan Sabine de Vielle in duet met Emery Lefebvre en Les Ambassadeurs onder leiding van Alexis Kossenko. Iedereen Klassiek zit er bijna op voor deze week en ondertussen heb ik ook al de studiogast van Olaf Grondelaars gespot aan de andere kant van het studioraam hier. En ik moet zeggen, ik ben een beetje van mijn melk. Ik denk dat ik die persoon straks een handtekening zal vragen, want het is een bijzondere muzikant, een landgenoot ook. Ze heeft haar nieuwe album meegenomen en ook haar cello. Maar wie zij is, dat verklap ik zo meteen.

André Lislevant, Jadron Duncamp en Paolo Erdas met muziek van Marin Marin. Straks mag Camille Thomas haar grote entree maken in Music Matters. Zij is de gast bij Olaf Grondelaars. Ze komt haar nieuwe album voorstellen met alleen maar muziek van Philip Glass. Ja, hoe die samenwerking tot stand is gekomen, dat vertelt ze natuurlijk in dat interview na het nieuws van 12 uur. Straks is dat. En ze komt ook live spelen hier in de Clara-studio. Mis dat zeker niet, want dat is toch een mooie start van uw weekend. MUZIEK

0: Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara.
1: De VRT Nieuwspodcast, De Verrekijkers.
0: De wereld in 1 uur.
2: Honger, tarieven.
0: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
0: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
0: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens 1 centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij 1 grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse regering bekijkt of er ingrepen nodig zijn in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Chiron beraadt de jury zich over de schuldvraag. En de Poolse premier Tusk overlegt in Oekraïne over het gevaar uit Rusland. De Vlaamse regering onderhandelt vandaag opnieuw over de begroting en daarbij blijkt nu ook het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, op tafel te liggen. Sisse Michiels, wat is de regering daarmee van plan?
5: Dat is voorlopig nog onduidelijk. Wat we wel al weten is dat die kinderbijslag onderdeel uitmaakt van een hele lange lijst aan mogelijke besparingsposten, want de regering die moet ergens tussen de 1,5 en de 2 miljard euro vinden. Het is vooral de N-VA die daarvoor dus ook naar de kinderbijslag kijkt. CD&V-minister Hilde Krevits die is daarover toch wat verrast.
6: Ik vind het heel bizar dat N-VA nu plots als eerste dossier kennelijk de kinderbijslag op tafel legt. De kinderbijslag is bedoeld voor mensen met jonge kinderen die vaak met 2 ook gaan werken. Dus ik vind dat een raar voorstel.
5: De jaarlijkse indexering van het bedrag dat zou niet ter discussie staan, maar mogelijk wordt er wel aan sommige toeslagen gesleuteld. Voor vooruit en CD&V ligt die kinderbijslag best wel gevoelig, maar geen van beide partijen stelt meteen zijn veto. Dat zei ook vooruit minister Caroline Genet net voor ze hier naar binnen ging.
7: Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen, wij gaan geen rode lijnen trekken, maar wij zorgen ervoor dat elke euro die we investeren in zorg en welzijn in kinderen en jongeren, dat die goed geïnvesteerd is.
5: De deadline voor de begroting die ligt over precies 10 dagen. Tegen dan moeten dus alle maatregelen duidelijk zijn.
4: Ja, dankjewel, Sissa. De militairen zullen langer aanwezig blijven bij de metro- en treinstations in Brussel. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en criminaliteit. De militairen patrouilleren samen met agenten. Het akkoord over hun inzet liep af, maar wordt dus verlengd. Op het assiseproces in Antwerpen heeft de jury zich zo net teruggetrokken voor de beraadslaging. Ze moet beslissen of 3 mannen en 3 vrouwen schuldig zijn aan de dood van de 14-jarige Chiron, die na zijn overlijden nog 2 maanden dood op zijn bed lag. Philippe Heijmans in Antwerpen, het wordt wellicht niet makkelijk voor de jury.
8: Nee, want de standpunten liggen hier ver uit elkaar. De moeder en de andere familieleden van Chiron vragen aan de jury om de 6 beschuldigden te veroordelen voor moord. Zelfs al wilden ze Chiron niet dood, dan nog hadden ze moeten weten dat hij zou sterven als ze niks deden. En dat staat gelijk aan moord. De aanklager is het ermee eens dat de 6 beschuldigden iets hadden moeten doen, maar volgens haar gaat het om het niet geven van eten en verzorging met de dood tot gevolg. Dat is een lichter misdrijf. De vader van Chiron pleit schuldig aan een nog lichter misdrijf, onopzettelijke dood. Ja, ik heb risico's genomen zonder dat ik het door had en ik ben verantwoordelijk als vader, zei hij hier net nog. Maar de anderen kunnen er niks aan doen. En de 5 anderen, die gaan dan ook voor de vrijspraak. Ze hebben Jairons toestand misschien verkeerd ingeschat, maar zeggen dat ze onder invloed stonden van zijn vader, die de leider van de groep was. Tegen vanavond weten we normaal hoe de jury erover denkt.
4: Dankjewel, Filip. Als ons land in 2050 klimaatneutraal wil zijn, zoals afgesproken in Europa, dan zijn ingrijpende veranderingen nodig in de landbouw. Dat blijkt uit een studie van de overheidsdienst Volksgezondheid en verschillende onderzoeksinstellingen. Maar de Boerenbond gaat niet akkoord met die conclusie. Helene van der Beek.
9: Om klimaatneutraal te worden, moeten we minder broeikasgassen zoals CO2 en methaan uitstoten. En dat halen we niet met onze huidige plannen, zegt Sam van Hoof van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
10: We zien in ons scenario dat het huidige beleid wel degelijk helpt, maar de conclusie is eigenlijk dat er meer vergaande maatregelen nodig zijn.
9: Om het wel te halen, moet de veestapel kleiner worden, want dan stoten we minder uit en komt er grond vrij waar nu veevoeder op geteeld wordt.
10: En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden, zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
9: Die natuur kan dan weer broeikasgassen opnemen. Maar volgens Lode Sijssen van de Boerenbond is de veestapel afbouwen geen goede oplossing.
11: We kunnen aantonen vandaag dat de productie van onder andere vlees hier in Vlaanderen veel klimaatvriendelijker gebeurt. Dus als we die productie hier gaan afbouwen en we verschuiven dat naar elders in de wereld, dan gaat dat gewoon een slechte zaak zijn voor het klimaat.
9: Volgens de onderzoekers is ook minder vlees eten noodzakelijk.
4: De RTBF krijgt na bijna 25 jaar een nieuwe gedelegeerd bestuurder. De Franse gemeenschapsregering heeft gekozen voor Christophe Dujardin na een lang selectieproces. Dujardin is nu nog consumentendirecteur bij Orange. Op 1 november volgt hij Jean-Paul Philippot op, die al sinds 2002 gedelegeerd bestuurder is bij de RTBF. Hij gaat met pensioen, maar kreeg de laatste tijd ook veel kritiek van de liberalen van MR. De Poolse premier Donald Tusk overlegt vandaag in Oekraïne over hoe Polen zich beter kan verdedigen tegen Rusland. Gisteren waarschuwde Tusk zijn parlement dat de Russen plannen hebben om meer drone- en raketaanvallen uit te voeren, vooral in het oosten dan van Polen. De onrust merkte ook collega Marijn Trio, die bij de grens van Oekraïne en Polen is.
12: Toen we gisteren vanuit Oekraïne de grens met Polen overstaken, hoorden we meteen het Poolse luchtalarm. Ik kreeg ook een bericht op mijn gsm dat er Poolse gevechtsvliegtuigen waren opgestegen vanwege een Russische dreiging. Uiteindelijk bleek dat er een Russische drone op zo'n 4 kilometer van de Poolse grens in Oekraïne was neergekomen. Maar je ziet dus dat die oorlog meer en meer naar Polen opschuift. Er zijn al vaak ook drones en raketten op Pools grondgebied neergekomen. En dat is waar nu de Poolse regering voor waarschuwt, dat dit geen toeval is, dat dit niet per ongeluk is, maar een doelbewuste strategie van Rusland om verdeeldheid en angst te zaaien in de NAVO-landen en in Polen dus. Tegelijk komt dus Tusk wel met die felle waarschuwing, maar hij moet natuurlijk ook opletten dat hij niet te veel angst creëert, ook onder de Poolse bevolking, want dat is natuurlijk wat Rusland ook wil bereiken.
4: De Israëlische filmmakers die de documentaire NASA maakten worden bedreigd. Aan het ouderlijk huis van een van hen was er de afgelopen dagen protest. In de documentaire getuigen Israëlische militairen anoniem over de oorlog in Gaza. De film veroorzaakt veel ophef in Israël en nu dus ook protesten en bedreigingen, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
13: Het zijn vooral woorden. Dus toen ik daar woensdag was, tientallen mensen worden speeches gehouden. Wat ik heel veel hoorde waren de leuzen Busha, Busha, wat in het Hebreeuws schande betekent. Maar er wordt ook wel echt opgeroepen om vernielingen aan te richten bij de woning. Er wordt gezegd dat die filmmakers verraders zijn. Ze zeggen de enige gepaste straf voor deze filmmakers is de doodstraf. Ze hoeven niet meer terug te komen naar Israël. Dat creëert wel een heel bedreigend klimaat waar geweld in de toekomst natuurlijk niet uitgesloten zal zijn.
4: Op het filmfestival van Venetië kreeg de film vorige week nog een staande ovatie van 25 minuten. In de Spaanse enclave Ceuta is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. De situatie is gespannen en er zijn ook waarschuwingsschoten gelost. In Ceuta kwamen eind juli plots tienduizenden migranten uit Marokko aan. Ze zouden op dit moment nog altijd met zeker 3000 zijn. En in de nieuwe opvangplek in de haven van Ceuta is er maar plaats voor 1700 mensen. En zo pas binnen, Mark van Bommel maakt op dit moment zijn eerste selectie bekend als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 wedstrijden in de Nations League, onder meer tegen Frankrijk. Jari de Busser van het Nederlandse AZ en Kiriani Sabbe van Club Brugge zijn de enige debutanten. Thibaut Courtois en Axel Witsel zijn er niet bij. Courtois liet weten dat hij niet in de Nations League in actie zal komen. Witsel stopt als Rode Duivel. Het weer droog vanmiddag met stapelwolken en soms brede opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen meer bewolking met vooral aan zee soms wat lichte regen en tot 22 graden. Zondag trekt de regenzone over. Na de middag wordt het droog met brede opklaringen. We begonnen dit nieuws met het begrotingsoverleg van de Vlaamse regering. N-VA legt aanpassingen aan de kinderbijslag op tafel. CD&V is verrast, maar wijst het niet meteen af en ook vooruit stelt geen veto. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
14: Goedemiddag. Vrijdag is releasedag in de muziekwereld en dat zullen we geweten hebben, want er verschijnen vandaag minstens twee fijne nieuwe albums. De schitterende Belgische celliste Camille Thomaze brengt haar dubbelalbum Philip Glass for Cello uit. En zangeres Kim Verstijnen en gitarist Tim Finuls die komen vandaag op de pop met Signs, Signals and Sirens. Dat is sowieso goed nieuws. Maar het wordt al maar beter, want al die muzikanten komen hier langs in de komende twee uur om live voor ons te spelen zelfs. Camille Thomaze, over een klein kwartier. Ze zijn hier al aan het inspelen en Kim en Tim zitten hier na 1 uur. Eerst even een man herdenken die we niet zo heel vaak zien passeren hier bij Clara. Jimi Hendrix, als hij niet was overleden op deze dag in 1970, werd hij in november 84. Maar hij raakte niet verder dan 27. Dit is een van zijn bekendste nummers en een van de beste versies die ik ken.

Ja, Purple Haze van Jimi Hendrix, zoals u dat nummer misschien nog nooit gehoord heeft, in de versie van het Kronos Quartet. Ze namen het in 1986 op naast muziek van Philip Glass en Conlon Nancarrow, om maar aan te tonen dat zij die muziek van Hendrix zeker in dat rijtje zagen passen. En vandaag is het precies 56 jaar geleden dat Jimi Hendrix overleed. Hij overleed ongeveer 3 maanden voordat ik geboren ben. Het is een stuk minder wild dan het vorige. We gaan mijmeren voor gevorderden op een vrijdagnamiddag. Met Jeff Neve, Afternoon Musings.

0: Hij is zo zitten aan zijn Fazioli piano in zijn eigen Blue Keys studio in Aalter. Chef Neven met Afternoon Musings uit Key Energy, zijn nieuwste album. En nog eens een volledig soloalbum. Wie hem live wil zien spelen, in oktober alleen al, kan dat misschien 10 keer. Zijn website chefneven.com gaat u alles vertellen over Jeff's whereabouts van de komende tijd.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, waar de Frans-Belgische celliste Camille Thomas zich momenteel ophoudt, dat kan ik u heel precies zeggen. Ze zit hier vlak tegenover mij om zo meteen te komen vertellen over haar gloednieuwe album dat vandaag uitkomt. Philip Glass for Cello, dat ze opnam onder andere met Brussels Philharmonic. Allemaal voor de 90ste verjaardag van Glass volgend jaar in januari. Daarop staan onder andere de 2 celloconcerti van Glass. De componist zelf wou blijkbaar graag dat ze die opnam. Ik ga dat daar zo meteen zelf allemaal vragen in mijn beste Frans. Dit is eerst een andere strook uit dat eerbetoon aan Philip Glass. Een van zijn etudes voor piano in een arrangement voor cello solo en 8 andere celli.

0: Hey.
1: Live in onze studio met Camille Thomas op cello en Julien Brocal aan de piano. Truman Sleeps, een deel uit de soundtrack van The Truman Show. Dat is een van de weinige films waarin Jim Carrey eens niet te veel gekke bekken moet trekken. Staat op haar nieuwe album Philip Glass en Cello, for Cello, moet ik zeggen. Ik mag dat weggeven, dat album. Hè. U mag een bericht sturen via de app van VRT Max met uw thuisadres. Dan kunnen we het opsturen. Camille et Julien, merci mille fois.
2: Merci.
1: Het album rond Philip Glass van Camille Thomas komt vandaag uit. Dit is even nieuw, het album Ritornare van Enzo Favata. Sardijnse blazer die heel sfeervolle muziek maakt.

Milonga del Sol, dat is Spaans dat ik zelfs begrijp. Dit was Enzo Favata, samen met zijn quinteto Atlantico. Hij is een blazer van net geen 70, die nu nog zijn debuut maakt op het label ICM met zijn album Ritornare. U hoorde net al een bandoneon voorbij komen in die milonga van Favata. Dit is een zeer grote accordeon met Gwen Cresus. Hij kwam dinsdag zijn nieuwe album voorstellen met strijkorkest Boho Strings. En daarop staan onder andere bewerkingen van twee Cavalier Ensemble concerti van Bach.

Twin Crisis op accordeon samen met Boho Strings. Vandaag verschijnt hun nieuwe album Betsubara. En daarop staan bewerkingen van twee klavesimpelconcerti van Bach. Ayako Ito, dat is een Japanse pianofortespeelster die al een hele tijd in ons land woont. Nu zondagavond concerteert zij samen met enkele strijkers in de kerk van Edegem. En hier horen we haar nog in een van Schubert's laatste pianowerken.

0: Pianowerk van Franz Schubert uit zijn sterfjaar 1828. Gespeeld op de kopie van een pianoforte uit 1826. Hè. Dichterbij hoe die muziek geklonken heeft, komen we niet, denk ik. Dit was Ayako Ito op pianoforte. Zij speelt op ditzelfde instrument een concert. Nu zondagavond in de kerk van Edegem, samen met enkele strijkers dan. En onder andere het vierde pianoconcerto van Beethoven staat dan op het programma in een versie voor strijkquintet.
1: Goedemiddag, het is 1 uur, 14 nieuws met Lore Quintelier. De Vlaamse regering bekijkt of er ingrepen nodig zijn in het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon beraadt de jury zich over de schuldvraag. En de Poolse premier Tusk overlegt in Oekraïne over het gevaar uit Rusland. De Vlaamse regering onderhandelt vandaag opnieuw over de begroting en ook het groeipakket, de vroegere kinderbijslag, wordt daar besproken. Sisse Michiels, wat is de regering daarmee van plan?
2: Wat ze precies willen doen, dat is voorlopig nog onduidelijk. Wat we wel al weten, is dat die kinderbijslag onderdeel uitmaakt van een lange lijst aan mogelijke besparingsposten. Want de regering moet ergens tussen de 1,5 en de 2 miljard euro vinden. Het is vooral de N-VA die daarvoor dus ook naar die kinderbijslag kijkt. CD&V-minister Hilde Krevits is daarover toch wat verrast.
3: Ik vind het heel bizar dat N-VA nu plots als eerste dossier kennelijk de kinderbijslag op tafel legt. De kinderbijslag is bedoeld voor mensen met jonge kinderen die vaak met twee ook gaan werken. Dus ik vind dat een raar voorstel.
2: De jaarlijkse indexering van het bedrag, dat zou niet ter discussie staan. Maar mogelijk wordt er wel aan sommige toeslagen gesleuteld. Voor Vooruit en ook CD&V ligt die kinderbijslag best wel gevoelig. Maar geen van beide partijen stelt meteen zijn veto. Dat zei ook Vooruit-minister Caroline Genet.
4: Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen. Wij gaan geen rode lijnen trekken. Maar wij zorgen ervoor dat elke euro die we investeren in zorg en welzijn in kinderen en jongeren, dat die goed geïnvesteerd is.
2: De deadline voor de begroting die ligt over precies 10 dagen. Tegen dan moeten we dus weten wat het precies wordt.
1: Dankjewel, Sisse Michiels. De militairen zullen langer aanwezig blijven bij de metro- en treinstations in Brussel. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd er een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en drugscriminaliteit. Die militairen patrouilleren samen met agenten en dat zullen ze dus nog langer blijven doen. Op het assiseproces in Antwerpen heeft de jury zich teruggetrokken voor de beraadslaging. Zij zal moeten beslissen of 3 mannen en 3 vrouwen schuldig zijn aan de dood van de 14-jarige Jairon, die na zijn overlijden nog 2 maanden dood op bed lag. Filip Heijmans, jij volgt het voor ons in Antwerpen. De beschuldigden die hebben eerst nog het laatste woord gekregen. Hoe is dat verlopen?
5: Wel, 5 van de 6 hebben hun spijt uitgedrukt, maar ze hebben ook wel gezegd dat ze niks verkeerds hebben gedaan en nooit hadden gedacht dat Jairon zou sterven. De 6e, dat is de vader van Jairon, die heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen. Hij vindt zichzelf schuldig aan onopzettelijke doding. Ik heb risico's genomen zonder dat ik het door had, zei hij. Daarvoor heeft de aanklaagster gepleit. Die vroeg om hen alle 6 te veroordelen, omdat ze Jairon geen eten en verzorging hadden gegeven met de dood tot gevolg. De moeder en familie van Jairon, die vinden dan weer dat ze schuldig zijn aan moord. Als je iemand zo onmenselijk behandeld, dan aanvaard je de mogelijkheid dat hij eraan zal sterven, zeiden hun advocaten. En dat staat dan weer gelijk aan moord. Het is nu afwachten hoe de 12 juryleden zullen oordelen.
1: Bedankt, Filip. De Poolse premier Donald Tusk overlegt vandaag in Oekraïne over hoe Polen zich beter kan verdedigen tegen Rusland. Gisteren waarschuwde hij zijn parlement dat de Russen plannen hebben om meer drone- en raketaanvallen te doen, vooral dan in het oosten van Polen. Die onrust merkte ook collega Marijn Trio, die bij de grens met Oekraïne en Polen is.
6: Toen we gisteren vanuit Oekraïne de grens met Polen overstaken, hoorden we meteen het Poolse luchtalarm. Ik kreeg ook een bericht op mijn gsm dat er Poolse gevechtsvliegtuigen waren opgestegen vanwege een Russische dreiging. Uiteindelijk bleek dat er een Russische drone op zo'n 4 kilometer van de Poolse grens in Oekraïne was neergekomen. Maar je ziet dus dat die oorlog meer en meer naar Polen opschuift. Er zijn al vaak ook drones en raketten op Pools grondgebied neergekomen. En dat is waar nu de Poolse regering voor waarschuwt, dat dit geen toeval is, dat dit niet per ongeluk is, maar een doelbewuste strategie van Rusland.
1: In de Spaanse enclave Ceuta is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. De situatie is gespannen en er zijn ook waarschuwingsschoten gelost. In Ceuta kwamen eind juli plots tienduizenden migranten uit buurland Marokko aan. Zij zouden op dit moment nog altijd met zeker 3000 zijn. De nieuwe opvangplek in de haven van Ceuta heeft maar plaats voor 1700 mensen. De Israëlische filmmakers die de documentaire NASA maakten, worden bedreigd. Aan het ouderlijk huis van een van de makers was er afgelopen dagen protest. In de documentaire getuigen Israëlische militairen anoniem over de oorlog in Gaza. De film veroorzaakt heel veel ophef in Israël en nu dus ook protesten en bedreigingen. Correspondent Lennart Zwolfs vertelt van wie dat protest uitgaat.
7: De organisatoren zelf, dat zijn twee Israëlische burgers, ja, die zeggen wij zijn niet bij een groep betrokken, niet bij een politieke partij. We doen het echt omdat we boze Israëlische burgers zijn. Maar als je dan op zo'n protest kijkt, dan zie je wel dat er aanhangers van Ben-Gvir, de extreemrechtse minister, op af zijn gekomen. En er zijn zelfs een aantal mensen uit zijn campagneteam die daar toespraken hebben gehouden. Toen ik daar woensdag was, toen heb ik ook met reservisten gesproken, mensen die dus in het leger hebben gediend. En verder toch ook best wel veel mensen die, denk ik, even komen kijken, die alles aan het filmen zijn. Dus het is best wel een verscheiden groep.
1: Op het filmfestival van Venetië kreeg de film vorige week nog een minutenlange staande ovatie. En Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 duels in de Nations League. Peter van den Bemt.
8: Geen grote verrassingen in de eerste selectie van de nieuwe bondscoach. De echte afvallers na het WK waren al min of meer bekend of voorspeld met Witsel en Meunier. Enkel Salemakers is misschien enigszins onverwacht. Voorts geen Thibaut Courtois, volgens eerdere afspraak met Van Bommel, die herhaalde dat Courtois geen garanties heeft gekregen voor het vervolg. Yari de Busser van AZ is de vierde doelman en Kyriani Sabbe van Club Brugge maakt zijn debuut in de selectie. En voorts is er de rentrée van Loïs Openda, misschien wat vroeger dan verwacht, van Mandela Keita, sterk bezig bij Parma, en uiteraard van Romeo Lavia 3 jaar later en eindelijk weer fit en basisspeler bij Chelsea. Van Bommel maakt zich voorlopig ook geen zorgen over de problemen van Romelu Lukaku bij zijn nieuwe club Fenerbahce en hij heeft van Kevin De Bruyne de garantie gekregen dat hij zich nog volop wil engageren bij de Rode Duivels. Mark van Bommel kan er dus aan beginnen. De start is alvast loodzwaar met onder meer 2 duels tegen het Frankrijk van Zinedine Zidane.
1: En de Belgen spelen ook nog tegen Italië en Turkije. De eerste wedstrijd staat volgende week vrijdag op het programma tegen de Italianen. Blijft droog vanmiddag met soms brede opklaringen rond 20 graden. Morgen wat meer bewolking dan 22 graden. En zondag trekt er een regenzone over. Na de middag wordt het droog met brede opklaringen. We begonnen het nieuws met het begrotingsoverleg van de Vlaamse regering. N-VA legt aanpassingen aan de kinderbijslag op tafel. CD&V is verrast, maar wijst het niet meteen af en ook vooruit stelt geen veto. Alles nalezen kan in onze app van VRT Nieuws.
9: Verwonderd. Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara. Music Matters met Olaf Grondelaars.
0: Goedemiddag. Wat brengt dit tweede uur Music Matters? Wel over een kwartiertje opnieuw live muziek met Kim Verstijnen en Tim Finoelst. Ze hebben een heel persoonlijk nieuw album gemaakt dat vandaag uitkomt. Het heet Signs, Signals and Sirens. Het heeft Kim in elk geval uit een heel diep dal gehaald. En voordien heb ik een gloednieuwe opname met pianist Andra Schiff, die magistraal Brahms speelt. Maar eerst duiken we de jaren 60 in met een vriendschap tussen een Braziliaanse gitarist en een Amerikaans pianist. Dit zijn Bola Sete en Vince Guaraldi. Thank you.

zalig loungen, hè, met gitarist Bola Sete en Vince Guaraldi aan de piano in een Braziliaanse klassieker Menino Pequeno do Bateria. De pianist Andras Schiff, die kent u misschien van zijn integrale van de sonates van Beethoven op 8 cd's of van zijn opnames met muziek van Schubert. Ja, zalig loungen, hè, met gitarist Bola Sete en Vince Guaraldi aan de piano in een Braziliaanse klassieker Menino Pequeno do Bateria. De pianist Andras Schiff, die kent u misschien van zijn integrale van de sonates

albumblad dat pas in 2012 in een bibliotheek in Princeton werd ontdekt door Christopher Hogwood. Die kleine partituur die zat verstopt in een boek van een muziekdirecteur uit Göttingen en voorin stonden allemaal handtekeningen van grote namen als Liszt en Schumann. En iets verder viel dit werkje er gewoon uit.

0: Andra Schiff koos een Blüthner piano uit 1859 voor zijn nieuwste album voor het platenlabel ECM. Dat heet simpelweg Johannes Brahms Klavierstukken. En daar hoorden we er net drie van.
1: Music Matters.
0: Kim Verstijnen en gitarist Tim Finoels die brengen vandaag hun tweede album samen uit, Signs, Signals and Sirens. Ze zijn hier om zo meteen te praten over ja, de plaats waar dit album is ontstaan, ook voor hen beiden eigenlijk, maar hoezeer de muziek hen ook geholpen heeft voorbije tijd. Ze gaan zo meteen ook live spelen. Eerst gaan we plukken uit het album zelf. Dit vinden we alvast een hele mooie versie van Song to the Siren van Tim Buckley.

0: En dat is op het einde van dat hele mooie nummer. Laat mijn computer het even afweten hier. Maar ik weet dat dit Song to the Siren is. Dat oorspronkelijk lied is van Tim Buckley. En dat we hier in een nieuwe versie zitten met de stem van Kim Verstijnen en gitarist Tim Finuls, die hier bij mij zitten. Dag Kim, dag Tim.
1: Goedemiddag, Olaf.
0: Fijn dat jullie hier zijn. Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al?
1: God. Een 15-tal jaar zal dat zijn.
2: Ja.
1: We zijn collega's en we wonen in dezelfde stad ondertussen.
0: In Hasselt allebei
1: ook, hè? In Hasselt.
0: Ja. En collega's aan de Academie van Hasselt, is dat,
1: ja, hè? Ja, kunst is dat ondertussen. Kunst Hasselt. We waren ook collega's in Genk in de Academie, maar daar zitten we alle twee niet meer.
0: Mm-hmm.
1: En op Muzaar in Hasselt ook. Dat is een middelbare school eigenlijk, met een KSO.
0: Okay. En in jullie bio lees ik dan... In 2013 was er het Dinan Jazz Festival en toen is het allemaal in een stroomversnelling geraakt. Wat hebben jullie daartoe gedaan eigenlijk?
1: Ja, muziek gespeeld, hè, Olaf?
0: Ja, het is dat. Maar jullie waren op een open call ingegaan of zoiets?
1: Het was een concours des jeunes talents op de Leffe Jazz Nights in Dinan Jazz Festival. En daar zijn wij, toen dat we nog jeunes talents waren, dus nog binnengeslipt. En hebben wij ons eigenlijk voorbereid op dat optredetje, op dat wedstrijdje.
2: Ja. Ja,
1: en dat hebben we dan gewonnen.
0: Gewonnen,
1: ja,
0: voilà.
1: Zomaar. En een heel nuttige feedback gekregen van wat dat er precies werkte en waarom dat we gewonnen waren dan. En wat onze sterktes waren, die we dan misschien inherent al wel wisten, maar dan ook effectief gevoeld hebben van oké, dit komt zo over.
0: Als die nog eens bevestigd worden. Hè. Zeg, in 2014 heb je dan een eerste album uitgebracht, First Time. Vandaag is er Signs, Signals and Sirens. Tweede plaat wordt vaak de moeilijke plaat genoemd. In jullie geval mag je dat ook nogal letterlijk nemen. Want Kim, je hebt er enkele hele zware jaren op zitten ondertussen, denk ik, hè?
1: Ja, dat is wel zo.
0: Wil je even vertellen wat er precies gebeurd is?
1: Ik denk dat ik een combinatie heb gekregen van een aantal dingen. Zoals iedereen natuurlijk lekker COVID. Daarbij een burn-out met de nodige depressieve gevoelens daar rond. Dan is er familiaal nog iets op mijn plaat gekomen, op mijn bord gekomen. En dan is de perimenopauze langsgekomen. Dus dat is allemaal te verteren op hetzelfde moment. En mijn maag kon er niet meer aan.
0: Dat begrijp ik. En je gemoed ook niet, neem ik aan.
1: Nee.
0: Maar dus, dan zit je in de put. Maar op een bepaald moment moet er toch een aandrang geweest zijn om weer muziek te beginnen maken. Heb je dan... Tim, heb jij dan een telefoon gekregen van haar ineens? Van, hey, zullen we nog eens iets samen doen? Of?
2: Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, we zijn collega's op school, dus we zagen elkaar al regelmatig.
0: En je had ook al door, dus was ook een tijd afwezig geweest op school.
2: Ja,
0: ook,
2: ja,
0: dus je had
2: dus
0: al door
2: dat er iets was. Maar dan zo sporadisch zei ze, ja, ik heb nog ergens een optredentje, zullen we eens met ons twee iets te doen?
0: Mooi, dat was een hele stap, hè, voor jou, Kim, denk ik, om te zeggen van, ik heb nog een optredentje, ik ga...
1: Ja, zeker. Ik heb toen eigenlijk heel erg gevoeld wel op een bepaald moment van... Ik ben hier geen zangeres meer. Ik was een stukje van mezelf kwijt, maar ook zeker dat professionele stuk. En dat professionele stuk is ook de artisticiteit die geen plaats meer kreeg.
0: Mm.
1: En ik heb mij toen de vraag gesteld, welk project of wat zou mij nu kunnen helpen? En het eerste wat in mijn hoofd kwam, was het duo met Tim.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat een heel puur duo is. Omdat wij heel goed overeenkomen qua goesting en inspiratie. En dat we een gigantische muzikale klik hebben eigenlijk van in het begin altijd gehad. Dus dat heeft een zekere ease.
0: Ja. Dus van een beetje thuiskomen in dat duo misschien,
1: ja,
0: ook voor jou.
1: Ja, absoluut,
0: hè?
1: Wel.
0: En ja, dus rust, ja.
1: Vandaar die vraag toen eigenlijk van oké, ik wil graag ergens aan werken.
0: En had je al een idee wat je wou doen? Ik bedoel, dan kom je samen en dan moet je kijken wat gaan we samen spelen. Wat was zo het eerste nummer waar jullie van dachten, dit gaan we doen?
1: Zou dat Song to the Siren geweest zijn?
0: Dat we net gehoord hebben.
1: Ja.
2: Zou kunnen, ja.
1: Dat was een van de gouden favorieten van ons.
2: Ja.
1: Ik had ook wel ondertussen een paar dingetjes geschreven. Zoals Wandering Mind, dat eigenlijk nogal over de burn-out gaat. En The Drinker, een beetje tongue-in-cheek. Over alcoholgebruik en vermijdingsgedrag. Maar ja, ook wel een heel actueel
0: zeker.
1: Onderwerp momenteel.
0: Ja.
1: En de rest van de stukken zijn vooral stukken die die tot mij zijn gekomen tijdens mijn moeilijkere periode, zou ik maar zeggen. Die zijn blijven hangen vanwege de inhoud of vanwege de sfeer, vanwege het gevoel dat erin zit. Ja. En daarom zijn het ook signs, signals en sirens geweest. Er komen dingen op u af in uw leven, in ieders leven. Ja. Want ik ben niet de enige die het moeilijk heeft in de wereld. Ja, ja. En dan moet je daar iets mee doen. Ofwel, je gaat schuilen en je gaat wachten tot het hopelijk voorbij gaat, maar dat levert niks op, dat levert geen groei op. Ja. Maar naar jezelf kijken en terug prioriteiten stellen en werken aan jezelf en naar je omgeving kijken en dat soort dingen. En dat zijn eigenlijk, dat heeft die muziek ook gedaan.
0: Ja, zoals, want die Song to the Siren, hè, juist ook. Het is juist een sirene die je zo wat lokt. Mm-hmm. Maar in goede zin in dit geval, die eigenlijk roept zoiets van, hè, de muziek die roept en die zegt van, kom, hè, wees opnieuw zangeres zelf.
1: Ja.
0: Nu, Tim, ik begrijp dat Song to the Siren voor jou ook eigenlijk een hele, hele persoonlijke betekenis heeft gekregen.
2: Wel, het is vorig jaar is mijn mama helaas overleden, januari. En een van de, enfin, ze was toen nog niet overleden, maar we voelden wel ja, dat het einde stilaan nabij was. Maar we hadden toen een datum opstaan om in de studio. En eerst dacht ik, ik ga het niet doen. Mijn hoofd zat er niet naar. Maar toen had ik goed nagedacht. En toen dacht ik, weet je, ik wil dat eigenlijk toch doen. Ook om mijn gedachten te verzetten, maar ook omdat ik denk, misschien kunnen we ook iets moois maken en een soort eerbetoon. En dat is eigenlijk het eerste nummer wat we opgenomen hebben met ja, toen ik met mijn mama in gedachten, toen naar
0: Ja, ik snap het. Ja, het is voor jullie, het is een album geweest waar natuurlijk voor jullie beiden eigenlijk veel aan hangt.
1: Ja.
0: Jullie gaan dat nu ook live spelen. En vanavond stellen jullie het voor in het Geneve Museum in Hasselt. En volgende week zijn jullie in Diesel, gaan in Jazz Station spelen in Brussel. Staan jullie, ja, dat optreden allemaal, dat vergt de nodige energie. Je bent hier in de studio vandaag, dat vergt energie. Voel je dat je er, dat jullie er helemaal staan? Of voel je ook, Kim, dat je er helemaal staat nu? Goesting is er in elk geval.
1: De goesting is er, precies. Sta ik er helemaal met de nodige twijfels en de nodige zenuwachtigheid en de nodige vraagtekens? Dan moet ik eerlijk toegeven, het vraagt wel veel van mij, maar ook met de nodige goesting om terug in die flow te gaan zitten, om terug te genieten van waar ik voor een deel, waar wij voor een deel voor op deze aarde zijn gezet. Mm-hmm. En zo voelt het. Wij hebben die muziek in ons en die kunde en die kunst. En ik heb dat gewoon gigantisch gemist.
0: Ja. En die moet eruit ook gewoon.
1: Die moet eruit.
0: Het zit erin en dat moet eruit komen.
1: En ondertussen is die stem ook echt weer wel geëvolueerd bij mij. En Tim ook. Ja, je merkt dat we zijn een stukje ouder geworden. We zijn allemaal geëvolueerd naar een volgende versie van ons eigen. Ja, dat mag echt wel gezien en gehoord worden.
0: Ja, dat is fijn eigenlijk. Ja. Hè? Toen jullie dit album wilden maken, startten jullie een crowdfunding op. Mm-hmm. En bleek dat ineens half Limburg gesponsord heeft. Want dat geld stond heel snel.
1: Ik ben de man.
0: Heel snel op jullie rek. Dat is heel vlot gegaan. Hè? Dat
2: geld dat is
0: ongelooflijk.
2: Ja. Ik had al bij mijn vrienden muzikanten gezien dat ze zo'n crowdfunding opstarten. En ja, natuurlijk, want een album maken, dat is natuurlijk financieel, dat kost wel wat. En ik dacht, misschien is het een goed idee om dat ook eens proberen een crowdfunding op te zetten. Mm-hmm. En echt binnen de week hadden we eigenlijk het bedrag dat we wilden binnenhalen, hadden we binnen. Fijn. En elke dag stuurde een berichtje. Heb je al gezien hoe rap dat allemaal gaat?
0: Ja, omhoog.
2: En ook zelfs nadat het bedrag binnen was, bleven mensen eigenlijk storten. En het is wel heel fijn om dat te zien. En dat geeft een heel warm gevoel dat mensen echt wel, als ze in een project geloven, dat ze er ook wel echt veel financieel voor willen bijdragen.
0: Dat is fijn. Dat is ook voor jullie persoonlijk natuurlijk fijn. Ook een goede aanmoediging om die plaat te maken. Signs, Signals and Sirens heet het album. Jullie hebben ook toegestaan om hier iets live te spelen voor ons.
1: Ja.
0: In de studio. Dat vind ik altijd heel fijn als mensen dat willen doen. Wat gaan jullie spelen voor ons zometeen?
1: We gaan Wandering Mind spelen. Een stuk van mezelf.
0: Dat is de eerste track op de plaat.
1: De eerste track op de plaat. Een klein beetje een sleuteltrack in de plaat. Die toch wel een beetje vertelt over de moeilijkheden in het hoofd. Maar dat hoeft geen burn-out song te zijn. Hoewel dat dan ondertussen wel een beetje in mijn hoofd zo gedoopt is. Maar ik denk dat heel veel mensen zich wel kunnen verplaatsen in de tekst van, het is zo ongelooflijk druk in mijn hoofd en mijn energie gaat daar naartoe en ik weet niet meer precies waarop of waaraf, dat zijn denk ik wel herkenbare dingen.
0: Ja, voor iedereen. Ik denk dat iedereen daar wel een deel van zichzelf in gaat herkennen. Kim Verstijn en Tim Finhoost, heel fijn dat jullie elkaar opnieuw hebben gevonden om hopelijk die donkerte in je leven achter je te laten. Mm. Allebei heel hartelijk bedankt om daarover te komen getuigen.
1: Bedankt
0: en om
1: voor de uitnodiging.
0: Live te spelen. Jullie mogen gaan klaarstaan en klaarzitten. Tim gaat zijn gitaar nemen. Kim gaat klaarzitten om te zingen. En Sign Signals and Sirens even meegeven nog. Zo heet het album. Het is uitgegeven in eigen beheer. Kijk even op de website van Kim Verstijnen. Kimverstijnen.com voor alle keren dat ze dat album live gaan voorstellen. U kan het album ook op haar website kopen of tijdens die concerten die u daar kan vinden.

0: him out of.
1: Hey. Kim Verstijn en Tim Vinulst hier live in de studio met Wandering Mind, de geest die soms doet wat we niet willen, maar waar nu eenmaal niet aan te ontsnappen valt, tenzij via de muziek. En Kim en Tim, hun nieuwe album, Signs, Signals and Sirens, komt dus vandaag uit. En vanavond gaan ze dat live voorstellen in het Geneve Museum in Hasselt. Dank jullie wel, hè.
2: Music Matters.
1: Ja, Kim en Tim spelen al een hele tijd samen, maar dit duo wint toch van hen daarin. Veessen, dat is een nikkelharpa-speler Olof Johansson en Michael Marien op altviool. Zij gaven hun eerste concert precies 37 jaar geleden. En hun eerstvolgende concert is nu zondag om 4:00 in het IJ in Belzele. Dit is Veessen in muziek. En een titel die ik 2 keer moest lezen, want ik dacht dat er een typefout in stond. Maar het is wel degelijk Ploska.

Ploska. Met twee Zweedse muzikanten en een hele hoop snaren. Dit waren de Nikkelharpa en de altviool van Vezen. Die groepsnaam betekent in het Zweeds zoveel als geestessentie of ook wel een soort van dier. In het Nederlands ook wel gewoon wezen genoemd. We gaan een klein stapje zetten van Nikkelharpa naar harp. Ashley Jackson is een jonge Amerikaanse harpiste die op haar nieuwste album Take Me to the Water effectief op zoek gaat naar muziek waar water ook aan te pas komt. En aangezien ze ook de muziek van haar Afro-Amerikaanse voorvaderen niet wil vergeten, is het niet verwonderlijk dat ze haar eigen harpversie heeft gemaakt van dit knappe pianowerk van Margaret Bonds, Troubled Water.

Margaret Bonds, dat was een Afro-Amerikaanse pianiste die in 1967 het werk Troubled Water schreef. Ze vertrok daarvoor van de spiritual Wade in the Water en harpiste Ashley Jackson, die eerde Margaret Bonds en dat werk hier met een hele fijne bewerking op haar harp. Het is bijna 2 uur, ik heb hier nog een heel ruim deel uit een blaasquintet van Paul Tavanel, tijdgenoot van Claude Debussy. En na het nieuws van 2 uur laat Kathleen van Bavel een plateau aanrukken met glaasjes eau de vie. Een van die shotjes is straks het gitaarconcerto van Manuel Ponce. Dat hoor je niet zo heel vaak op de radio. Dus geniet ervan, geniet alvast van uw weekend en geniet bij uitbreiding van uw hele leven.

0: is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Als ons land in 2050 klimaatneutraal wil zijn, zoals afgesproken in Europa, dan zullen er ingrijpende veranderingen nodig zijn in de landbouw. Dat blijkt uit een studie van de Overheidsdienst Volksgezondheid samen met verschillende onderzoeksinstellingen. Klimaatneutraal wil zeggen dat er minder broeikasgassen zoals CO2 en methaan worden uitgestoten en dat er meer natuurgebieden zijn om CO2 op te nemen. Maar daarvoor zijn verregaande maatregelen nodig. Nu is er bijvoorbeeld te veel veeteelt, zegt Sam van Hoof van de Overheidsdienst.
1: Een vermindering van de veestapel die enerzijds de uitstoot van de landbouw vermindert, maar anderzijds ook zorgt dat er ruimte vrijkomt in België die voordien gebruikt werd voor het telen van gewassen voor veevoeder. En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden, zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
0: Volgens Lode Seyssens van de Boerenbond is dat niet het antwoord op het probleem.
2: Ik denk dat we in eerste instantie moeten kijken naar onze eigen productie hier. En we kunnen aantonen vandaag dat de productie van onder andere vlees, van onder andere melk en nog veel andere producten hier in Vlaanderen veel klimaatvriendelijker gebeurt. Dus als we die productie hier gaan afbouwen en we verschuiven dat naar elders in de wereld, dan gaat dat gewoon een slechte zaak zijn voor het klimaat.
0: Er zullen langer militairen patrouilleren aan de metro- en treinstations in Brussel. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd er een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en drugscriminaliteit. Die militairen patrouilleren daar samen met agenten en zullen dat daar ook nog langer blijven doen. Bij een zwaar verkeersongeval in Tessenderlo-Ham in Limburg is een motorrijder van 28 om het leven gekomen. Hij botste met een auto. De bestuurder daarvan raakte zelf niet gewond, maar is in shock naar het ziekenhuis overgebracht. En Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 duels in de Nations League. Tegen Italië, Turkije en 2x Frankrijk. In de selectie van 28 zitten 2 debutanten, Kirjan Sabbe van Club Brugge en doelman Jari de Busser van het Nederlandse AZ. Dat de Busser wordt geselecteerd is voor Van Bommel een logische zaak.
3: We hebben iedereen bekeken en samen tot de conclusie gekomen dat het een goed moment is om Jari erbij te nemen. Als je de wedstrijden ziet bij AZ, heeft hij echt goede wedstrijden gespeeld. Hij past een beetje in de manier van voetballen zoals wij willen. Dus vandaar dat we hem erbij genomen.
0: Het blijft droog vanmiddag met soms brede opklaringen en zo'n 20 graden. Morgen wat meer bewolking en tot 22 graden. Zondag trekt er een regenzone over. Na de middag wordt het droog met brede opklaringen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. 100 jaar John Coltrane. Dat vieren ze bij Bozar met een reeks concerten als eerbetoon aan de iconische jazzsaxofonist. Met onder andere Flat Earth Society, Joe Lovano en Aaron Parks. En op 11 november een lezing en een film. Alle info via bozar.be. Samen met Clara. Eau de vie. Kathleen van Bavel.
5: Goedemiddag en welkom bij Eau de Vie. Tot 6:00 vanavond, uw muzikaal levenselixier in aanloop naar het weekend. Ik heb uiteraard weer heel wat mooie muziek bij. Binnen een half uurtje laat ik het volledige gitaarconcerto horen van de Mexicaanse componist Manuel Ponce. Een concerto dat niet zo vaak wordt uitgevoerd. Ik heb ook muziek mee van enkele vrouwelijke componisten. Mel Bonis, Dana Suis en Pauline Viardot. Voor ons live concertfragment trekken we naar Brugge. Daar speelde vorig jaar tijdens Iedereen Klassiek het collectief van Jolente de Meijer-Briggen, een Scandinavisch programma. Binnenkort zijn ze overigens ook te horen in Lier tijdens Musica Divina. En ik heb ook muziek mee die ze dan zullen spelen. Verder nog barokstukken van Jean-Ferry Rebel, Jean-Baptiste Lully en Monsieur de Sainte-Colombe. En nog zoveel, zoveel meer. We beginnen met een paar dansen van Dmitri Shostakovich, Dansen van een pop, met Anna Vinitskaya aan de piano. Welkom!

En de poppen gingen aan het dansen hier bij Dmitri Shostakovich. Anna Vinitskaya speelde van hem een deel uit zijn suite Dansen van een pop uit 1952. Een wals, een gavotte en dan ook nog een romance. Dansen is goed voor lijf en leden. Daarom nodig ik u uit voor nog een wals. Deze keer van Rudy Widoft. Een Amerikaanse saxofonist, geboren in 1893 in Detroit als zoon van Duitse immigranten. Widoft was een van de grote pleitbezorgers van de saxofoon. Hij heeft veel gedaan om het instrument populair te maken, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. Hier zijn Chet Smith op saxofoon en Lunette Wardle op harp.

Dans l'Orient, muziek van Rudy Widoft met Chad Smith op saxofoon en Lynette Wardle op harp. Komt uit een gloednieuw album Saxophobia met daarop saxofoonmuziek uit de dolle jaren 20. Les années folles, de Roaring Twenties. Een periode waarin de mensen terug wat konden ademen na de ontberingen van de Eerste Wereldoorlog. En oosters klinkt ook de volgende suite orientale van Mel Bonis. Muziek die ze schreef rond het jaar 1900. Een ontdekking wat mij betreft. We beginnen met een lyrische, dromerige prelude, gevolgd door een sierlijke dans.

Een prelude en een dans uit de Suite Orientale van Melbonis door de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumon Gamba. Komt uit een album dat dit jaar uitkwam, volledig gewijd aan Bonis. Een goede zaak, want de muziek van Bonis werd pas opnieuw ontdekt rond de jaren 1990. En veel van haar werken zijn belangen na nog niet opgenomen. Ze hebben dat goed bekeken, dat orkest en dirigent Rumon Gamba. Nog meer exotische kleuren nu in El Desdichado van Camille Saint-Saëns, letterlijk de ongelukkige. Een duet over teleurstellingen in de liefde. Toch lijkt Saint-Saëns het niet al te zwaar op te nemen, want El Desdichado klinkt verrassend opgewekt.

0: Ze blenden heel goed, deze twee stemmen. Mezzosopraan Marianna Crebassa en sopraan Adriana González. Ze zongen hier El Desdichado van Camille Saint-Saëns samen met het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Ben Glasberg. Saint-Saëns schreef wel vaker werken met een uitgesproken Spaans karakter en hij was daar niet alleen in. In het Parijs van die tijd was alles wat Spaans was razend populair, laat het ons zo stellen.
1: Eau de vie met Kathleen van Bavel.
0: En zoals u misschien al wel weet, is Eau de vie ook op zoek naar uw eau de vie. Muziek die uw dag kleurt. Muziek die u opzet als u wat extra energie kan gebruiken of waar u gewoon blij van wordt. U mag het me altijd laten weten via eaudevie@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max. Ik lees uw suggesties met veel plezier en uit alle inzendingen pik ik er straks eentje uit vandaag. Intussen luister naar het gitaarconcerto of ook wel het Concerto del Sur van de Mexicaanse componist Manuel Ponce. Een werk uit 1941 dat niet zo vaak uitgevoerd wordt. We horen Pablo Sainz-Villegas op gitaar en het Philharmonic Orchestra of the Americas onder leiding van Alondra de la Parra.

Pablo Sainz Villegas gitaar en het Philharmonic Orchestra of the Americas onder leiding van Alondro della Parra met het gitaarconcerto, het Concerto del Sur van Manuel Ponce. Ponce was een wonderkind. Hij kon al op zijn vierde puur op zijn gehoor de stukken naspelen die zijn oudere zus Josefina op de piano voordeed. En toen hij 9 was, componeerde hij een mazelendans. Jawel. Dat was toen hij aan het herstellen was van de mazelen. Voor de aardigheid heb ik die dans eens opgezocht. Het is een heel kort werkje van nauwelijks een minuut. Hector Rojas.

Een mazelendans van Manuel Ponce. Hij componeerde het toen hij 9 was. Hector Rojas speelde piano. Geen mazelen nu, maar wel een dag uit het leven van een troep vrolijke biggetjes. In het volgende lied van Emmanuel Chabrier, Pastoral des Cochons Roses.

0: Een geestig lied van Emmanuel Chabrier, waarin we een herdersjongen volgen en een kudde biggetjes. Pastoral des cochons roses, met de stem van Felicity Lott en Graham Johnson aan de piano. Mocht u nog dergelijke geestige muziek kennen, dan mag u me dat altijd laten weten. odevie@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max kan ook. Ik verzamel al uw suggesties en wie weet duikt uw suggestie dan wel op vandaag of in een van de volgende playlisten van Odevie.
1: Odevie.

Heerlijke barokmuziek van Jean Ferry, Rebelle, Les Plaisirs Champêtres, Landelijke Genoegens. Hierdoor Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Twee herders die op dezelfde herderin verliefd worden. Daarover gaat dan weer La Pastorale Comique van Jean-Baptiste Lully, naar een werk van Molière. Het gaat hier over de herders Lycas en Philaine. Maar uiteindelijk kiest herderin Iris voor een veel jongere man, herder nummer 3. Coridon. Heel wat concurrentie dus op die liefdesweide. We luisteren nu naar het fragment waarin enkele magiërs hun toverkrachten gebruiken om Lycas van fraaie kledij te voorzien. Want ja, de kleren maken de man, dacht Lycas. Hij hoopt daarmee Iris te kunnen veroveren, natuurlijk.

Air des Trois Magiciens en dan ook nog een Chacon des Magiciens uit La Pastorale Comique van Jean-Baptiste Lully. Hier met de stemmen van Judith van Wanrooy, Benjamin Aluni en Alain Buet. Samen met Capriccio Stravagante onder leiding van Skip Sempé. Hij is een van de meest mysterieuze componisten uit de Franse barok. We weten zelfs niet precies wanneer hij geboren of gestorven is. Vermoedelijk leefde hij van ongeveer 1640 tot het jaar 1700. Ik heb het over Monsieur de Sainte-Colombe, een tijdgenoot dus van Lully. Colombe geldt als een van de grootmeesters van de viola da gamba. Hij gaf zelfs nog les aan Marais. Ja, die kennen we allemaal uit de film Tous les matins du monde. Ensemble La Reveuse bracht onlangs een album uit, volledig gewijd aan muziek van Colombe. En daaruit spelen ze nu Concert La Vignon.

Twee gambas en een theorbe voor dit Concert L'Avignon. Verfijnde kamermuziek van Monsieur de Sainte-Colombe komt uit de jongste plaat van La Reveuse. Hij was dit jaar festivalartiest van het Clara Festival, de Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selaoutsoe. Wie hem ooit live heeft meegemaakt, weet dat je bij hem geen klassiek concert in de traditionele zin moet verwachten. Selaoutsoe strijkt, zingt, fluistert en beweegt. En hij verweeft klassieke muziek, Afrikaanse tradities en improvisatie tot een heel eigen, bijna rituele klankwereld. Hier is hij, Abel Selaoutsoe. Redelijk traditioneel deze keer met een sonate van de Italiaanse barokcomponist Giovanni Benedetto Platti. In een eigen bewerking komt uit zijn album Where is Home?

Sopraan Dorothy Mields en de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner met een paar zalige nummers uit een al wat ouder album Love's Madness, met daarop Engelse liedjes uit de 17e en de 18e eeuw over de liefde en de gekheid die dat kan veroorzaken. We hoorden Bedlam Boys, This Woman Makes Us Love, Then Mad, Very Mad, Let Us Be, want zot zijn doet geen zeer, blijft een fijne plaats. En Haydn is er ook bij vandaag.

Live over Ansnes met het openingsdeel uit het derde klavierconcerto van Joseph Haydn. We hoorden ook nog het Norwegian Chamber Orchestra. Straks heb ik een live concertfragment mee van Op Iedereen Klassiek vorig jaar in Brugge. Toen speelde Bregen, het collectief van violiste Jolente de Meijer, een Scandinavisch geïnspireerd programma. En ik heb ook nog muziek mee van Wojciech Kilar, een werk dat op het programma staat van Bregen tijdens Musica Divina. Komende zaterdag 26 september in Lier. En dit is nog muziek, of intussen is dit nog muziek van Helena Munktel. Een sonate voor viool en piano. Het Scherzo Brusco daaruit met Peter Fris Johansson aan de piano en Tobias Ringborg op viool.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt 3 mijlpalen voor uit het oeuvre van Anne-Theresa de Keersmaker met live muziek. Girl Power op ritmes van Bartók. Spelen met zwaartekracht op Beethovens Grote Fuge. En een romantisch einde met Schönbergs Verklärte Nacht. Vanaf 25 september in Gent en daarna in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Swa en Clara.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Volgens Macron zit Rusland achter die aanvallen. Hij heeft aan de Franse regering de opdracht gegeven om zich beter voor te bereiden op incidenten met drones en op cyberaanvallen. Ook belangrijke defensiebedrijven moeten zich beter beschermen tegen mogelijke hybride aanvallen uit Rusland. Ze moeten zich bijvoorbeeld beter voorbereiden tegen sabotage. Aan de Universiteit van Gent is de officiële opening van het academiejaar aan de gang. Daarbij opent rector De Sutter officieel het academiejaar. De universiteit kwam de voorbije weken in woelig water terecht na de schorsing van de veelbesproken professor Nathan Kofnes. En ook bij deze officiële opening was er protest tijdens de optocht van de professoren. In Brussel heeft de taxisector actie gevoerd tegen de concurrentie van multinationals zoals Uber. Volgens de sector vragen ze politici al 10 jaar om een oplossing, maar is die er nog altijd niet. Een 30-tal taxis nam deel aan de actie. Ze reden samen naar het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder, het Brussels parlement en het kabinet van Brussels minister-president Boris Dilliers. Na afloop waren de actievoerders tevreden over de gesprekken met de verschillende ministers. De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, wiens huis begin deze maand is beschoten, is opgepakt in Duitsland. Dat zeggen Nederlandse media. De man van 28 wordt er zelf van verdacht betrokken geweest te zijn bij drugshandel. Hij was daar eerder ook al voor veroordeeld. Begin deze maand vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis van de man aan in Overasselt. En daarbij kwam een bewaker om het leven, 2 agenten raakten gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt die ervan verdacht worden daarbij betrokken te zijn geweest. Onder wie ook een Belg, die is intussen wel weer vrij. Blijft droog vanmiddag met soms brede opklaringen rond de 20 graden. Morgen wat meer bewolking met vooral aan zee soms wat lichte regen. En tot 22 graden. Zondag trekt er een regenzone over, maar na de middag wordt het droger met brede opklaringen. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Ga voor magistraal orkestraal. Beleef de kracht van een symfonisch orkest in Concertgebouw Brugge. Zoals Bamberger Symfoniker, Gürzenich Orchester Keulen en Orchestre National de Lille. In werk van onder meer Bruckner, Strauss en Rachmaninoff. Alle info op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
3: Goedemiddag. En het 4-uurtje van vandaag komt van de Azerbeidzjaanse componist Fikret Amirov. Wie in Azerbeidzjan iemand een bezoekje brengt, gaat meestal niet buiten zonder een glas thee te hebben gedronken. Vaak horen daar ook wat zoetigheden bij. Paklava bijvoorbeeld, dat is de Azerbeidzjaanse versie van baklava met noten, honing en kardemom. Of badambura, dat is een fijn laagjes gebak met amandelvulling. Laat het smaken, zou ik zeggen. Dit is een dans van Amirov.

Toon Fret en Veronika Ilchenko met een selectie uit de 6 stukken voor fluit en piano van Fikret Amirov. Elke week laat ik in Eau de Vie ook een live concertfragment horen. Vandaag heb ik muziek mee die Briggen en violiste Jolente de Meijer speelden vorig jaar tijdens Iedereen Klassiek in Brugge. Ze speelden toen een programma met Scandinavische muziek. Ik heb hier 2 nummers mee uit dat concert. Een Mars en een Noorse Traditional.

Live vanuit het Brugse Concertgebouw vorig jaar in oktober tijdens Iedereen Klassiek. Misschien was u er wel bij. Bruggen onder leiding van Jolente de Meijer met een mars van Erik Rietval en een Noorse traditional. Dit jaar vindt Iedereen Klassiek plaats op zaterdag 31 oktober. Wat er dan precies allemaal te beleven valt, dat komt u te weten begin oktober. Goed in het oog houden dus als u daarbij wil zijn. En wat Bruggen betreft, zij zijn binnenkort te horen op zaterdag 26 september in de Begijnhofkerk in Lier, tijdens Musica Divina. Onder de noemer Ecstatic Truth zullen ze dan een programma spelen met muziek van Arvo Pärt, Caroline Shaw, Thomas Adès en ook van de Poolse componist Wojciech Kilar. Van hem hebben ze Orava gekozen, een stuk uit 1986 voor strijkers, geïnspireerd door de volksmuziek van Orava. En Orava, dat is een gebied dat ligt tussen Polen en Slowakije. Ik heb hier een versie van dat werk mee door het Baltic Sea Youth Orchestra onder leiding van Christian Jervie.

0: Heel energieke muziek van Wojciech Kilar, Orawa, door het Baltic Sea Youth Philharmonic onder leiding van Christian Jervy. Muziek die op de affiche staat van Briggen en violiste Jolente de Maier in de Begijnhofkerk in Lier tijdens Musica Divina komende zaterdag 26 september.
1: Eau de Vie met Kathleen van Bavel.
0: En wat weet u over de liefde? Is ze een vogel? Lijkt ze op een pyjama? Is ze stekelig als een haag of zacht als dons? Winston Hugh Orden zocht het uit in zijn gedicht Oh, Tell Me the Truth About Love. Benjamin Britten zette die tekst op muziek. Komt uit een nieuw album van sopraan Aygul Akmetsina en pianist Antonio Papano, Mujer Fatal.
2: Liebe. L'amour, любовь, мухаббат,

Op reis in Latijns-Amerika samen met pianist Daniel Trifonov in zijn recent uitgekomen album Mi Historia Americana Sur. Daaruit hoorden we een wals van de Dominicaanse pianist en componist Rafael Landestoy, ook bekend, veel bekender zelfs, onder zijn bijnaam Bulumba. Althans in de Caraïben, want hier in Europa bleef hij relatief onbekend. Ik had zelf nog nooit van hem gehoord.

0: Feel-good muziek van Peter Tchaikovsky, zijn wals uit de Serenade voor Strijkers door het Zürcher Kammerorkester onder leiding van Daniel Hope. Odevie is ook benieuwd naar uw feel-good platen. Zo is een van de lievelingsnummers die Marieke opzet en zelfs zingt. Sehnsucht nach dem Frühling van Mozart. Heel fijne, goed gemutste muziek. Een aanrader schrijft ze ook voor kinderen. Het was een verzoek dat ze vorige week instuurde. En ik heb hier een versie van dat lied klaarstaan met de stem van Anne-Sophie von Otter.
1: Eau de vie.

Met sopraan Anne-Sophie van Otter en Melvin Ten aan de piano met twee liederen van Mozart. Sehnsucht im Frühling en Oiseau si tous les ans. Zingen in de straat. En het is van alle tijden. Zo was eind 18e eeuw de aria Pria Chio Limpegno een echte hit in Wenen. Het deuntje kwam uit een komische opera van Giuseppe Weigel en werd gefloten en gezongen in de Weense straten. Het was zo populair dat Beethoven het oppikte en er variaties op schreef. In zijn klarinet trio opus 11, zijn Gassenhauer trio.

Het Nash Ensemble vanuit de Wigmore Hall met muziek van Beethoven, thema en variaties uit zijn Gassenhauer trio. Ja, en Gassen betekent steken in het Duits. En een Gassenhauer, dat is een melodie die iedereen kent. Zo'n aanstekelijk deuntje dat in de straten wordt gezongen of gefloten en al snel blijft hangen. Daar straks poste ik naar u Eau de Vietjes, muziek die uw dag kleurt. Muziek die u opzet als u wat extra energie kan gebruiken of waar u gewoon blij van wordt. Wel, voor Luc is dat Country Gardens van Percy Grainger.

Het Royal Northern College of Music Wind Orchestra met Country Gardens van Percy Grainger. Een verzoek van Luc. Van welke muziek krijgt u meteen een goed humeur? U mag het me altijd laten weten via ode@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max. Ik lees uw suggesties met veel plezier en bewaar ze ook allemaal, want ook in de volgende uitzendingen van Ode V kunnen ze aan bod komen. Dus aarzel niet om iets in te sturen. Lutgaard bijvoorbeeld dacht aan het triple concerto van Beethoven, dat is voor een volgende keer. Intussen werd het bijna 5 uur. Dit is nog Penelope Thwaites met een wals van Grainger.

0: Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara.
1: Vijf uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Frankrijk is de voorbije weken getroffen door hybride aanvallen en het academiejaar aan de Universiteit van Gent is geopend, maar opnieuw onder protest. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen. Maar Jens Franse, onze defensieman, wie zit er volgens Macron achter die aanvallen?
2: Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die aanvallen. Hij gaat niet in op details, maar hij gebruikt wel de term hybride aanvallen. Dan moet je niet denken aan tanks, raketten of gevechtsvliegtuigen, maar wel bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, maar ook sabotage of spionage.
1: Ja, Macron zegt dus dat hij wil dat Frankrijk zich daar beter tegen voorbereidt, maar kan Frankrijk zich daar tegen wapenen?
2: De Franse president heeft de opdracht gegeven aan de regering dat er een plan moet komen om beter voorbereid te zijn. Onder meer op incidenten met drones of cyberaanvallen. En heeft het dan niet alleen op overheidssites of bijvoorbeeld militaire domeinen en defensiebedrijven, maar hij spreekt ook over energiebevoorrading of bijvoorbeeld waterhuishouding. Allemaal zaken die voor Frankrijk heel erg belangrijk zijn.
1: Dankjewel, Jens Franse. Bij een Russische aanval op een industriegebied ten westen van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen. Er vielen ook 2 gewonden. Volgens het regionale militaire bestuur is een burgerbedrijf geraakt. Er brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die brand is intussen geblust. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers samen overeengekomen. Daarmee wordt de maatregel van de federale regering teruggedraaid, zegt Steve Rombout.
3: De regering wilde onder meer de e-commerce bedrijven concurrentieelder maken tegenover de buurlanden. Nieuwe werknemers zouden daarom alleen nog nachtpremies krijgen vanaf 11 uur 's avonds en niet vanaf 8 uur 's avonds. Maar een nieuwe CAO en collectieve arbeidsovereenkomst maakt dat nu ongedaan, alvast voor de chauffeurs in grote transportbedrijven en ander logistiek personeel. Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
4: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een CAO tekenen je altijd met 2 partijen natuurlijk.
3: Ja, bedrijven vrezen voor spanningen op de werkvloer tussen werknemers met en zonder premie. En een premie zal het ook makkelijker maken voor werkgevers om mensen te vinden.
1: Op het assiseproces over de dood van Jairon, een jongen van 14, is de jury nog altijd in beraad. Iets voor 12 uur vanmiddag hebben ze zich teruggetrokken om te beslissen over de schuld van 6 mensen. De vader van Jairon en 5 mensen die bij hem woonden. Volgens de aanklager hebben ze de jongen onvoldoende eten en verzorging gegeven, waardoor hij is gestorven. De moeder van Jairon zegt dat ze hem vermoord hebben. Het is nu wachten op de uitspraak. Na de ontdekking van een drugslab in Bree in Limburg afgelopen maandag zijn 5 mensen aangehouden. 4 mannen en een vrouw. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve drugslabo's van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasy-pillen zit. Er is ook 30.000 euro cashgeld in beslag genomen. Aan de Universiteit van Gent is het academiejaar officieel geopend door de rector, de Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral dan rond de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Koffnes. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en hij is geschorst. Tijdens de plechtige optocht van de professoren voor de opening was er ook weer protest. Peter de Kroebelen was erbij.
5: Koffnes out! Koffnes out! Enkele tientallen studenten protesteren tegen racisme, tegen COFNAS. Woordvoerder Bas Vermeijden.
6: Het niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren.
5: Dan het officieel gedeelte met de speech van rector De Sutter. Zij betreurt wat er is gebeurd.
7: Op zo'n manier dat thema aansnijden, ik denk dat hij zich daarin vergist heeft. Hij heeft het ook toegegeven dat dat eigenlijk misschien beter niet was gebeurd. En ik betreur uiteraard de heisa die daar dan weer is uit ontstaan.
5: Maar ze wil vooral dat de UGent zich verbonden toont als een stuwende kracht.
7: Helaas worden wij voortdurend afgeleid door polarisatie. Dus wij gaan proberen in het komende jaar op die verbondenheid te werken, zodanig dat we met z'n allen begrijpen dat we één gemeenschap vormen, al kunnen we verschillende meningen op nahouden.
5: De UGent, 15.000 personeelsleden en 50.000 studenten, is er weer klaar voor, al is het jaar moeilijk begonnen.
1: En in China zijn ze de enige Belgische Nobelprijswinnaar voor de literatuur nog niet vergeten, want daar is een plant vernoemd naar Maurice Maeterlinck, de Gentse schrijver en dus Nobelprijswinnaar. In China is Maeterlinck nog altijd populair. Zijn bekendste boek, De Blauwe Vogel, is er in de lagere school verplichte literatuur. Een nieuwe variant van de rhododendron is nu naar Maeterlinck genoemd. En welke rhododendron het werd, dat mocht een van de verre nakomelingen van Maeterlinck zelf kiezen.
8: Ik heb die zelf mogen kiezen eigenlijk. Tussen 6 verschillende foto's heb ik moeten kiezen. En daar zat 1 witte variëteit tussen. Dus ik heb die witte gekozen in de analogie van de periode waar Maurice Maeterlinck zijn werk schreef en leefde. De Art Nouveau en Art Deco periode.
1: Vanavond komt er stilaan meer bewolking aan, vannacht rond 14 graden. Morgen blijft het bewolkt, kans ook op wat lichte regen aan zee en vrij veel wind, maar zacht tot 23 graden. Zondag start regenachtig, maar na de middag droger en dan tot 21 graden. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Dat zat vooraan in dit nieuws. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen vanuit Rusland. Meer in onze app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd.
10: Open uw oren, open uw geest. Voor Georg Ligeti, Kurt Weill, Gavin Bryars, Grażyna Bacewicz, Benjamin Britten, Simon Steen Andersen, Gaja Czernowin en andere componisten uit de 20e en 21e eeuw. Festival 2021 en Transit. Van 21 september tot eind oktober in Leuven. Alle info op festival2021.be. Samen met Clara.
9: Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
11: Goedemiddag, kom er gezellig bij en maak het u gemakkelijk. Ik heb een vleugje Berlijnse charme mee. Marian Tango van Friedrich Holländer.

Uit een gloednieuw album, een tango van Friedrich Hollender door het Salonorkest der Komische Oper Berlin, onder leiding van Adam Bensway. Ze staat ook wel bekend als de girl Gershwin. Dana Susie, componiste, pianiste en songwriter uit het New York van de jaren 30. Susie schreef zowel voor Broadway als voor de concertzaal en net als Gershwin mengde ze klassiek met jazz. Ondanks haar succes in de jaren 30 en 40 kreeg Susie als vrouw in een door mannen gedomineerde muziekwereld minder erkenning. Veel van haar werken bleven ongepubliceerd, maar daar komt nu gelukkig stilaan verandering in. Van Susie heb ik een concerto mee, haar concerto in Three Rhythms. We horen achtereenvolgens Foxtrot, Blues en Rag.

Een heerlijk concerto in three rhythms van Dana Susie met Michael Gert aan de piano en het Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra onder leiding van Richard Rosenberg. En voor het volgende lied trekken we naar Berkeley Square, een groot groen plein in Mayfair in Londen. Daar speelt het volgende lied A Nightingale Sang in Berkeley Square zich af. Een klassieker van Manning Sherwin. Sherwin liever hier in een prachtige nieuwe opname van Ensemble Mavis.

Ja, mooi hè. Ensemble Mavis was dat met een Britse klassieker. A Nightingale Sang in Berkeley Square van Manning Sherwin. Komt uit een nagelnieuw album Love is a Thing with Feathers. Met erop liederen rond de natuur en de liefde. Binnenkort stellen we op Clara weer een nieuwe reeks twintigers voor. Jonge beloftevolle muzikanten van in de twintig, waarvan wij vinden dat u ze moet leren kennen. 4 jaar geleden was harpiste Mathilde Wouters een van die twintigers. Hier is ze met een wals van Frédéric Chopin.

Een arrangement van Anne-Rieke Boer van een wals van Frédéric Chopin. We hoorden Mathilde Wouters op harp. Een studio-opname vanuit onze toetsstudio hier op Clara. 4 jaar geleden in het kader van onze reeks De Twintigers. En we blijven bij Chopin. Van de wals gaan we naar de mazurka. 4 voor de prijs van 1. Hier is Rafał Blechacz.

Vier mazurka's van Frédéric Chopin met Rafael Blechers aan de piano. En Pauline Viardot baseerde zich in het volgende lied La Fête op één van die mazurka's uit dat opus 6 dat we zo net hoorden van Chopin. Een lied over een jonge vrouw die zich opmaakt voor een dorpsfeest. En speciaal voor haar liefje trekt ze haar mooiste kleren aan met een roos, linten en kantwerk. Het is een heel teder en opgewekt lied. Vol dromen, liefde en levensvreugde.

sopraan Isabel Bayrakdarian en Serouche Kradjan aan de piano met La Fête van Pauline Viardot naar een mazurka van Frédéric Chopin. En daarmee zijn alle glaasjes eau de vie leeg voor vandaag. Straks in Clara in Concert presenteert Nicole van Opstel een concert dat opgenomen werd tijdens het Heidelberg Spring Music Festival op 29 april dit jaar. Een concert met pianokwartetten van Strauss en Brahms. En morgen ontvangt Katelijne in de Liefhebber kunstenaar, keramist en ontwerper Piet Stokmans, van wie nog tot eind dit jaar een tentoonstelling loopt in SeaMine in Genk. Blue Heaven heet die tentoonstelling. Maar eerst is er nog So What met Lies. Maak er nog een zachte en mooie avond van.

0: 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Lore Quintelier. Frankrijk is de voorbije weken getroffen door hybride aanvallen, zegt de Franse president. En het academiejaar aan de UGent is geopend, maar opnieuw onder protest. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Veel details heeft hij niet gegeven, maar Jens Frans, het is duidelijk wie Macron verdenkt.
1: Ja, Rusland. Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die hybride aanvallen van de voorbije weken. Hij geeft inderdaad niet veel details, maar hij heeft het over hybride aanvallen. Denk dan niet aan tanks, gevechtsvliegtuigen of raketten, maar wel bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, sabotage of zelfs spionage.
0: En kan Frankrijk zich daartegen wapenen?
1: De Franse president Macron heeft de regering nu de opdracht gegeven om een plan te maken, zodat Frankrijk beter voorbereid is, onder meer tegen incidenten met drones, cyberaanvallen. En de Franse regering moet daar niet alleen kijken naar overheidssites of militaire domeinen of defensiebedrijven, maar ook naar energiebevoorrading en bijvoorbeeld de waterhuishouding. Allemaal dingen die belangrijk zijn voor Frankrijk.
0: Dankjewel, Jens Fransen. De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, wiens huis begin deze maand is beschoten, is opgepakt in Duitsland, zeggen Nederlandse media. De man van 28 wordt er zelf van verdacht betrokken geweest te zijn bij drugshandel. Hij was daar eerder ook al voor veroordeeld. Begin deze maand vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis van de man aan. En daarbij kwam een bewaker om het leven. Twee agenten raakten gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt die ervan verdacht worden daarbij betrokken geweest te zijn. Onder wie ook een Belg die intussen wel weer vrijgelaten is. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers samen overeengekomen. Daarmee wordt een maatregel van de federale regering teruggedraaid, zegt Steven Rombout.
2: De regering wilde onder meer de e-commercebedrijven concurrentieelder maken tegenover de buurlanden. Nieuwe werknemers zouden daarom alleen nog nachtpremies krijgen vanaf 11 uur 's avonds en niet vanaf 8 uur 's avonds. Maar een nieuwe CAO en collectieve arbeidsovereenkomst maakt dat nu ongedaan, alvast voor de chauffeurs in grote transportbedrijven en ander logistiek personeel. Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
3: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een CAO tekenen je altijd met twee partijen natuurlijk.
2: Ja, bedrijven vrezen voor spanningen op de werkvloer tussen werknemers met en zonder premie. En een premie zal het ook makkelijker maken voor werkgevers om mensen te vinden.
0: Op het assiseproces over de dood van Jairon, een jongen van 14, is de jury nog altijd in beraad. Iets voor 12 uur vanmiddag hebben ze zich teruggetrokken om te beslissen over de schuld van 6 mensen, de vader van Jairon en 5 mensen die bij hem woonden. Volgens de aanklager hebben ze de jongen onvoldoende eten en verzorging gegeven, waardoor hij is gestorven. De moeder van Jairon zegt dat ze hem hebben vermoord. Het is nu wachten op een uitspraak. Na de ontdekking van een drugslab in Bree in de provincie Limburg afgelopen maandag zijn 5 mensen aangehouden. 4 mannen en een vrouw. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve drugslabo's van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasypillen zit. Er is ook 30.000 euro cashgeld in beslag genomen. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar officieel geopend door rector De Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral dan rond de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Koffnes. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst. Tijdens de plechtige optocht van de professoren voor de opening was er ook weer protest. Peter de Kroebelen.
4: Enkele tientallen studenten protesteren tegen racisme, tegen Koffnes. Woordvoerder Bas Vermeijden.
5: We hopen wel dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure. Maar dat er ook gewoon dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren.
4: Het officiële gedeelte met de speech van rector Peter de Sutter. Zij wil dat de UGent verbondenheid toont als een stuwende kracht.
6: Helaas worden wij voortdurend afgeleid door polarisatie. Dus wij gaan proberen in het komende jaar op die verbondenheid te werken. Zodanig dat we met z'n allen begrijpen dat we één gemeenschap vormen.
4: Durf denken is de slogan hier. Verschillende meningen moeten blijven kunnen.
6: Laat het maar botsen op een correcte manier. Laat de diversiteit en de inclusie, die voor ons altijd zeer belangrijk geweest zijn, een meerwaarde betekenen voor de UGent en niet ter discussie worden gesteld.
4: De UGent, 15.000 personeelsleden en zowat 50.000 studenten, is er weer klaar voor. Al is het jaar moeilijk begonnen.
0: In de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend tegen Oostenrijk. Aan het einde van de eerste dag staat het 1-1. Glenn Martens.
7: Zonder de geblesseerde Collignon en Brooks waren alle ogen gericht op Sisu Berghs, maar die had het aanvankelijk knap lastig. Lucas Neumeier, nummer 180 van de wereld, speelde onbevangen terwijl Berghs worstelde met zichzelf. Vooral zijn forehand liet het afweten en met een 6-2 en 2-0 achterstand zag het er bepaald dramatisch uit. Maar met de rug tegen de muur trok onze landgenoot zijn niveau op en kantelde de wedstrijd. Hij won uiteindelijk in 3 sets en pakt zo een cruciaal punt na de logische nederlaag van Gauthier-Anclain. De Davis Cup debutant verloor eerder met 6-4 en 6-1 van Rodionov en zo eindigt de openingsdag dus op 1-1. Morgen moeten de Red Aces nog 2 wedstrijden winnen voor een plaats op de Davis Cup Finals in Bologna.
0: En Tim Merlier heeft Kobbelskamp Koers gewonnen, het officieuze kampioenschap van Vlaanderen. Merlier haalde het in de sprint voor Groenewegen en Berenschuld. Voor Merlier is het de 2e overwinning in 3 jaar tijd in Kobbelskamp. Vanavond komt er stilaan meer bewolking aan, vannacht zo'n 14 graden. Morgen blijft het bewolkt, kans op lichte regen ook aan zee en vrij veel wind. Wel zacht tot 23 graden. Zondag start regenachtig, maar na de middag droger en dan 21 graden. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Dat zat vooraan in dit nieuws. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen vanuit Rusland. Meer in onze app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: What?
8: So what? Met Lies Steppen.
9: What?
8: Welkom, we hadden het u beloofd, een hele zowat rond John Coltrane. Want op 23 september zou hij 100 geworden zijn en dat is maar een paar keer slapen meer. Hij was een saxofonist, zijn klank op tenor is epic, die kennen we allemaal. Maar hij speelde ook sopraansax en op het einde af en toe alto. En hij blijft tot op vandaag inspireren. Hij is een van de invloedrijkste saxofonisten in de geschiedenis van de jazz. Zijn nalatenschap is indrukwekkend. Hij herschreef de regels, niks minder. En we mogen zonder overdrijven zeggen dat hij daar levens mee op zijn kop zette. Welkom Guy Peters.
10: Dag Lies Steppen.
8: Hey, het is waar, hè? Het is toch een beetje een aardverschuiving wat die man klaargespeeld heeft.
10: Ja, het is niet minder dan dat. Zijn solo-carrière was heel erg kort. Een decennium, dat was alles. Maar op die tijd heeft hij het leven van saxofonisten veranderd. Hij heeft de jazz veranderd. En een gigantische impact gehad op heel veel luisteraars.
8: Ja, het leven van heel veel luisteraars, denk ik, ja. Woensdag, volgende woensdag, op 23 september, gaan we zijn 100ste verjaardag vieren. Dat doet men niet zomaar, daar moet je belangrijk voor zijn. En onze birthday boy is all over the place. Het is een en al Coltrane, het internet staat er vol van. Er zijn nieuwe boeken, er zijn artikels, podcasts, specials. En binnenkort ook een nieuwe box bij Impulse, de Tiberi Tapes heet die. Is dat de moeite waard?
10: Dat gaat de moeite waard zijn voor sommige luisteraars, ja. De box verschijnt in november. Het zijn opnames die al... Ja, die eigenlijk een beetje mythisch geworden zijn. Die Frank Tiberi was een grote Coltrane-fan die zijn draagbare opnamerecorder meenam naar talloze optredens. Hij heeft dozijnen uren opgenomen.
8: Stiekem in zijn mouw en blijkbaar wisten de muzikanten het wel. Ze tolereerden het. Ze deden alsof ze het niet zagen.
10: Ja, het was zoiets. Maar ze hebben die opnames ooit al aangeboden aan het Verve-label. Ik denk in 20, 25 jaar geleden. En ze hebben daarvoor gepast toen. Omdat de geluidskwaliteit niet goed genoeg was. Nu wordt het toch uitgebracht.
8: Je hoort natuurlijk zo'n genie aan het werk, maar het is dan een beetje de technische dingen wegdenken of zo.
10: Ja, eerder dit jaar verscheen er al een voorsmaakje, een preview zoals dat heette, met een paar nummers. En de sound is echt wel bijzonder. Het klinkt wel een beetje alsof er een deken over de microfoon lag en je hoort het glasgerinkel, soms beter dan de muzikanten.
8: Dat is de mouw van die vest van die Tiberi natuurlijk.
10: Ja, waarschijnlijk. Hoort,
8: ja. Misschien moeten we toch heel even, voor we aan deze uitzending van So What, die alleen maar over John Coltrane gaat, toch even zetten. aan het begin, wie was die man? Wat was het voor iemand? Een grote verdieper sowieso? Iemand die vrijheid als een soort van ultiem doel had? Ben ik goed bezig?
10: Ja, eigenlijk is het denk ik een beetje de ultieme explorator van de jazz. Hij was altijd op zoek. En vrijheid was zijn leidraad. Hij was op zoek naar vrijheid binnen harmonie, vrijheid binnen vorm, vrijheid binnen sound. Het was echt, ja, jazz, de grote jazznamen zijn allemaal wel mensen die grenzen verleggen en nieuwe paradigma's introduceren. Maar ja, voor Coltrane was dat wel de centrale missie. Ja. Hij was de ultieme zoeker. Ja.
8: Ja, en één ding is ook heel belangrijk als je naar hem luistert. We hebben het heel veel over Miles gehad, waar eigenlijk alles altijd toch heel gedoseerd was, afgemeten op een manier. Ook wel intens, maar dan anders. Maar Coltrane, die intensiteit was verschroeiend. Hè? Dat was echt totale overgave gewoon.
10: Dat klopt, ja. Hij had heel veel ideeën. Hij speelde soms ook heel veel noten. Hij zei het ook zelf, ik weet soms niet wanneer ik moet stoppen. En heel veel van zijn muziek kan wel overrompelend zijn in zijn intensiteit. Maar dat heeft dan ook weer als voordeel, denk ik, dat het net aantrekkelijk is voor heel veel mensen, zoals ik bijvoorbeeld. Ik kwam uit luide gitaarrock en punkmuziek. Maar ik voelde meteen die intensiteit op een heel basic primair niveau of zo. En dat, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen.
8: Het is iets universeels waar heel veel mensen die niet per se doorwinterde jazzluisteraars zijn, zich wel in kunnen vinden.
10: Ja, denk het wel, ja.
8: Ja, alright. Hij was ook timide. Hij had een soort van introvert karakter, zouden we kunnen zeggen. Hij is jong gestorven. Mm-hmm. Eigenlijk is zijn parcours wel indrukwekkend, maar het was niet zo'n lange carrière. Hè?
10: Nee, deze dagen is dat eigenlijk wel iets raars om bij stil te staan. Je denkt aan Coltrane, dat is zo'n mythische figuur. Je denkt er niet meteen een leeftijd bij, maar je geeft hem wel zo'n soort van tijdloos gezag. Daar hoort dan meestal wel een hogere leeftijd bij. Maar die man was maar 40.
8: Zot, hè?
10: En dat is echt... deze dagen, ooit was dat anders, maar deze dagen word je als 40-jarige jazzmuzikant nog beschouwd als een beginner vaak.
8: Een puppy.
10: En bij hem zat het er al op, ja. Dus dat is ongelooflijk als je dan nagaat wat hij heeft klaargespeeld op die tijd. Ja, dat is...
8: Ja, we kunnen ook niet over spiritualiteit praten. Dat was ontzettend belangrijk voor hem. Maar dat was niet zomaar een dingetje on the side. Hij was ook religieus opgevoed. Maar dat kreeg zo'n prominente plaats dat dat uiteindelijk uitgroeide tot echt de reden waarom hij muziek maakte. Hè?
10: Ik denk het wel, ja. Die spiritualiteit zat er al heel vroeg in. En ik denk rond 1960, 61 werd dat heel erg voelbaar. Ook met die invloeden uit Oosterse muziek en dergelijke dingen. Maar dan kwam in 1964 werd A Love Supreme opgenomen. Wat zo'n beetje de eerste soort van spirituele conceptplaat uit de jazz was. En ja, inderdaad, vanaf dan was het eigenlijk allemaal spiritueel. En ik kwam laatst nog een heel frappante anekdote tegen. Zijn eerste vrouw, Naima, nadat ze gescheiden waren of uit elkaar waren, hadden ze nog regelmatig contact. En ze kregen een telefoon van John Coltrane en die zei dan tegen haar dat vanaf dat ogenblik 90% van zijn muziek eigenlijk een gebed zou zijn. En dat zegt ook wel iets natuurlijk.
8: Ja, hij zag het ook als een soort van roeping. Hè? Hij wilde muziek maken om mensen gelukkig te maken. Echt een soort van dienstbaarheid eigenlijk bijna.
10: Ja, dat klopt. En dan soms valt dat moeilijk te verenigen met de radicaliteit en de extremiteit van die muziek. Maar hij bleef er echt in geloven. Ja. Hij bleef echt geloven dat hij met die muziek mensen zou kunnen raken als ze zich maar zouden openstellen voor de boodschap.
8: Ja, hij was er ook het hart van in als mensen niet mee konden met die boodschap, blijkbaar. Dat is dan ook weer heel mooi. En ook belangrijk om te zeggen, van hij kwam in aanraking via zijn eerste vrouw, Naima, met islamitische ideeën. Later Indiase filosofie, dat triggerde hem heel erg. Mystiek, andere vormen van religie. Maar hij formuleerde het zelf echt expliciet zo. I believe in all religions. Hè. Er was geen onderscheid. Mm-hmm.
10: Dat klopt, ja. Hij was heel gulzig als luisteraar, als lezer. En hij wilde het allemaal incorporeren. En op sommige van zijn platen hoor je eigenlijk ook alle invloeden samenkomen. En daarbij aansluitend kan ik nog zoiets meegeven. Ik kreeg ooit de vraag van wie is eigenlijk jouw favoriete saxofonist? En hij zei allemaal. Omdat hij het gewoon allemaal in zich opzoog. En hij vond zelf dat hij het product was van alles wat hij had gehoord.
8: Prachtig, ja. Het ging ook een beetje samen, die spiritualiteit, met het feit dat hij afgekikt was en clean was. Want Coltrane had een groot probleem met alcohol en heroïne gehad. En hij zei ooit tegen journalist einde de jaren 50. Live cleanly, hè? Clean zijn, do right, het goede doen. You can improve as a player by improving as a person. Hij wilde dus gewoon een betere mens proberen te zijn en dan zou je wel vanzelf beter gaan spelen. Mooie gedachte eigenlijk, hè?
10: Ik denk het wel, ja. Ja.
8: Zullen we nog even teruggaan naar de periode voor zijn solo-carrière van start ging en muziek luisteren ook vooral. Coltrane die maakte grote sier naast Miles op een reeks albums voor het Prestige-label en daar zou hij nog veel voor opnemen in 1957 en 1958. Zijn eigen platen, maar ook voor anderen. En het label zette ook graag verschillende muzikanten bij elkaar. En zo belandt Coltrane op 24 mei 1956 samen in de studio met Sonny Rollins. Die neemt daarop met de ritmesectie van het Miles Davis Quintet. Dat wil zeggen Red Garland, Paul Chambers en Philly Joe Jones. En dit is de enige opname van hen samen, Coltrane en Rollins. Supermooi om ze samen te horen. En het is niet echt een klassieke opname. Dit is de vroege Coltrane, maar kijk, hier is het dus allemaal begonnen.

0: Sonny Rollins en John Coltrane. En Sonny Rollins was misschien wel de meest imponerende tenorsaxofonist van die periode. En hier hoorden we hem samen met de aanstormende Coltrane, met net iets minder vuur dan die Coltrane die we later zouden leren kennen. Coltrane was ook ouder, 4 jaar zelfs, maar hij was meer een laadbloeier en ze speelde Tenor Madness hier in 1956. We gaan naar 1957, het jaar van de verandering. In de jazz waren er in die dagen veel problemen met drugs. En niet zomaar drugs, echt wel heroïne. Dat was een plaag. En ook onze held ontsnapt daar niet aan, hè?
1: Onze held was helaas al sinds de jaren 40 verslingerd aan drank en drugs. En dat wordt hem, niet in dank afgenomen door Miles Davis. Want die beslist prompt om hem buiten te gooien.
0: Die wist er ook wel weg mee, maar die was al een poosje clean.
1: Ja, die was al een paar jaar clean. Maar het zorgde ervoor dat Coltrane gaat afkicken. Cold turkey, dat lukt hem vrij snel. En dan begint eigenlijk wat hij 7 jaar later in de liner notes van A Love Supreme zijn spirituele ontwaken noemt.
0: Ja, en daarna gaat het hard, hè? Hij komt terug, hij is clean en hij heeft zijn zaakje op orde, hè?
1: Ja, het tempo gaat echt waanzinnig omhoog. Hij speelt de ene sessie naar de andere, voor zichzelf, voor anderen. En dat is echt wel grappig, want er worden zoveel opnames gemaakt dat die eigenlijk jaren daarna nog op de markt gebracht worden.
0: We gaan naar 31 mei 1957 en dan neemt hij in 1 dag zijn debuut Coltrane op. De eerste van 2 platen met die titel. De andere was de eerste van het kwartet in 1962. En hoe klinkt die muziek?
1: Eigenlijk klinkt die muziek echt iets als van die tijd. Dat klinkt heel standaard als je kijkt naar de hardbop van 1957. Maar toch vind ik dat er een heel aanstekelijke vitaliteit in zit. Het klinkt bijna alsof hij blij is dat er geen andere blazer in de weg zit. Zo, met zoveel vreugde zit hij daar te spelen, denk ik.
0: Ja, het feit dat die plaat Coltrane heet zegt toch ook wel wat. Hij was wel al Coltrane op dat moment, hij had al naam gemaakt aan de zijde van Miles.
1: Ja, hier begint dat. Hij was op de kaart. En het zou alleen maar toenemen, ja.
0: Time Was, met Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Albert Tootie Heath achter de drums.

0: We hebben een sprongetje gemaakt naar mei 1959 nu. Maar ook wat de creativiteit betreft een best wel grote sprong. Want dit klinkt totaal anders dan die debuutplaat. Dit is al zoveel straffer. We hoorden John Coltrane met Tommy Flanagan op piano, Paul Chambers op bas en Art Taylor op drums. En deze muziek die vind je op Giant Steps. Dat is een belangrijk album, hè. Dat is een understatement, hè.
1: Ja, dat is absoluut een van de cruciale albums uit zijn... Uit zijn discografie, al zou hij redelijk snel afscheid nemen van die aanpak. Het is vooral frappant dat het in dezelfde periode is opgenomen als Kind of Blue, eigenlijk een totaal andere plaat.
0: Ja, dus Coltrane speelde in de band van Miles in die periode.
1: Ja.
0: Zijn namen de klassieker Kind of Blue, die plaat kent iedereen. Mm-hmm. Stripped to the bone, rustig, impressionistisch, uitgekleed, toegankelijk. Ja. En in dezelfde periode doet hij zelf iets en dat klinkt zo.
1: En dat klinkt zo, en dat is echt, dat gaat over het maximaal benutten van harmonische mogelijkheden. Hij wilde echt kijken van hoe ver kan ik hier gaan. Ook dat is vrijheid natuurlijk. Kijken hoe ver je kan gaan binnen een bepaald kader. En dat ging dus heel ver op sommige stukken van dat album. Vooral het titelnummer dan. Ja, is dat echt een manische opeenvolging van akkoorden. Dat is zo'n beetje de proef die elke aspirant saxofonist moet kunnen aantonen, moet kunnen uitvoeren.
0: En, er wordt vaak gesproken over sheets of sound. Hè? Dat is zo'n begrip dat ze daar dan op plakken. En dat is, wat betekent dat eigenlijk? Dat die muziek ongelooflijk dens en druk is. En dat het zo geen solo is in de zin van we spelen een aantal mooie zinnen. Maar dat een soort van constante stroom van energie, notenbrei is eigenlijk.
1: Een onophoudelijke vloed van ideeën vertaald in noten, de meest waanzinnige combinaties van akkoorden. En hij deed dat dan op een heel bijzondere manier door noten bij elkaar te plaatsen in onverwachte groepjes van 3, van 5, van 4, van 6. En dat was enerzijds was dat technisch meesterschap. Anderzijds besefte hij ook wel redelijk snel dat het eigenlijk ook een beetje een doodlopend straatje was. Want al die mogelijkheden, dat werd eigenlijk ook een beperking.
0: Ja, nog straffer, nog sneller. Kijk eens, mama zonder handjes. Ja. Op de duur is dat ook
1: Ja, en dan krijg je inderdaad ook heel veel imitatoren en mensen die nu nog op YouTube filmpjes gooien van kijk eens hier hoe dat ik die solo noot per noot kan naspelen, maar dan tegelijkertijd vraag je je af, wat is in godsnaam het punt? Dat is geen jazz meer.
0: Nee, het zal interessant zijn om je die dingen eigen te maken en er dan vooral een persoonlijke twist aan te geven.
1: Hopelijk.
0: Maar dit is dus wel studiemateriaal waar veel studenten hun tanden op kunnen stuk bijten, denk ik, hè?
1: Tot op vandaag blijft het denk ik wel een uitdaging, ja, zeker.
0: Ja. Coltrane spelen, je kan dat gewoon nadoen, maar je kan je erdoor laten inspireren door de vibe, waardoor je misschien iets doet dat heel ver ligt van het origineel, maar waardoor je wel net kan vastpakken waar Coltrane ook mee bezig was. En dat kan soms ver gaan. Gitarist, componist en etnomuzikoloog Rafael Rozinski, die bracht in 2015 Plays John Coltrane and Langston Hughes uit. Dat werd heruitgegeven in 2024. En hij benadert die jazz vanuit zijn eigen totaal andere hoek. Een beetje klassiek folk, een totaal andere benadering. Alsof hij de Coltrane van 1959 ontleed, maar dan wel met de mindset van 66. Hij gaat op zoek naar een soort van pure expressie en misschien wel het mystieke in die muziek. En ook hij komt in het kader van dat grote Coltrane-feest naar AB om daar de 100ste verjaardag van John Coltrane te vieren. En hij komt op 26 september. En die dag speelt ook Mix Monk met brandeloze Robin Verheijen en meesterdrummer Joey Barron. En tromgeroffel, hier zouden we zo'n jingletje voor moeten hebben eigenlijk. Misschien moet jij wat tromgeroffel doen, Guy? Voilà, we mogen 7 duo-tickets weggeven voor die avond, 26 september, met dus Rozinski op het programma en Mix Monk, die aan de slag gaan met Crescent voor de gelegenheid op vraag van AB. Stuur maar een berichtje in de app als je daar graag naartoe wil. 7 duo-tickets voor 26 september in AB om John Coltrane te vieren. Zeg er vooral bij waarom je daar zo graag wil bij zijn. Dit is Countdown. Het origineel is een stukje acrobatie van nog geen 150 seconden. Maar hier wordt dat opgerokken. Het wordt een langzame meditatie voor mistige ochtenden of zoiets bij Rafael Rozinski.

0: En dit werd verzameld onder de noemer The Heavyweight Champion. En daar is nu eens geen letter van gelogen. Dat was hij ook, Coltrane, zonder meer. Giant Steps was het eerste van een reeks albums voor Atlantic. En net als bij Prestige wordt er daar genoeg muziek gemaakt, zodat ze daar wel een beetje mee verder kunnen.
1: Ja, dat levert soms wel bijzondere situaties op, want die muziek die verschijnt dan 1, 2, soms zelfs 7, 8 jaar later. Maar dan krijg je een enorme spreidstand tussen wat Coltrane live aan het doen was en wat er eigenlijk in de winkel verscheen. Nu heb je dat nog soms met bands die al veel verder staan dan je denkt.
0: In het beste geval is dat altijd zo, hè?
1: Ja, en zelfs midden jaren 60, verschijnen er nog opnames van Prestige die gemaakt werden in 1957. Maar in 1965 zat Coltrane op een andere planeet. En dan krijg je wel heel vreemde situaties af en toe. Dus dat mensen...
0: Dat publiek kwam af omdat ze het plaatje wilden horen en die vielen van hun stoel.
1: Dat werkte zo niet bij Coltrane. En het is wel heel vaak gebeurd dat hij luisteraars een beetje verbouwereerd heeft achtergelaten. Ja,
0: ja, nooit expres, denk ik. Mm-hmm. Zo'n zachtmoedige man. Deze muziek komt van Coltrane Sound. Dat verscheen in 1964, maar komt uit dezelfde sessies als zijn legendarische My Favorite Things in 1960. McCoy Tyner speelt piano, Steve Davis bas en Elvin Jones op drums. En dit is zeker een van die kleine klassiekers in zijn oeuvre. Het is een prachtplaat met Coltrane die duidelijk aan zijn hoge vlucht bezig is. Moeten we iets zeggen over de labels, Guy?
1: Ja, er zijn 3 belangrijke labels geweest in zijn leven, denk ik. En eigenlijk heeft hij op elk label wel machtige dingen gedaan. Maar wie ooit de Atlantic Box ziet liggen, die heet de Heavyweight Champion. Gewoon niet aarzelen, aanschaffen.
0: En welke andere labels zijn belangrijk? Impulse natuurlijk.
1: Impulse en daarvoor eigenlijk Prestige. Hij heeft ook één album gemaakt voor Blue Note, maar dat was eigenlijk een losstaand ding. Maar ook die plaat is zeker de moeite natuurlijk.
0: Ja, en Impulse is the house that Train built. Dus dat spreekt voor zichzelf.
1: Klopt, ja.
0: Ja. In 1961 stapt Coltrane over naar dat nieuwe Impulse, waar hij ook het paradepaardje zou worden en waar hij ongelooflijk veel vrijheid krijgt. En zijn eerste album daar heet Africa Brass. Het was de 6e plaat op het label en de eerste van een lange reeks voor John Coltrane. En dat is een speciale plaat met een grote band opgebouwd rond zijn kwartet van toen, met McCoy Tyner, Reggie Workman en Elvin Jones. En goed volk, Booker Little, Pat Patrick, Freddie Hubbard en ene Eric Dolphy, die doet ook mee en die komt na het nieuws nog eens terug straks. En hier speelt hij een traditioneel Engels volkslied, een evergreen, Greensleeves. We blijven bij u tot 8 uur, tot zo.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lore Quinterier. Nieuwe werknemers in de sector transport en logistiek kunnen dan toch aanspraak maken op een uitgebreide nachtpremie. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen. En daarmee wordt de maatregel van de federale regering teruggedraaid. De regering wilde onder meer de e-commerce bedrijven concurrentiëler maken tegenover de buurlanden. Nieuwe werknemers zouden daarom alleen nog nachtpremies krijgen vanaf 11 uur 's avonds en niet vanaf 8 uur. Maar een nieuwe CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst, maakt dat nu ongedaan voor de chauffeurs in grote transportbedrijven en ander logistiek personeel. Koen Rijkenboer van de Christelijke Vakbond.
1: Dat betekent voor mij dat er toch regeringsmaatregelen zijn die getroffen worden, maar die in de sectoren niet gewenst zijn. Niet door de werknemers, maar ook niet door de werkgevers. Want een CAO tekenen je altijd met twee partijen natuurlijk. Je creëert twee soorten werknemers die tegelijkertijd aan de slag zijn, maar de ene krijgt een premie en de andere niet. Dat creëert spanningen op de werkvloer en het zal ook moeilijker zijn om mensen te vinden als je de premies afschaft.
0: In de transport- en logistieke sector werken zo'n 85.000 mensen. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar vanmiddag officieel geopend door rector De Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de UGent, vooral dan rond de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Kofnes. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst. Maar een 80-tal studenten eisen zijn ontslag. Zij protesteerden voor de optocht van de professoren vanmiddag. Student Bas Vermeijlen.
2: We hopen dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure. En dat het niet blijft bij 3 maanden telewerken, maar dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren. Omdat we wel voelen dat de enige reden dat die procedure is gestart, is niet doordat Petra De Sutter zelf heeft besloten om dat te beginnen. Maar dat is omdat er heel veel studenten, heel veel personeel zich hebben geuit.
0: De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. Hij wil dat Frankrijk zich beter voorbereidt tegen dat soort aanvallen. Jens Fransen.
3: Volgens de Franse president Macron zit Rusland achter die aanvallen van de voorbije weken. Hij gaat niet in op details, maar het kan gaan over hybride aanvallen. Denk dan niet aan tanks, raketten, maar bijvoorbeeld aan campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, sabotage, spionage. En volgens president Macron moet Frankrijk zich veel beter voorbereiden. Denk dan niet alleen aan de bescherming van bijvoorbeeld militaire sites of defensiebedrijven, maar ook aan energieinfrastructuur of drinkwatervoorziening. Want zonder kan Frankrijk niet. En dus moet het beter worden beschermd, aldus de Franse president Macron.
0: En in de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend in en tegen Oostenrijk. Aan het einde van de eerste dag staat het 1-1. Gauthier Onclin verloor de eerste wedstrijd en Zizou Berghs won de tweede. Wie het eerste 3 partijen wint, gaat door. Vanavond komt er stilaan meer bewolking aan, vannacht zo'n 14 graden. Morgen blijft het bewolkt, kans op lichte regen aan zee en vrij veel wind, maar zacht, tot 23 graden. Zondag start regenachtig, maar na de middag droger weer en dan 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. So what? Met Lies Steppen. Welkom terug. We blikken vandaag vooruit naar de 100ste verjaardag van John Coltrane. En dat wordt uitgebreid gevierd. Wij gaan dat vieren zelfs op 23 september met een live-uitzending vanuit AB. We beginnen eraan om 6 uur. Dan gaan we gewoon heel veel vertellen over die figuur. We gaan een aantal twintigers uitnodigen om mee te komen doen. En dan zenden we ook 2 concerten uit Eileen Forkelied en het duo James Brandon Lewis met Chad Taylor. Dat wordt een mooie avond. Wij kamperen in AB vanaf 6 uur en we zenden de hele avond uit. Dus we brengen die concerten gewoon naar u. Vandaag alleen maar Coltrane galore bij ons in So What. We waren aanbeland daarnet in 1961. Coltrane werd toen binnengehaald bij Impulse. Hij werd een van de sterren van de jazz, zonder meer. Maar toch was er ook wel wat kritiek op hem op die tijd. Zijn muziek was heel snel aan het veranderen. Dat leverde kritiek op. Hij was zijn tijd vooruit, denk ik.
5: Hij evolueerde gewoon te snel, denk ik, ja. Jazz heeft eigenlijk... Er is heel veel gebeurd op heel veel korte tijd. Maar zo'n Coltrane was natuurlijk 3 versnellingen hoger ineens. En hij komt van die heel dense muziek en gaat dan naar de modale jazz, maar tegelijkertijd begint hij eigenlijk al vooruit te blikken naar de free jazz die zou komen. Intussen is hij bezig met allerlei invloeden, slorpt hij dingen op uit het oosten, luistert hij naar Ravi Shankar, komt er zo'n kerel binnen als Eric Dolphy, die hem ook nog een heel andere wereld laat zien, die ook geobsedeerd is door de menselijke stem, iets dat ook bij Coltrane binnenkomt.
4: Als het vizier wat moest opengetrokken worden, was Eric Dolphy de juiste man, hè?
5: Zeker, want die stond eigenlijk wel al iets verder met het verkennen van die grenzen dan Coltrane. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat in 1961, 62 wel even een soort van een backlash, heet dat dan, is geweest. Waarbij dat sommigen dat heel boeiend vonden, maar eigenlijk toch zowel pers als publiek in redelijk grote getale ook al afgehaakt geweest zijn.
4: Ja, dit was een belangrijk moment. In november speelden ze een paar dagen op rij in zo'n bekende jazzclub in de Village Vanguard. Het kwartet met McCoy Tyner, Reggie Washington, Elvin Jones en die Eric Dolphy, die vrije geest daarbij. Op 23 november 1961 schreven ze daarover in Downbeat, belangrijk jazzmagazine, dat anti-jazz was. Een aantal vooraanstaande artiesten moesten er niks van weten, dus het was echt wel de jazzpolitie die in oproer kwam en dat deed Coltrane pijn, hè?
5: Dat heeft hem pijn gedaan, denk ik. Ja, zeker, want hij heeft samen met Dolphy een weerwoord gekregen en gebruikt en duidelijk laten merken van, dat de intenties goed en zuiver waren. En zoals we dadelijk gaan zien, ja, heeft het ook wel een impact gehad op de muziek die hij daarna zou maken,
4: ja. Ja, wij draaien een van de vele hoogtepunten uit die machtige box, de Complete 1961 Village Vanguard Recordings. Iets eigenlijk om nu gewoon echt te memoriseren of op te schrijven. De Complete 1961 Village Vanguard Recordings en nog eens diep in te duiken. Later dit weekend, het is cruciaal spul, Spiritual.

0: Spiritual, en dat is één van de vier versies die je in die box terugvindt. Die box, The Complete 1961 Village Vanguard Recordings. Coltrane was eigenlijk altijd al iemand geweest die de meningen wat verdeelde, maar dat was hier extremer dan ooit tevoren, want hier waren velen gewoon echt nog niet klaar voor. Hij was aan het onderzoeken eigenlijk, hij was aan het exploreren en hij deed inspiratie op bij andere culturen en tradities. En Ravi Shankar bijvoorbeeld, daar was hij in geïnteresseerd, die Oosterse vibe zit er ook wel in. En het is vanaf hier dat de muziek ook wel steeds meer een spirituele lading begint te krijgen. Coltrane wilde vooruit en men was niet echt mee. En we kennen hem als een introvert karakter, een lieve man eigenlijk. Hij had er wel last van, hè, Guy?
1: Ja, hij heeft er alles van dat hem dat wel heeft op de een of andere manier pijn gedaan heeft. Want ik denk dat hij altijd dacht van ja, dat als zijn intenties zuiver waren, dat het dan ook zo begrepen zou worden en dat het zo volstaan.
0: Dat denk ik ook altijd.
1: Ja, maar dat is zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Maar dus ja, dat heeft hem denk ik wel wat pijn gedaan. En ik denk dat het ook daardoor komt dat hij daarna zo muziek is gaan maken die toch iets traditioneler is. Soms wordt er ook wel eens bijgehaald dat hij ook wat problemen had met zijn gebit in die periode. En dat hij daardoor muziek speelde die wat minder uitdagend was fysiek. Maar het is wel heel erg frappant. Hij maakt een plaat met zijn kwartet dat een beetje een gemiddelde plaat is. En dan maakt hij toch een paar albums die eigenlijk een stuk traditioneler klinken. Een plaat met Duke Ellington, een plaat met de zanger Johnny Hartman en een plaat met alleen maar ballades.
0: Een beetje toegankelijker eigenlijk. Hij denkt van ik ga een stapje terugzetten.
1: En dat levert dan natuurlijk weer het omgekeerde effect op. Ik denk dat de kritieken nooit zo lovend waren als in die periode. De grote Coltrane had begrepen dat hij had zijn fout ingezien en hij liet horen wat hij waard was. En hij was een van de beste ballades-saxofonisten ter wereld.
0: True. Hè?
1: En het zijn ook geweldig mooie platen, maar het is even op de rem gaan staan, maar je weet wat er gebeurt als er op de rem wordt getrapt natuurlijk.
0: Ja, een beetje Coltrane met de handrem op hier, maar geef toe, Guy, Ellington en Coltrane, dat is een match made in heaven. En zeker als ze deze klassieker spelen met Ellington-bassist Aaron Bell en Coltrane-drummer Elvin Jones. We zijn hier september 1962 in a sentimental mood. En zo mooi dat het is.

0: Alabama. En ook dit hoort thuis in het pantheon van de grootste John Coltrane-opnames. Hij schreef het als reactie op een bomaanslag door de KKK op een zwarte kerk in september 1963. En daarbij kwamen 4 kinderen om het leven. En het is vooral legendarisch omwille van die lange sax-intro die een beetje voelt als een gebed. En zo was het ook absoluut bedoeld. En het was eigenlijk al een soort van aankondiging voor wat zou volgen met A Love Supreme. Het is in deze tijd ook dat opvalt dat Coltrane zich alsmaar meer laat inspireren door de menselijke stem en zijn saxspel daar ook bewust op gaat doen lijken. En ik denk, als je op zoek gaat naar het hogere, laat dat ons de essentie noemen, dat je daar wel al gauw uitkomt natuurlijk. Als je alsmaar dichter naar jezelf wil komen en naar binnen wil keren, de stem is echt een heel directe expressie, toch?
1: Ja, de stem is natuurlijk het meest persoonlijke instrument dat er bestaat. En ik denk dat dat voor een stuk wel kwam door de invloed van Eric Dolphy, maar je ziet het sowieso in de laatste jaren van Coltrane. Er zijn ook wel wat live-opnames waarbij dat je hem hoort zingen, zo chanting, waarbij dat hij zichzelf op de borst klopt. En er is ook deze opname, die start voelt helemaal niet aan als een traditionele Coltrane-solo. En dan blijkbaar heeft hij zich daarvoor laten inspireren door de spraakpatronen van de speeches van Martin Luther King. En dat iets vergelijkbaars komt dan ook terug in A Love Supreme. Ja.
0: Ja, mooi hè, dat je je zo door andere structuren en zo laat leiden om een beetje buiten je geëikte kader te treden. Hè?
1: Zeker, en ik denk mensen die hem goed kennen, die er vaak naar luisteren, die zullen dan wel voelen dat er iets speciaals aan de hand is. En dat heeft sowieso al een soort van prevelende aanpak of stijl. Maar als je dan van die dingen ontdekt waar het vandaan komt, dan geeft het geeft die muziek natuurlijk een extra dimensie of zo.
0: Ja. Ja, dat is ook iets belangrijks in A Love Supreme, hè, trouwens, dat hij echt een gebed reciteert op saxofoon.
1: Ja, ja.
0: En dit is een van de cultklassiekers, zullen we maar zeggen, van John Coltrane, Crescent. Het is het album voor A Love Supreme. En waarschijnlijk omdat dat zo'n meesterwerk, zo'n magnum opus was, misschien een beetje in de schaduw gebleven daardoor. En wij gaan spelen de aanstekelijke Bessie's Blues op Crescent. En dat laat horen dat hij die stijl ook nog helemaal in de vingers heeft. Het is het grote kwartet in het voorjaar van 1964.

0: En nog een blues. Dit heette ook Village Blues, take 2 om precies te zijn. En dat werd een paar weken later opgenomen in juni 1964, maar het is pas verschenen in 2019 op een album dat Blue World heet. En dat is eigenlijk de soundtrack bij een film uit de jaren 60, hè Guy?
1: Dat klopt, ja. Hij heeft muziek gemaakt voor één film, Le Chat dans le Sac. The Cat in the Bag, een Canadese film. Eigenlijk een relatief kleine Canadese film die een beetje verdwenen is in de plooien van de geschiedenis van de regisseur Gilles Grou. Blijkbaar was dat een kennis van de bassist Jimmy Garrison. Ze hebben daar een opname gedaan in de studio bij Rudy van Gelder, waar het label niet van op de hoogte was. Het voelt een beetje aan als een vingeroefening. Het zijn geen vernieuwende stukken, het is niet te radicaal.
0: Blijkbaar was er ook geen tijd en geen budget voor. Hebben ze een beetje de tering naar de nering moeten zetten.
1: Dat klopt, gewoon een paar uur samen de studio in, wat nummers spelen. En dat heeft wel wat mooie muziek opgeleverd. En ja, het is niet zo verwonderlijk dat dat ergens in een archief is blijven liggen en dan zoveel decennia later naar boven gekomen is. Maar het is wel een heel fijne plaat en echt wel een soort van archiefrelease die zeker ergens een leemte opvult of zo.
0: En misschien fijn om mee te geven, die film wordt ook getoond op 11 november 26 in Bozar. En later die avond, ja, de hele avond wordt John Coltrane gevierd. Dan gaat Joe Lovano daar spelen samen met Melissa Aldana, Duduzo Makatini, Linda Mayhen-O en Jeff Tainwood. Een heel straf concert. Dat ze ook nog eens overdoen in de bijloken, als ik het goed heb, toch?
1: Klopt, de dag erna.
0: Ja. Eind 1964 werd A Love Supreme opgenomen en dat hebben we vorige week gedraaid. Volgende woensdag gaan we daar ook op trakteren, dat is beloofd. We kunnen niet anders dan de grote John Coltrane show doen en dan toch muziek draaien uit dat meesterwerk. En zondag kan u ook muziek horen uit dat album vanaf 8 uur 's avonds in Round Midnight. Dat is misschien wel fijn om te weten. A Love Supreme zette de deur open naar meer vrijheid. Dat leverde soms taaie muziek op. Zeker live, maar ook muziek die is soms overrompeld met een soort van enorme kracht. En James Brandon Lewis die zei het eigenlijk heel mooi in een artikel dat recent verscheen. Don't analyze him, just hear, zegt hij. Open up your heart and receive the message, whatever you think it might be. En dat is eigenlijk wel mooi. Dat zijn wel levenslessen, denk ik, hier ook buiten de muziek zeker bruikbaar. Open je hart en laat de boodschap binnenkomen. Zijn we nu te melig? Ik denk dat het fijn is op een vrijdagavond.
1: Nee, ik denk dat Coltrane op een punt gekomen was dat hij muziek maakte die zeer puur was, die veel minder gebaseerd was op systemen en op modellen en rechtstreeks vanuit zijn lichaam kwam. En dan is het echt wel oké om ook in die termen over die muziek te spreken, denk ik. Ja,
0: ja. Alright. Dit is ronduit mooi uit een van de laatste sessies van het kwartet. We zijn in het voorjaar van 1965. Verschenen op Kulu Se Mama in 1967. Het laatste album dat verschenen is toen Coltrane nog in leven was. Het eerste van twee korte stukken die we gaan draaien. Kwestie van de schoonheid van John Coltrane's en latere muziek ook even te illustreren.

0: Ja, dit klinkt een beetje scherper, intenser misschien, hè? De late Coltrane, zo hebben we hem aangekondigd, maar ik vind het ook niet echt moeilijk of zo, niet hermetisch, zoals ze zeggen.
1: Nee, zeker niet. Zoals je zei, het is intens, maar de lyriek is er nog altijd. Het is gewoon een ballade op het scherp van de snede of zoiets. Maar ik vind het wel leuk dat je voelt dat hij heel diep tast of zo. Dat merk je toch, denk ik.
0: Waarschijnlijk als je al die woeste muziek gespeeld hebt, speel je een ballade daarna ook anders. En je voelt dat erachter zit. Hè?
1: Ongetwijfeld, ja. Zeker.
0: Dit is het laatste kwartet met Alice Coltrane op piano, Jimmy Garrison op bas en Rashid Ali op drums. De band die vaak gezelschap kreeg ook van Pharoah Sanders. Een van Coltrane's laatste opnames uit het voorjaar van 1967 die verschenen is vlak na zijn dood. En dit album heet Expression. Coltrane wilde alleen maar de titels en de namen van de muzikanten op het artwork. Geen beschrijving, hij was woordenbeu. Hij zei van, by this point I don't know what else can be said in words about what I'm doing. Let the music speak for itself. Een beetje tegen onze winkel. Als we woensdag een rit van 5 uur gaan aanzetten, Guy, over John Coltrane. Maar hij heeft wel een punt, hè. En dat is misschien wel wat we in gedachten moeten houden als we luisteren naar die late muziek van Coltrane. Je moet het niet proberen te vatten in woorden, je moet het gewoon over je laten komen, zoiets.
1: Helemaal, ja. Ik denk dat het gewoon een kwestie is van, ja, je kan die hele bagage wel meeslepen en al die muziek die daarvoor komt, maar uiteindelijk gaat het gewoon om luisteren en ergens een open geest hebben en, ja, ontvankelijk zijn. Laat de boodschap maar komen, zoiets.
0: Ja. We sluiten deze Coltrane special af met een van die postume archiefreleases. Er zijn al studio-opnames opgedoken en live-opnames ook vooral. En die laatste die moet je soms voorzichtig benaderen, want de sound die kan soms wat tegenvallen. Maar een van de beste uit de reeks was Both Directions at Once, The Last Album uit 2018, toen verschenen. En ja, ik ga er jou iets over laten vertellen, Guy.
1: Ja, het is een heel boeiende plaat. Het is opgenomen in het voorjaar van 1963. En als ik me niet vergis, is het de dag voor de opname met zanger Johnny Hartman. 1963 is, zoals we eerder al zeiden, van ja, die overgang tussen de meer conventionele, traditionele platen van Coltrane en die lange aanloop naar A Love Supreme.
0: Zot dat hij 2 dagen na elkaar zo'n belangrijke platen opnam.
1: Ja, dat is wel vaker. Studiodagen werden vaak na elkaar geboekt en dan krijg je van die vreemde situaties. Dus het is een beetje een soort van overgangsplaat en opnieuw een soort van spreidstand, maar dat maakt het net als die Village Vanguard recordings net heel, heel interessant.
0: Ja, oké. Ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen doorgaan, maar we gaan dat gewoon doen, hè. Woensdag, is het goed?
1: Heel goed, ja.
0: Dus 6 uur op Clara, afspraak in AB. En we zenden de concerten van die avond uit. Dankjewel, Guy Peters.
1: Dat is graag gedaan.
0: Tot woensdag. En Nicole heeft straks pianomuziek van Brahms en Strauss voor u. En zondagavond op Clara is het ook een en al Coltrane. Bye-bye.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BeFast heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. En daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
1: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voorhanden hebben.
0: Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben enkele honderden mensen betoogd tegen de aanval op de LGBTQIA+-gemeenschap in Turkije. Ze eisen gerechtigheid en de onmiddellijke vrijlating van de tot nu toe 150 mensen die daar deze maand zijn opgepakt. Ze worden beschuldigd van obsceniteit, beschadigen van de jeugd en criminele activiteiten. De Turkse politie deed invallen in huizen, bij organisaties en cafés in het hele land. President Erdogan ziet de HDP-gemeenschap als een bedreiging voor het traditionele gezin en als de oorzaak van een dalende geboortecijfer. In heel wat Europese steden zijn er dit weekend acties om die praktijken aan te klagen. Op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen zijn vandaag nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de luchtmacht aangekomen. Over hoeveel toestel het gaat wil Defensie niet kwijt. Vorig jaar in oktober kwamen de eerste Belgische F-35's aan in ons land. Dat waren er toen 4. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Luke in de staat Arizona staan nog 8 toestellen te wachten. Die blijven nog een tijd lang daar voor de opleiding van de Belgische gevechtspiloten. België heeft 34 toestellen besteld in totaal. De regering wil er nog 11 bij kopen. Het drugslab dat is ontdekt in een loods in Bree is een van de grootste die de voorbije jaren zijn opgerold, dat zegt het parket van Limburg. Vermoedelijk werden daar MDMA en methamfetamine gemaakt. Zo is er 180 kilogram MDMA-kristal gevonden, zegt Anne Loenders van het parket.
2: Om u een idee te geven, met 180 kilo MDMA-kristallen kunnen er toch wel minstens 800.000 pillen gemaakt worden, dus dat is toch wel heel wat.
0: En dat is goed voor een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. 4 mannen en 1 vrouw zijn aangehouden. En op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven is rond 4 uur vanmiddag een auto gecrashed na een achtervolging door de politie. Er was lange tijd hinder voor het verkeer op de snelweg richting Nederland. De auto werd met een hoge snelheid vanuit Berchem achterna gezeten door patrouilles van de lokale en federale politie. En ter hoogte van Vosselaar, net voor de uitrit Turnhout-West, ging het mis en botste de auto met een vrachtwagen. De politie kon 2 inzittenden arresteren. Het is nog niet duidelijk waarom zij niet wilde stoppen. Vanavond meer wolken, temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal.
4: Goedenavond. 4 briljante solisten samen, dat kan niet anders dan een supergroep opleveren. Een supergroep, dat is alleszins de omschrijving die een journalist gebruikte voor het pianokwartet, gevormd door violiste Heyoon Park, altviolist Timothy Redhout, cellist Kian Soltani en pianist Benjamin Grosvenor. Op 29 april speelden zij op het Heidelberg Frühling Muziekfestival, het lentefestival dus in Heidelberg. En op het programma stonden het 3e pianokwartet van Johannes Brahms en het pianokwartet van Richard Strauss. Strauss was nog heel jong, amper 20, toen hij dat schreef en hij werd er trouwens voor geïnspireerd door het kwartet van Johannes Brahms. Viool, altviool, cello en piano, dat is een heel mooie, bijzondere combinatie waarvoor niet zoveel geschreven is. Mozart had pianokwartetten, Schumann ook, en dus ook Brahms en Strauss. Voor Strauss was het wel zijn enige werk in het genre. Nadat hij Brahms in de winter van 1883-84 persoonlijk had ontmoet in Berlijn, schreef hij over de muziek van Brahms: ik begin die muziek eigenlijk aan te voelen. Die is altijd interessant en vaak werkelijk prachtig. En dat is dus duidelijk te horen in dit pianokwartet, want later zou Strauss zich naar het schijnt enigszins schamen voor de stilistische gelijkenis met de werken van Brahms.

Een enthousiast publiek in Heidelberg tijdens het Lentefestival. En dit voor het pianokwartet in C-klein van Richard Strauss, uitgevoerd door een kwartet gevormd door Heum Park op viool, Timothy Ridout altviool, Kian Zoltani cello en Benjamin Grosvenor aan de piano. Richard Strauss was 20 toen hij dat werk schreef en het was Johannes Brahms die hem op weg had gezet naar het genre, naar het pianokwartet. Brahms die er zelf 3 heeft geschreven. En we beluisteren nu het 3e, een werk dat ook bekend is geworden onder de naam Werther Quartet. In de roman van Goethe, Die Leiden des jungen Werthers, raakt het hoofdpersonage Werther in een depressie wanneer de vrouw van zijn leven een andere man huwt. In Brahms' leven was er een gelijkaardige liefdeskwestie. Brahms was verliefd op Clara Schumann, de vrouw van zijn goede vriend en mentor Robert Schumann. En Brahms deed er zo'n 20 jaar over om dit 3e pianokwartet te schrijven. Het is zeker het meest persoonlijke en diepgravende van zijn 3 pianokwartetten.

Het derde pianokwartet van Johannes Brahms door Heijon Park op viool, Timothy Ridout als viool, Kian Zoltani op cello en Benjamin Grosvenor aan de piano. Vier internationale solisten die samen een prachtig kamermuziekkwartet vormen. En na het pianokwartet van Richard Strauss speelden ze dus dit derde van Brahms. En het publiek op het Lentefestival in Heidelberg was zeer enthousiast, dat kan u horen. En dus volgde er nog een bisnummer. En ze bleven in het repertoire van Brahms en kozen voor een heel bekend deel uit zijn eerste pianokwartet.

Een gedroomde uitsmijter, het slotdeel uit het eerste pianokwartet van Johannes Brahms, Rondo alla Zingarese, Rondo op zijn Hongaars, door Heijon Park op viool, Timothy Ridout altviool, Kian Soltani cello en Benjamin Grosvenor aan de piano. Zij waren op 29 april te gast tijdens het Lentefestival van Heidelberg. Anne-Sophie van Otter en Adam Benzwi voeren ons nu naar de jaren 1930 met dit lied van Friedrich Holländer. Keiner weiß, wie ich bin, nur du.

Keiner weiß wie ich bin, nur du, alleen jij weet wie ik ben. Dat zong Anne-Sophie von Otter, aan de piano Adam Benzwi. En het was een cabaretlied van Friedrich Holländer. Het opus 111 is een iconisch werk van Ludwig van Beethoven. Het is zijn laatste pianosonate die uit slechts twee delen bestaat, maar wel twee heel bijzondere delen. Mitsuko Uchida neemt ons nu mee doorheen het tweede deel, Arietta. Dat is een serie variaties op een thema van 16 maten lang. Met enkele opvallende variaties ertussen, zoals de derde, die klinkt heel jazzy en wordt wel eens de boogie-woogie-variatie genoemd.

Mitsuko Uchida met het tweede deel uit de laatste pianosonate van Ludwig van Beethoven, sonate nummer 32. En vorige week was deze cd de keuze van Clara. Het nieuws komt in zicht, dus tijd om af te ronden. En dat mag Mozart doen met een deel uit zijn derde strijkquintet. Het Quatuor Ibn krijgt daarvoor versterking van altviolist Antoine Tamesti. Ik wens u een heel mooie avond, een fijn weekend ook. En geniet straks van Valkenaars en Van Hout. Dag.

0: is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon heeft de jury zich uitgesproken over het lot van de 6 beschuldigden. Begin 2022 werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Jairons vader en 5 mensen die in het huis woonden stonden terecht. Philip Heijmans, je hebt het gevolgd. Wat is het verdict?
1: Wel, volgens de assisejury is de vader van Jairon de enige schuldige aan zijn dood. Hij nam alle beslissingen en zo besliste hij ook om niet in te grijpen toen zijn zoon ernstig ziek werd. Als hij zelfs een paar uur voor zijn dood medische hulp had ingeroepen, dan had hij Jairons leven wellicht nog kunnen redden, zei de assisevoorzitter. Maar hij verkoos om blind op God te vertrouwen en zo heeft hij Jairons dood aanvaard. Daarom is hij schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon onvoldoende verzorging hebben gegeven, maar dat heeft volgens de jury niet zijn dood veroorzaakt. Een 6e beschuldigde is vrijgesproken. Hij was niet op de hoogte van Jairons toestand. En dat veroorzaakte nogal wat ophef in de zaal. Zoals je misschien nog altijd rondom mij kunt horen, is de familie van Jairon nogal boos over die vrijspraak. Maandag volgden de debatten over de straf. De vader kan levenslang krijgen. Voor de 4 anderen kan dat in principe tot 3 jaar worden.
0: Dank je, Filip. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BIVAST heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. Daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
2: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voor handen hebben.
0: De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump zo net aangekondigd. Volgens hem brengen ze voortdurend fake news en dat kan niet, zegt Trump, als je verslag uitbrengt over de president, de regering of de VS. Hij voegt eraan toe dat er nog meer media zullen volgen. Bewijs voor dat fake news gaf Trump niet. Het lijkt een aanval op de persvrijheid. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor een kritische en journalistieke houding als zij berichten over het beleid van de regering Trump. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald. Hij overleed liever eind augustus. Hij was 89 en vorige week is hij begraven. Hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist die de vorm heeft van een schip. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Het staat symbool voor de liefde van Harald voor de natuur en zijn zorg voor toekomstige generaties. De sarcofaag is geplaatst in het Koninklijk Mausoleum in Oslo. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt AA Gent in eigen huis tegen Standaard. De nummer 2 tegen de nummer 6 in de stand is dat. Peter van den Bent, hoe staat het daar?
3: Voorlopig nog altijd 1-1. 10 minuten ver in de tweede helft. En AA Gent dacht dat er met 1-0 voorsprong ging rusten tot Niels gelijk maakte. Frisse start van Gent met een paar goede kansen. Goede reddingen ook van doelman Epolo. Dan was het Standaard dat overnam zonder al te veel doelgevaar. Tot en ineens Flater Karamoko afgestraft voor Vergara voor de 1-0. Voor AA Gent. En daarna Standaard dat nog wel probeerde. Maar niet meer dan 1 grote kans voor Gent. Meer genoteerd. Nog eens een goede redding van Epolo. De gelijkmaker van Nielsen. En nu bij het begin van de tweede helft. Aandringen van de Roesjes. Daar net een goede kans voor Toeschaar. Maar de save op de lijn van der Heijden. En dus blijven we voorlopig bij 1 tegen 1 tussen Gent en Standaard.
0: Dank je, Peter. En na de eerste dag in de zevenkamp in Talons in Frankrijk staat Norwitz op de eerste plaats. Naffi Thiam is tweede. Na 4 onderdelen leidt Fitz met 14 punten meer dan Thiam. Morgen zijn er nog 3 onderdelen. Het weer vannacht meer wolken, aan zee kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Er staat vrij veel wind bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Een ontroerend slaapliedje dat ons komt aanwaaien uit 1943 van een Native Amerikaanse uit Oklahoma. Margaret was haar naam en etnomuzikoloog Willard Rhodes. Die zette haar op band in de zomer van het jaar. Dit komt nog van veel verder in de tijd, van omstreeks 1700, maar de opname is veel recenter uiteraard. Een traditioneel Catalaans volksliedje. Doe me geen verdriet, laat me toch niet huilen. Thank you.

Esperian Bente met een traditioneel Catalaans volkslied dat stamt uit de overgang van de late renaissance naar de vroege barok. Marietta, doe me geen verdriet, maar dan in het oud-Catalaans erfgoed nieuw leven ingeblaasd door Jordi Savall. Zelf ook al 85 ondertussen, de tijd schuift al maar op. De Holy Liftoff is een grootschalig samenwerkingsproject rond de minimalpionier Terry Riley uit bij het Amerikaanse huis van vertrouwen Sono Luminus, met daarbij een centrale rol voor fluitiste Claire Chase, het Jack-strijkkwartet en heel even ook de stem van Terry Riley zelf, 91 en ook veel tijd kwijt.

The Tragedy of What We Lost van Terry Riley en de New Yorkse componist Samuel Clay Burmeyer. Muziek ontstaan uit een open score schetsboek met grafische notaties en speelse illustraties van Terry Riley. Samuel Clay fungeerde als cartograaf en vertaalde Terry Riley's abstracte kunstwerken en vloeiende structuren naar een volledig uitgewerkt arrangement voor meerdere fluiten en strijkkwartet op maat van Claire Chase en het Jack Quartet. Pianiste Tanya Giannulli is ook op iets nieuws aan het broeden samen met haar collega-pianist Nick Bertsch. Op 23 oktober pakken ze uit met een duo-album op het Belgische Fuga Libra-label onder de noemer Metacosmos. De wereld die zij oproepen met hun vier handen is zeer omvangrijk en deint ook al maar uit. Spiral Spirit.

Spiral Spirit, twee gelijkgestemde zielen met toch een heel eigen temperament. Tanja Giannulli en Nick Bertsche spelen al sinds 2023 samen als pianoduo. En staan allebei open voor de meest diverse invloeden en tradities, met toch het liefst ook wat Griekse en Balkankruiden. Het is een prachtig mininummer van Lauren Spear, opgegroeid op Bowen Island in British Columbia en later verhuisd naar Montreal. Daar begon ze muziek uit te brengen als Le Ren. Dit album van haar heet Don't Be Funny Without Me. En daaruit is dit wederzijds A Song Can Love You Back.

This Almost Spring. En het piek ook op haar visionaire plaat Abstract Contact uit 1988, ondertussen opnieuw uitgebracht door Ironic Records. Die eer valt deze dagen ook J.M.H. Bergmans te beurt, het orakel van Barakstad. In 2008 werd hij dood aangetroffen op de sofa waarop hij een groot deel van zijn laatste jaren heeft doorgebracht. Ondertussen is bij uitgeverij Pelkmans zijn verzameld werk verschenen, 1354 pagina's, Sissers en Vuurwerk, vormgegeven door Gert Doreman. Dat werd opgeklonken met Cara Pils en dat deed ons ook nog eens denken aan deze opname van Rudy Trouvé, die videogewijs met Bergmans in duet ging in november van 2015 in de studio in Antwerpen in het kader van toen De Nacht van Pafke, georganiseerd door kunstenaar Chris Verdonk. Wegdeemsteren en weer opflakkeren als een veenbrand, dat kan Bergmans ook nu nog.

1.

0: 1. 4 draaien, 2, 3, 4, 2. Dat is merkwaardig. 2. Dat is toch merkwaardig? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
1: He took a microphone and he said the following words.
0: Het knaagde, al lang. Het knaagde nog steeds en Bergmans wist dat het zou blijven knagen.
1: And a man,
0: that's
1: he cried out these words and they were meaningful. And he said,
0: altijddurende rik-tok-tak, stikstok-stakstemmen, die al die bizarre dingen met je doen. Dat is toch merkwaardig? Hier zijn we op twee. Want op twee en overal.
1: En een man, who wore a leather jacket and sunglasses, and said, people are no good.
0: De mensen zijn door en door slecht. De mensen zijn door en door slecht. Niet raar, hè? Niet raar. Dat is merkwaardig. Dat is merkwaardig. Hallo, kom je op. Hallo, amoi.
1: Dat is merkwaardig.
0: Dat is merkwaardig. Hallo, kom je op. Hallo, amoi. Altijddurende rik-tok-tak, stikstok-stakstemmen, die al die bizarre dingen met je doen. Briesend en razend en raadkalend, briesend en razend en raadkalend, briesend en razend en raadkalend. En nooit eens, geen, zelfs maar een minimum, nee, zelfs geen totaal, maar door een compleet en algeheel beetje respect. Laat ons zwijgen en opschieten.
1: In a thousand voices.
0: En steek doeken. Nu snel en steeds sneller.
1: Like an army.
0: Rustig het allemaal.
1: Like a choir. Like an army of voices. Like a choir.
0: There are always nights of the er is een kamer, een Clarence op jou. En als ik het allemaal nog zou weten, wist ik het allemaal op jou. Ja, ja, als de liefde brandt in dit kleine land, is het hier een paradijs.
1: Mensen,
0: dat zou dat wel zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het donkerste uur is vlak voor de dageraad. Dit is mijn schreeuw en mijn zang. En door mijn raam schijnt nu nooit nog de zon. God hebben hun ziel. God hebben de ziel van Jean-Marie Bergmans.

Een stem voor vrouwen die anders niet aan bod komen in de Bamileke cultuur, Gawa, een project van de Cameroenese zangeresse Carice Fotso, de ancestrale praatcirkel opnieuw uitgevonden, maar dan muzikaal. Hier zitten we in 1971 bij singer-songwriter Bridget St. John en haar album Songs for the Gentleman, geproduceerd door Ron Giesin, die ook met Pink Floyd werkte, en dat hoor je onder meer aan de blazersarrangementen. The Lady and the Gentleman.

Bullwhip van het Zwitserse avant-garde project Kiku van Yannick Barman. Een plaat die uitkomt op 25 september bij Everest Records. Op de B-kant 4 nummers tekst en uitleg van rapper en zanger Black Cracker. En op de A-kant 4 keer Blixa Bargeld. Micha Volders is ook van veel markten thuis als multi-instrumentalist, concertprogrammator en filmmaker. Hij reisde in 2023 naar Thailand om daar Son te maken, een kortfilm annex documentaire. En daar hoort ook een klankband bij die hij zelf vertolkt, samen met saxofonist en fluitist Andrew Klaas en de Japanse percussionist Tsubasa Hori. Samen vormen zij het Son Trio op 4 oktober, zie je ook live in Brugge, en op 20 oktober in Kortrijk.

se sentaron. Contemplando cómo rompían las olas.

De beste plek om een blad te verbergen is misschien wel in een boom en oorbellen van Jade, die vallen echt niet op in de zee. Muziek van Pablo's Ay, het wisselende collectief rond de Belgische elektronische muziekpionier Axel Liebert. Hier met de stem van Marie Mandy, Laurie Anderson, wat achterna staat op een album Everything You Give Away, dat uit is op het Stroom-label. Jamie Stewart heeft ook een stem die versteende harten doet verzachten. En een boon voor David Lynch met zijn trio Shushu stond hij in 2016 al eens kniediep in de klankwereld van Twin Peaks met de zegen van David Lynch en Angelo Badalamenti. En nu doet hij een gelijkaardige oefening met de iconische muziek uit Eraserhead. Ook die wordt nieuw leven ingeblazen. In

Misschien moeten we toch maar eens de pianostemmer bellen, denk je dan. Maar eigenlijk is die net geweest en hij wou eens iets nieuws proberen. Een prelude op de wijze van de Russisch-Franse componist Ivan Vishnegradsky. Het is te zeggen dans l'échelle chromatique diatonisée à 13 sons. En nu we toch microtonaal bezig zijn, kan ook deze blues van Ben Johnston er nog wel bij. Philip Bush speelt.

Victoria, een solostuk uit Backhand, de 13e plaat van Keith Jarrett, oorspronkelijk uitgebracht in 1974, toen de dieren nog spraken. En Dewey Redman, Charlie Hayden en Paul Motion nog leefden. Nu is Keith the last man standing. Van zijn kwartet toen is zelf 81 ondertussen, maar zijn actieve muzikale carrière is helemaal voorbij door twee broers. Dus daar hield hij een gedeeltelijke verlamming aan over, de blijvende blues in zijn linkerkant. Bij de Italiaanse dirigent en toetsenist Luca Quintavalli zit de blues meer in de clavecimbel. Noten van de Deen Hans Abrahamsen, een van zijn Three American Studies.

Klarinettist Julien Hervé en pianist Jean Isanori Sugitani met een prelude van George Gershwin uit een album Waiting for Benny. Een eerbetoon aan de legendarische klarinettist en componist Benny Goodman. Nick Granata maakt deel uit van het folkcollectief The Shovel Dance Collective, vaste klanten hier in de AB in Brussel, maar nu heeft hij ook een soloalbum op hun actief. Grotendeels geschreven tussen 2019 en 2023 en bij hun thuis opgenomen en uitgebracht bij het Double Dare label. Hun wereld is om zeep, maar verzeping staat ons allemaal te wachten.

Beautiful Boys, de zusjes Cassidy, bijna weggeblazen door Anthony op Noah's Ark van Coco Rosie, opgenomen bij een moeder in de Camargue. Een bijzonder sterke tweede plaats. Als we daar spaarzaam mee omspringen, komen we ook dit jaar misschien de herfst en de winter wel door. Een Ark uit 2005, waarop toen ook de Franse rapper Spleen en een maatje Devendra Benhart inscheepten. Er is een lekke reddingsboei van Alex Chilton, de man die op 17 maart van 2010 overleed, maar op zijn 22e eigenlijk al een muziekveteraan was. Een stuk uit Third Sister Lovers, de derde Big Star LP en eigenlijk Chiltons eerste soloplaat Holocaust van Big Star, met een akkoordenschema dat hij leende bij Yoko Ono.

0: Deze mevrouw heeft de tijd nog niet klein gekregen. Yoko Ono, 93 ondertussen, maar hier op haar tweede plaat Fly uit 1971. Met een nummer waar ook Alex Chilton zeer goed naar luisterde. Mrs. Lennon, goed geleend, is niet gestolen. Er is nog een ontroerende demo van Yoko uit het begin van de jaren 80 voor Season of Glass, haar eerste solo-opname na de moord op John. De wereld is zo leeg zonder jou. I don't know why.
1: I don't know why. It's getting

I don't know why was getting so good. It was getting so good.

Elektronische feel-good muziek uit Patagonië van Luciano Lamtsev uit zijn nieuwe Looms-album Tesoros, dat deze zomer werd uitgebracht op het label We All Speak in Poems. Stukjes die tot de ziel spreken, een heel zachte therapiesessie waar geen wachtlijsten voor zijn. Kleine schatten die de rugzak verlichten. Voor songwriter en gitarist Kevin Coleman uit Nashville moeten we een kaars branden, om niet te zeggen een hele doos kaarsen. Ook hij heeft de blues, maar zijn stemming is desalniettemin opperbest.

Thing Revisited van Sir Richard Bishop. Geen Sir eigenlijk, maar wel van gitaristenadel en met zijn muzikale verrekijker gericht op zijn voorouders op de porch van het oude huis van zijn pa in Tennessee. Dit album van hem verscheen op 31 juli bij het Drag City label en heette Hillbilly Erotica. Hij kwam er eind augustus mee naar Ruby Rock in de Franse Ardennen en daar stond toen ook Björn Eriksson op zijn vingers te kijken. Grote vader speelde in het kerkje van Rubigny met apostelen, fans en passanten erbij. En in het hoofd van Björn misschien ook wel een denkbeeldig orkest en hoogst persoonlijke Suomi Dreamfold String Orchestra, waarvan hij zelf alle leden vormt tegelijk, de moeder en de vader. Een klein mirakel om deze Valkenaars en Van Hout mee af te sluiten, en zo ook deze vrijdagavond. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot overmorgen.

0: is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Antwerpen over de dood van Jairon, de jongen van 14, heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de Assize jury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Een verslag van Filip Heijmans.
1: Hevige emoties na de uitspraak.
2: Allemaal rustig. Allemaal rustig.
1: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
3: Ja, vader staat terecht en moeders is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens. Hè.
1: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
4: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
1: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
5: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar wordt berecht.
1: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
5: De jury, we hadden al vertrouwen in hun. Dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
0: De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump vanavond aangekondigd. Volgens hem brengen zij voortdurend fake news. En als land heb je een goed kiessysteem nodig, goede grenzen en eerlijk nieuws, zegt Trump. En dat is niet het geval bij die 3, volgens de president.
6: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. But our country has to have honest news. You know, you don't have a country unless you have, as I say, borders, good voting. We're straightening them out. The borders are unbelievable.
0: Ja, de grenzen zijn wel geweldig, zegt Trump. En mogelijk volgen er nog meer nieuwsmedia. Bewijs voor dat zogenaamde fake news gaf hij niet. En zo lijkt het eerder een aanval op de persvrijheid die beschermd is in de Amerikaanse grondwet. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn al ruim 1000 gevallen gemeld van seksueel geweld. Dat zegt het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN. En dat aantal is wellicht maar een fractie van het werkelijke aantal. 9 op de 10 gevallen worden toegeschreven aan Russen. Daders zijn vooral militairen, maar ook werknemers van gevangenissen en veiligheidsdiensten. De slachtoffers zijn voornamelijk mannen, vaak krijgsgevangenen. Maar ook vrouwen en kinderen in de bezette Oekraïnse gebieden zijn slachtoffer geworden van seksueel geweld. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald, die eind augustus is overleden. Hij was 89. Vorige week is hij begraven en hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist in de vorm van een schip, symbool voor zijn liefde voor zijde. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Dat staat symbool voor zijn liefde voor de natuur en zijn zorg voor de toekomstige generaties. De sarcofaag van koning Harald is geplaatst in het koninklijk mausoleum in Oslo. In het voetbal heeft AA Gent in eigen huis met 2-1 gewonnen van Standaard, komt zo alleen aan de leiding in het klassement. Verdediger Christian Burgess was de matchwinnaar met een kopbaldoelpunt in het slot van de wedstrijd. We bleven gaan voor dat tweede doelpunt, zegt Burgess. En de bal kwam perfect op het hoofd.
7: I thought second half we were a lot better. Dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second. And then yeah, the ball was right in my head. And tried my best not to miss it.
0: AA Gent heeft nu 3 punten meer dan Unio, dat zondag speelt. Standaard blijft voorlopig 6e. Het weer nog, vannacht meer wolken met aan zeekans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken. Mogelijk wat motregen aan zee, vrij veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Zo, vrijdag 18 september, zit erop. Een goede nacht.
8: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.